0: bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Coco Speech. De ver-

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountville Beach.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Weekendplaatje.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service.

van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

rescue me? Would you rescue me?

0: Haagse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenvoorzitter Virginia Brownbill heeft in Kansas City gesproken met raadslid Andrea Boe over uitdagingen zoals stijgende huizenprijzen en vergrijzing. Hij nodigde Boe uit voor een bezoek aan Curaçao. Ook ontmoette hij gouverneur Mike Kehoe en burgemeester Quinton Lucas. Oppositiepartijen bekritiseren zijn verblijf in de VS, dat met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd. Het toeristenbureau CTB organiseert aanstaande donderdag een speciale watchparty in Bogota, Colombia. De historische WK-wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust wordt live uitgezonden in het Curaçao Experience Center. Eerdere evenementen in Duitsland, Brazilië en Argentinië hebben al veel media-aandacht gegenereerd. Het doel is om Colombiaanse toeristen naar Curaçao te trekken. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft wetgeving aangenomen om de oorlog tegen Iran te stoppen totdat het congres toestemming geeft. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. De resolutie, die met 50 tegen 38 werd aangenomen, is symbolisch en vereist geen handtekening van de president. Dit is de eerste gezamenlijke resolutie sinds 1773. Het Iraanse raketprogramma staat niet in het voorlopige akkoord met de Verenigde Staten, aldus de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Hij benadrukte dat Iran nooit zal onderhandelen over zijn defensiecapaciteiten. Tijdens een persconferentie met de Pakistanse premier Shehbaz Sharif zei hij dat regionale vrede alleen kan worden bereikt door eerlijke gesprekken en samenwerking. Frankrijk heeft vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 beleefd. De gemiddelde temperatuur bereikte 29,8 graden. Dit is een record. Het vorige was 29,4 graden. De nacht van maandag op dinsdag was ook de warmste ooit met 21,6 graden. De hitte houdt aan en duizenden scholen zijn aangepast of gesloten. Ongeveer 40 mensen zijn verdronken door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenvoorzitter Virginia Brownbill heeft in Kansas City gesproken met raadslid Andrea Boe over uitdagingen zoals stijgende huizenprijzen en vergrijzing. Hij nodigde Boe uit voor een bezoek aan Curaçao. Ook ontmoette hij gouverneur Mike Kehoe en burgemeester Quinton Lucas. Oppositiepartijen bekritiseren zijn verblijf in de VS, dat met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd. Het toeristenbureau CTB organiseert aanstaande donderdag een speciale watchparty in Bogota, Colombia. De historische WK-wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust wordt live uitgezonden in het Curaçao Experience Center. Eerdere evenementen in Duitsland, Brazilië en Argentinië hebben al veel media-aandacht gegenereerd. Het doel is om Colombiaanse toeristen naar Curaçao te trekken. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft wetgeving aangenomen om de oorlog tegen Iran te stoppen totdat het congres toestemming geeft. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. De resolutie, die met 50 tegen 38 werd aangenomen, is symbolisch en vereist geen handtekening van de president. Dit is de eerste gezamenlijke resolutie sinds 1773. Het Iraanse raketprogramma staat niet in het voorlopige akkoord met de Verenigde Staten, aldus de Iraanse president Massoud Pezeshkian. Hij benadrukte dat Iran nooit zal onderhandelen over zijn defensiecapaciteiten. Tijdens een persconferentie met de Pakistanse premier Shehbaz Sharif zei hij dat regionale vrede alleen kan worden bereikt door eerlijke gesprekken en samenwerking. Frankrijk heeft vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 beleefd. De gemiddelde temperatuur bereikte 29,8 graden. Dit is een record. Het vorige was 29,4 graden. De nacht van maandag op dinsdag was ook de warmste ooit met 21,6 graden. De hitte houdt aan en duizenden scholen zijn aangepast of gesloten. Ongeveer 40 mensen zijn verdronken door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenvoorzitter Virginia Brownbill heeft in Kansas City gesproken met raadslid Andrea Boe over uitdagingen zoals stijgende huizenprijzen en vergrijzing. Hij nodigde Boe uit voor een bezoek aan Curaçao. Ook ontmoette hij gouverneur Mike Kehoe en burgemeester Quinton Lucas. Oppositiepartijen bekritiseren zijn verblijf in de VS, dat met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd. Het toeristenbureau CTB organiseert aanstaande donderdag een speciale watchparty in Bogota, Colombia. De historische WK-wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust wordt live uitgezonden in het Curaçao Experience Center. Eerdere evenementen in Duitsland, Brazilië en Argentinië hebben al veel media-aandacht gegenereerd. Het doel is om Colombiaanse toeristen naar Curaçao te trekken. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft wetgeving aangenomen om de oorlog tegen Iran te stoppen totdat het congres toestemming geeft. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. De resolutie, die met 50 tegen 38 werd aangenomen, is symbolisch en vereist geen handtekening van de president. Dit is de eerste gezamenlijke resolutie sinds 1773. Het Iraanse raketprogramma staat niet in het voorlopige akkoord met de Verenigde Staten, aldus de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Hij benadrukte dat Iran nooit zal onderhandelen over zijn defensiecapaciteiten. Tijdens een persconferentie met de Pakistanse premier Shehbaz Sharif zei hij dat regionale vrede alleen kan worden bereikt door eerlijke gesprekken en samenwerking. Frankrijk heeft vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 beleefd. De gemiddelde temperatuur bereikte 29,8 graden. Dit is een record. Het vorige was 29,4 graden. De nacht van maandag op dinsdag was ook de warmste ooit met 21,6 graden. De hitte houdt aan en duizenden scholen zijn aangepast of gesloten. Ongeveer 40 mensen zijn verdronken door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenvoorzitter Vergino Brownbill heeft in Kansas City gesproken met raadslid Andrea Boe over uitdagingen zoals stijgende huizenprijzen en vergrijzing. Hij nodigde Boe uit voor een bezoek aan Curaçao. Ook ontmoette hij gouverneur Mike Kehoe en burgemeester Quinton Lucas. Oppositiepartijen bekritiseren zijn verblijf in de VS, dat met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd. Het toeristenbureau CTB organiseert aanstaande donderdag een speciale watchparty in Bogota, Colombia. De historische WK-wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust wordt live uitgezonden in het Curaçao Experience Center. Eerdere evenementen in Duitsland, Brazilië en Argentinië hebben al veel media-aandacht gegenereerd. Het doel is om Colombiaanse toeristen naar Curaçao te trekken. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft wetgeving aangenomen om de oorlog tegen Iran te stoppen totdat het congres toestemming geeft. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. De resolutie, die met 50 tegen 38 werd aangenomen, is symbolisch en vereist geen handtekening van de president. Dit is de eerste gezamenlijke resolutie sinds 1773. Het Iraanse raketprogramma staat niet in het voorlopige akkoord met de Verenigde Staten, aldus de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Hij benadrukte dat Iran nooit zal onderhandelen over zijn defensiecapaciteiten. Tijdens een persconferentie met de Pakistanse premier Shehbaz Sharif zei hij dat regionale vrede alleen kan worden bereikt door eerlijke gesprekken en samenwerking. Frankrijk heeft vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 beleefd. De gemiddelde temperatuur bereikte 29,8 graden. Dit is een record. Het vorige was 29,4 graden. De nacht van maandag op dinsdag was ook de warmste ooit met 21,6 graden. De hitte houdt aan en duizenden scholen zijn aangepast of gesloten. Ongeveer 40 mensen zijn verdronken door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenvoorzitter Virginia Brownbill heeft in Kansas City gesproken met raadslid Andrea Boe over uitdagingen zoals stijgende huizenprijzen en vergrijzing. Hij nodigde Boe uit voor een bezoek aan Curaçao. Ook ontmoette hij gouverneur Mike Kehoe en burgemeester Quinton Lucas. Oppositiepartijen bekritiseren zijn verblijf in de VS, dat met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd. Het toeristenbureau CTB organiseert aanstaande donderdag een speciale watchparty in Bogota, Colombia. De historische WK-wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust wordt live uitgezonden in het Curaçao Experience Center. Eerdere evenementen in Duitsland, Brazilië en Argentinië hebben al veel media-aandacht gegenereerd. Het doel is om Colombiaanse toeristen naar Curaçao te trekken. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft wetgeving aangenomen om de oorlog tegen Iran te stoppen totdat het congres toestemming geeft. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. De resolutie, die met 50 tegen 38 werd aangenomen, is symbolisch en vereist geen handtekening van de president. Dit is de eerste gezamenlijke resolutie sinds 1773. Het Iraanse raketprogramma staat niet in het voorlopige akkoord met de Verenigde Staten, aldus de Iraanse president Massoud Pezeshkian. Hij benadrukte dat Iran nooit zal onderhandelen over zijn defensiecapaciteiten. Tijdens een persconferentie met de Pakistanse premier Shehbaz Sharif zei hij dat regionale vrede alleen kan worden bereikt door eerlijke gesprekken en samenwerking. Frankrijk heeft vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 beleefd. De gemiddelde temperatuur bereikte 29,8 graden. Dit is een record. Het vorige was 29,4 graden. De nacht van maandag op dinsdag was ook de warmste ooit met 21,6 graden. De hitte houdt aan en duizenden scholen zijn aangepast of gesloten. Ongeveer 40 mensen zijn verdronken door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

0: Haagse nieuws van 5 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenvoorzitter Virginia Brownbill heeft in Kansas City gesproken met raadslid Andrea Boe over uitdagingen zoals stijgende huizenprijzen en vergrijzing. Hij nodigde Boe uit voor een bezoek aan Curaçao. Ook ontmoette hij gouverneur Mike Kehoe en burgemeester Quinton Lucas. Oppositiepartijen bekritiseren zijn verblijf in de VS, dat met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd. Het toeristenbureau CTB organiseert aanstaande donderdag een speciale watchparty in Bogota, Colombia. De historische WK-wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust wordt live uitgezonden in het Curaçao Experience Center. Eerdere evenementen in Duitsland, Brazilië en Argentinië hebben al veel media-aandacht gegenereerd. Het doel is om Colombiaanse toeristen naar Curaçao te trekken. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft wetgeving aangenomen om de oorlog tegen Iran te stoppen totdat het congres toestemming geeft. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. De resolutie, die met 50 tegen 38 werd aangenomen, is symbolisch en vereist geen handtekening van de president. Dit is de eerste gezamenlijke resolutie sinds 1773. Het Iraanse raketprogramma staat niet in het voorlopige akkoord met de Verenigde Staten, aldus de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Hij benadrukte dat Iran nooit zal onderhandelen over zijn defensiecapaciteiten. Tijdens een persconferentie met de Pakistanse premier Shehbaz Sharif zei hij dat regionale vrede alleen kan worden bereikt door eerlijke gesprekken en samenwerking. Frankrijk heeft vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 beleefd. De gemiddelde temperatuur bereikte 29,8 graden. Dit is een record. Het vorige was 29,4 graden. De nacht van maandag op dinsdag was ook de warmste ooit met 21,6 graden. De hitte houdt aan en duizenden scholen zijn aangepast of gesloten. Ongeveer 40 mensen zijn verdronken door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Heel Curaçao bereidt zich voor op een historische voetbalmiddag morgen, donderdag 25 juni. Ambtenaren krijgen een halve dag vrij en scholen sluiten om 12 uur. De nationale selectie speelt om 4 uur 's middags in Philadelphia tegen Ivoorkust. Bij winst gaat Curaçao door naar de knock-outfase van het WK. Bedrijven worden aangespoord om ook eerder te sluiten. De wachtlijst voor operaties in het Curaçao Medical Center is de afgelopen maanden flink gestegen. Meer dan 1000 patiënten wachten langer dan 7 weken op een ingreep. Het tekort aan operatiepersoneel en bezette bedden zijn de belangrijkste oorzaken. Het ziekenhuis heeft 9 vacatures openstaan en start een actieplan om de situatie te verbeteren. Dan nog internationaal nieuws. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft zich in het parlement verdedigd tegen beschuldigingen van corruptie binnen zijn regering. Hij ontkent dat er sprake is van wijdverbreide corruptie. Sanchez reageerde op de veroordeling van oud-minister José Luis Ábalos tot 24 jaar cel voor omkoping en verduistering. Hij zei nooit op de hoogte te zijn geweest van wanpraktijken. Israël en Libanon hebben in Washington een Amerikaans plan besproken voor een gedeeltelijke terugtrekking van de Israëlische krijgsmachten uit Zuid-Libanon. 3 Israëlische functionarissen melden dat de Amerikanen het Libanese leger gaan trainen en doorlichten om banden met Hezbollah uit te sluiten. Israël controleert een groot gebied in het zuiden dat als veiligheidszone dient. Zeker 68.000 huishoudens in het westen van Frankrijk zitten zonder stroom door de aanhoudende hittegolf. De problemen met het elektriciteitsnetwerk begonnen dinsdagavond bij een transformator en duren door technische problemen nog zeker de hele dag. Medische faciliteiten krijgen prioriteit bij het herstel. Veel scholen blijven dicht en toeristische plekken hebben hun openingstijden aangepast. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

zonde door je speakers dan wel te verstaan. Want vanuit de hemel nog weinig sprake van de zon. Veel geregend vannacht. Nu nog kletsnat op een plekken van het eiland en donker. Maar je weet zeker, later vandaag laat die zon zich wel degelijk zien. Hè? Dat is één ding wat zeker is. Los Lobos hoorde je op Paradise op deze vroege woensdagochtend. Het is 11 minuten over 6. Zo, nog eventjes één keertje uit te gekken. Ik heb vandaag de eerste wekker weggedrukt. En op snoes gezet. Ja, dat is... aan de ene kant is dat heerlijk. Aan de andere kant ook heel verraderlijk. Dus voorheen trapte mijn vrouw me altijd het bed uit als de wekker ging. Dat doet ze niet meer. Ze zegt, ja, het is jouw probleem. Je bent groot en wijs genoeg. Als jij niet wil opstaan, dan sta je maar niet op. Dus, maar het gaat, vooralsnog gaat het me goed af. Er was volgens mij nog geen enkele ochtend dat ik echt te laat was. Dus die discipline die komt met de jaren, zullen we maar zeggen. Zometeen muziek van Juan Luis Guerra. We gaan even kijken wat er in de wereld is gebeurd terwijl wij lagen te slapen. Na deze van Dido op Paradise.

Halleluja, Juan Luis Guerra, hoorde je op Paradise. Goedemorgen, 103.1 FM, deze woensdagochtend, de 24e van juli. Wat is er gebeurd terwijl wij in onze tijdzone lagen te tukken? In Frankrijk is voor het eerst sinds jaren een ebola-besmetting vastgesteld. Het gaat om een arts die recent terugkeerde uit de Democratische Republiek Congo, waar op meerdere plaatsen uitbraken van het virus zijn gemeld. De patiënt wordt behandeld in strikte isolatie en de Franse gezondheidsdiensten die zijn begonnen met het bron- en contactonderzoek. Autoriteiten benadrukken dat het risico voor de algemene bevolking momenteel zeer laag is, maar volgen de situatie nauwlettend vanwege de hoge sterftegraad die ebola kan veroorzaken. Dan naar NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Hij heeft voorafgaand aan de NAVO-top intensief overleg gevoerd met president Trump. Diplomaten zien Rutte steeds vaker als een bruggenbouwer tussen de Verenigde Staten en Europese bondgenoten. En ook vandaag mag hij weer aan de bak daar bij Donald Trump. Mag hij zijn talent als Trump-fluisteraar weer laten zien om de grillige relatie tussen Europa en Amerika wat te verzachten. Voor het eerst sinds zijn terugkeer in het Witte Huis heeft de Amerikaanse Senaat president Trump openlijk teruggefloten op het gebied van buitenlands beleid. Een meerderheid van de senatoren stemde voor een maatregel die de president beperkt in zijn mogelijkheden om militaire acties tegen Iran uit te breiden zonder goedkeuring van het congres. Hoewel Trump nog steeds aanzienlijke bevoegdheden behoudt als opperbevelhebber, wordt de stemming gezien als een politiek signaal dat ook binnen zijn eigen kamp zorgen bestaan over verdere escalatie daar in het Midden-Oosten. En ander nieuws uit de VS, want daar heeft een Tesla zonder bestuurder voor flinke schade gezorgd bij een tankstation. Volgens lokale media begon de auto onverwacht te rijden terwijl er niemand achter het stuur zat. Het voertuig botste tegen pompen, geparkeerde auto's en andere objecten aan voordat het tot stilstand kwam. Niemand raakte daarbij ernstig gewond, maar het incident heeft wel wat vraagtekens opgeroepen rondom die geavanceerde rijhulpsystemen en zelfrijdende technologie. Zoveel vragen over dit verhaal. Wat doe je überhaupt met een Tesla bij een tankstation? Dat is toch niet nodig? Dan kun je toch gewoon voorbij rijden?

0: Oh ja, het is Total Touch op Paradise. Wat heerlijke Touch Me There op deze woensdagochtend. Het is regenachtig, hè? Het is druilerig deze ochtend. Dus als je de weg op gaat zometeen, doe rustig aan. Neem even wat meer tijd voor je rit naar je bestemming toe. Want ja, overal volgens mij in de stad is het nat en glad. En ja, je weet wel, als het regent, dan komt alle olie uit het asfalt omhoog. Hè? Dus dan is het lekker glibberen met die banden. Zou je bijna je winterbanden onder moeten zetten, hè? Dus doe rustig aan, doe voorzichtig. Je hoeft op zich niet te haasten, toch? Dan neem je maar wat meer tijd. Hey, wat leuk is trouwens, later in het programma gaan we een lijntje leggen met mijn collega's in Suriname. De ochtendshow daar op de grootste Surinaamse radiozender, Radio 10. Die komt uit het hotel waar wij ook hebben gezeten. Weet je nog, een paar weken geleden kwamen wij uit het Torarica Resort. Daar hebben we gesproken met de collega's daar. En die zeiden, nou, dat is een leuk idee, dat willen we ook wel. Dus ja, dat begrijp ik. Dus die hebben dat voor elkaar weten te boksen. Die zitten daar nu vanwege het wereldkampioenschap voetbal. Vanuit datzelfde resort zitten ze nu hun ochtendshow te maken. En hebben ze onder andere onze minister Cooper daar te gast gehad. Die is daar vanwege de olie- en gas-summit en is aangeschoven in de ochtendshow. Reden genoeg voor ons om een lijntje te leggen met Paramaribo, zometeen later in dit programma. Onderweg naar het laatste lokale nieuws en de ochtendkranten met Nelly.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek de Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
3: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.

0: jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van en twil. Koyman, Changes Group, y Beton Industry Brieven gaat. Irisibi, Bostempel Digital, Gucada compra de 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pa ganun Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis di Enya. Y 1500 florin di gasolina di Aso Gas y UbiPay. Y timas premio banero set di Porsche di Koyman. 25,000 Finma's. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat. Voor meer informatie, visita funmaas.com.
6: Van harte, goedemorgen. Je woensdagochtend op Paradise is daar met het laatste nieuws. Want het is 6:50. Hier is Nelly Rossa. Bon dia, goedemorgen.
7: De wachtlijst voor een operatie in het CMC is de afgelopen maanden fors opgelopen. Ruim 1000 patiënten wachten inmiddels al langer dan 7 weken op een ingreep. In maart waren dat er nog ruim 700. Volgens de directie ligt de oorzaak bij een nijpend tekort aan operatiepersoneel en een tekort aan bedden. Er staan momenteel 9 vacatures open voor OK-assistenten, waardoor slechts 4 van de 7 operatiekamers gebruikt kunnen worden. En heel Curaçao maakt zich op voor een historische voetbalmiddag morgen. De Blue Wave speelt om 4:00 middags in Philadelphia de beslissende WK-poolwedstrijd tegen Ivoorkust. Om het nationale elftal te steunen krijgen ambtenaren morgen vanaf 12:00 middags vrij en sluiten ook de scholen om die tijd de deuren. Werkgeversvereniging VBC roept de private sector op om het goede voorbeeld te volgen en de deuren uiterlijk om 3:00 middags te sluiten. En internationaal nieuws. In Frankrijk is een ebola-besmetting vastgesteld bij een arts die op humanitaire missie was in Congo. Het is het eerste ebola-geval in Europa sinds de uitbraak in de Democratische Republiek Congo begin dit jaar begon. De patiënt bevindt zich in isolatie en de Franse autoriteiten zijn een contactonderzoek gestart om mogelijke verspreiding te voorkomen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het risico op verdere verspreiding in Europa klein. De uitbraak in Congo is inmiddels de grootste tot nu toe. Er zijn al 1000 besmettingen gemeld en 267 mensen overleden. Nou, ik maak het groter dan het is.
6: Jeetje, ja, maar dat überhaupt
7: het is
6: niet
7: ernstig.
6: Het is wel ernstig, hè? Als je dat te pakken hebt, dan word je niet beter van, zeg maar. Verschrikkelijk. Oh, wacht eventjes, dat was het verkeerde muziekje. Ik moest natuurlijk deze hebben.
8: De Ochtendkrant van Nelly.
6: Alright, nou laten we maar eens even kijken naar wat er in de kranten geschreven staat, hè?
7: Nou, in de extra een bericht over dat de overheid heeft gisteren alle Venezolaanse fruitbarkjes aan de Jacques Capriles-kade in Punda voor onbepaalde tijd stilgelegd. Want tijdens een controle van het multidisciplinaire team, bestaande uit de douane, MEO, immigratie, de politie en ook de kustwacht, werd op alle 4 de aanwezige boten illegale handel aangetroffen. Het ging eigenlijk om 30 kilo kaas, een grote hoeveelheid tabak, kilo's bakkeljauw en partijen allerlei medicijnen, waaronder Viagra. Het is niet de eerste keer dat de Venezolaanse handelaren de regels aan de kade overtreden. Onlangs moesten al twee boten al als sanctie 2 dagen op slot. Omdat de waarschuwingen herhaaldelijk aan de laars zijn gelapt, heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling dus de activiteiten nu volledig stopgezet.
6: Ja.
7: En er wordt onderzocht welke definitieve sancties er zullen volgen. Verder in de kranten ook. De veehouder die dieven mishandelde is voorlopig op vrije voeten. De rechtercommissaris heeft gisteren besloten om Shanley Pieters onder voorwaarden vrij te laten. Pieters had dus 2 weken vast voor zware mishandeling, omdat hij op 14 juni dus een dief op heterdaad betrapte op zijn erf. Pieters trof dus 2 dieven aan. Die één wilde zijn schapen stelen. Of zijn geiten, dus een van de 2 was het in ieder geval. En een van hen wist te ontsnappen. En omdat Pieters in het verleden al vaker slachtoffer was geworden van veediefstal, reageerde hij woedend en er ontstond een confrontatie waarbij de dief... Oh, die dief had Pieters in zijn vingers gebeten. En daarop sloeg hij hem hard in zijn oog, wat resulteerde in een oogkasbreuk.
6: Ja.
7: En Pieters zette zelf die video van de gewonde dief op social media en hield hem vast tot de politie kwam. Oh, hij was enorm trots op zijn eigen daad.
6: Ja.
7: Beide mannen moesten naar het ziekenhuis. En Pieters vingers moest zelfs in het gips.
6: Had hij zo hard geslagen?
7: Nee, want die had gebeten nog.
6: Oh.
7: Hij was eerst gebeten door die dief.
6: Oké. Okay.
7: En
6: bijten, is dat nog een ding, ja? Naar de basisschool?
7: Ja, als je wil kennelijk dat iemand je loslaat, dan doe je dat. Nou, de arrestatie leidde dus tot grote verontwaardiging onder zijn collega boeren. En er is zelfs ook een petitie natuurlijk ingediend om dus onder andere voor zijn vrijlating, maar ook om betere of meer actie en bescherming voor de veehouders.
6: Ja.
7: Dus nu is het eventjes de zaak, even kijken hoe de zaak verder gaat aflopen. Ook de 2 dieven zijn gisteren op vrije voeten gesteld. Zij blijven wel verdachten in de diefstalzaak. En hij is ook nog verdachte voor de veehouder Pieters is nog ook verdachte voor mishandeling.
6: Okay.
7: Dus dat. En verder in de kranten, we hadden het gisteren nog over een bericht dat eigenlijk op Aruba afspeelde over die genderwijziging. Maar in de extra kom niet verduidelijking dat het op Curaçao ook al kon. En dat was in 2021. Toen heeft ook al een transgender zijn geslacht hier kunnen wijzigen bij Crunchy. Dat even ter verduidelijking. En weet je wat ik echt... Ik was verbaasd over een nieuws dat vandaag in de krant stond.
6: Nou.
7: Het is echt verschrikkelijk, want er is dus een diefstal gepleegd op het terrein van de CP bij de Motetwerf. Gisterochtend vroeg stond er rond 3:50... wist een groep van 4 tot 6 mannen het zwaar beveiligde haventerrein binnen te dringen. En zij braken dus bij een opslagcontainer van Corendo. Nou, ik weet niet zeker of het echt Motetwerf is, maar waarin een grote hoeveelheid officiële kleding en materialen van de Curaçaose voetbalbond, FFK, dus lag opgeslagen.
6: Nee, joh.
7: Ja, de daders gingen er vandoor met onder andere trainingspakken en shirts. De officiële wedstrijdshirts van ons nationaal elftal lagen er gelukkig niet. Maar Norman Servus van Corendon heeft de inbraak bevestigd, maar kan vanwege het lopende politieonderzoek nog geen verdere details delen. Wel is duidelijk dat de inbraak veel weg heeft van een inside job. Hoewel alle ingangen van het terrein door beveiligers wordt bewaakt, wisten de dieven de bewaking te omzeilen.
6: Ja.
7: En op camerabeelden is te zien dat de mannen via de heuvels en de mondi zo de bosjes uitkwamen. En specifiek naar dat ene, die ene container gingen redden.
6: Ja, dan weten ze wel wat erin zat.
7: Ja, ze moesten voorkennis hebben gehad om te weten dat daar die FFK-spullen in zaten.
6: Maar wat zat erin dan als er geen shirts in zaten?
7: Voetbal, trainingspakken.
6: Trainingspakken?
7: Ja, en ook wel shirts, maar niet die officiële wedstrijdshirts die zo gewild zijn.
6: Die uitshirts?
7: Die uitverkocht zijn.
6: Ja.
7: Niet die shirts.
6: Oké. Jeetje, heftig voor Corendon.
7: Nou, en ja. Trouwens, ze doen wel een beroep. Dus koop de komende tijd geen FFK of Blue Wave kleding waarvan de herkomst onduidelijk is.
6: Nee. Alleen bij de officiële fanstore. Ja. Dus. Alright, hier maar even bij laten voor dit moment. Mag ik jou danken?
7: Ja.
6: Bedankt.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: lekker zeg. Agda en de Munnik hoorde je daar. Het regent, de zonnestralen. Nou ja, vandaag niet echt zonnestralen, hè?
1: Welk dier hoor je hier?
0: Net alsof we in het Surinaamse regenwoud zitten vandaag. Want het heeft vannacht echt ongelooflijk hard geregend op het eiland. Waardoor alle wegen nu spekglad zijn. Dus als je nog de weg op gaat zometeen, doe rustig aan. En neem je tijd niet te hard willen rijden. Want dat brengt wellicht brokken. Hè? Dat willen we niet. Oké, zeg, welk dier hoor je hier? We hebben nog een aantal bonnen liggen voor het Blueberry Resort. 50 pieken bij Tribu te besteden daar. Pizza-restaurant en 2 beach entrance tickets. Ze kunnen voor jou zijn als je me weet te vertellen welk dier wij vandaag zoeken. Hij zit even onder water, hoor. Hij komt... Wat is dat? Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. Dat is 675-1031. Welk dier hoorde je daar? Hij zat onder water, heeft een hele grote neus

0: Oh, it's my life. Het is No Doubt op Air Paradise FM. Dat is ook
1: nog welk dier. Hoor je hier?
0: Geen twijfel over mogelijk dat wij ook Bas aan de lijn hebben. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Zo, alles kids.
2: Ja, zeker wel.
0: Ja, ja, je zit in de auto, denk ik, of niet?
2: Ja, ik zit inderdaad in de auto, ja. Ik ben mijn dochter naar school aan het brengen.
0: Nou, wat leuk zeg. Hoe heet ze?
2: Mijn dochter die heet Saar.
0: Saar. Hey Saar, goedemorgen.
2: Oh, je staat nog niet op de speaker hoor. Ik ben een beetje illegaal aan het bellen.
0: Oh jee, zeg dat dan niet. Je bent op de radio, hè? Hallo.
2: Niet zo netjes is het, hè?
0: Nee. Zeg, zeg anders ook even welk nummerbordje je hebt. Dan weten we zeker dat er...
2: Wacht even. Oh ja, nu sta ik wel op de speaker.
0: Hey Saar, goedemorgen!
3: Goedemorgen!
0: Ben je een beetje aardig geweest voor je papa afgelopen zondag?
3: Ja.
0: Ja, hoe dan?
3: We gingen samen met hem naar Polen.
0: Naar Polen?
3: Ja, en...
0: Oh, Bolen, oké. Oké, wat leuk. En hoe heb je hem wakker gemaakt dan?
3: Nou, eigenlijk was hij al heel vroeg wakker, want hij ging met mijn broer iets doen. Hij ging hardlopen volgens mij.
0: Oh ja. Nee, ja. Op een gegeven moment dan is ontbijtje op bed op vaderdag is niet meer echt aan de orde. Hè? Dat is wel jammer, denk ik.
2: Ja, die heb ik inderdaad gemist, hoor. Maar misschien krijg ik hem nog een keer te goed dan de komende dagen.
0: Ja. Dat zou leuk zijn. Ik denk dat hij dat heel leuk zou vinden, Saar. Dat moet je wel even doen, hoor.
2: Je geeft wel een hele goede tip. Ik kijk er nog eens even aan, maar dat is een goede tip van Joris,
0: ja. Ja. En anders, dat is wel een hele luie oplossing, maar je kan hem ook altijd pizza op een strandbedje doen.
3: Kan ook, ja.
0: Ja, want daarvoor spelen wij vandaag. In welk dier hoor je hier? Laten we eens even luisteren. Daar komt hij. Wat denken jullie dat was?
2: Ja, ik dacht dat het een nijlpaard was.
0: Ja. Jij denkt, dat klinkt als mijn schoonmoeder, Bas.
2: Zoiets inderdaad. Ja, dat kan ik wel zeggen, want die luistert toch niet. Die zit niet hier op het eiland. Dus,
0: Foei. Ja, nee, inderdaad een nijlpaard. Ja, dat is hetgeen wat wij zochten. Dus dat levert jullie lekker twee pizza's bij Blue Bay en de twee Beach Sandstorm tickets op.
2: Nou, dan gaan we dat maar mooi doen. Heerlijk.
0: Ja, toch? Nog een verlaten vaderdag finale.
2: Ja, daarom. En de zomervakantie zit er al aan te komen. Dus dat hebben we in ieder geval vast een mooie dag besteed in.
0: Juist. Nou, ga er lekker van genieten, jongens. En lekkere dag vandaag.
2: Doe ik. Fijne dag.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountil Beach.
2: Copa Mundial ha llega y ahora abo por score for fun. Download Buffin Mas app, hasi compra na Van den Twil, Koyman, Changes Group, y Beton Industry Brievengap, y recibí vos sample digital con cada compra de 25 florin. Cada carchi, full llenat, tabo chance para ganar un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero set de parts de Koyman. 25 mil fun más. Of un voucher na valor de 1500 florin de Beton Industrie Brievengat. Para más información, visita funmas.com.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Van harte, goedemorgen. Het is woensdagochtend, de 24e van juni. Op Paradise FM is het precies 7 uur. En daarom hier Nelly Rosa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
7: In Spanje staat premier Pedro Sánchez zwaar onder druk. In het parlement moest hij zich vanochtend fel verdedigen... tegen een stroom aan corruptiebeschuldigingen... die zijn regering en zijn eigen familie raken. De timing is pijnlijk. Afgelopen week werd zijn voormalige rechterhand... veroordeeld tot 24 jaar cel vanwege een corrupte mondkapjesdeal... tijdens de pandemie. Daarnaast wordt Sánchez' eigen vrouw vervolgd voor machtsmisbruik... rond staatssteun aan een luchtvaartmaatschappij. De rechtbank heeft zelfs haar paspoort ingenomen. En alsof dat nog niet genoeg is, ligt ook de broer van de premier onder vuur vanwege een mogelijke spookbaan. Sánchez spreekt van een politieke heksenjacht en zegt dat media en oppositie bewust zaken verdraaien om hem te beschadigen. De conservatieve oppositie eist zijn vertrek en overweegt een motie van wantrouwen. En in de Amerikaanse staat Texas zijn 9 activisten veroordeeld tot decennia lange celstraffen na een uit de hand gelopen protest bij een detentiecentrum. De zwaarste straf is voor een demonstrant die 100 jaar de cel in moet voor poging tot moord nadat hij een agent in de schouder schoot. 8 andere actievoerders kregen straffen tot wel 70 jaar wegens terrorisme en openbare geweldpleging. Volgens de aanklagers ging het om een gerichte aanval van de linkse militante groep. De advocaten spreken dat tegen en zeggen dat de demonstranten wapens droegen uit zelfverdediging naar eerdere incidenten met de immigratiedienst. Meerdere activisten hebben al aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak. En lokaal nieuws, de wachtlijst voor een operatie in het CMC-ziekenhuis is de afgelopen maanden fors opgelopen. Ruim 1000 patiënten wachten inmiddels al langer dan 7 weken op een ingreep. In maart waren dat er nog ruim 700. Volgens de directie ligt de oorzaak bij een nijpend tekort aan operatiepersoneel en een tekort aan bedden. En heel Curaçao maakt zich op voor een historische voetbalmiddag morgen. De Blue Wave speelt om 4 uur 's middags in Philadelphia. De beslissende WK-poolwedstrijd tegen Ivoorkust. Om het nationale elftal te steunen krijgen ambtenaren morgen vanaf 11:30 's middags vrij. En sluiten ook de scholen om die tijd. de deuren. Werkgeversvereniging VBC roept de private sector op om het goede voorbeeld te volgen en de deuren uiterlijk om 3:00 's middags te sluiten. Volgens de VBC overstijgt dit unieke sportmoment de economie, aangezien Curaçao het kleinste land ooit is op een wereldkampioenschap voetbal.
6: Ja, wie gaat er ook naar je winkel toe tijdens de wedstrijd?
7: Nou, je weet, nou, you never know.
6: Nee.
7: Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
6: Nee, dat is waar, ja. You never know. Dat... Goed.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: Dankjewel, Nelly. Even kijken naar de Curaçaose wegen. Het is rustig, ja, want het is bijna vakantie. Dus dat heeft zo zijn effect op deze vroege ochtenden. De grootste opstopping, de grootste file staat momenteel op de... Hoe kan het ook anders? Krakersbijweg. Reken daar op zo'n 6 minuten extra reiszet. Idem dito op de Camina Duvetboy Nicolina richting diezelfde Krakersbijweg. Dan is er een kleine vertraging te melden op de luchthaven. De TUI Fly 367 uit Amsterdam heeft 20 minuten vertraging. Wordt verwacht rond 3:00 deze middag. En Corendon uit Amsterdam is dan weer 40 minuten eerder dan gepland. En die komt binnen rond 16:45 vanmiddag.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
8: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink.

0: voorzet outdoorstoelen ter waarde van 2700 gulden. Laat zien hoe blauw jij bent en doe mee aan de Blue Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

0: jou nodig. Dan zeg jij voor de Blue Wave.
1: Ja, joh.
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Ja, van harte goedemorgen. Woensdagochtend met Billy Ocean nu. En je loverboy.

0: bij de Chill Beach Bar of bij Relax of bij de Douchey Cocktail Bar in het Rifvoort in Otterobanda. Daar kun je terecht voor die officiële Brasa FM fanlocaties. Morgen dan gaat het gebeuren. Dus we weten wel wat onze mannen vandaag te doen staat, hè Jeroen?
1: Ja, naar de kapper gaan.
0: Ja, onder andere. Ja.
1: Dat heb ik gehoord, want ze willen natuurlijk allemaal mooi erop staan. Ik zag Leandro Bacuna ergens voorbij komen. Ze hebben een hele speciale kapper.
0: Ja.
1: Dat is namelijk de kapper van de Miami Dolphins. Oh. Ja, die doen niet voor minder, deze gasten.
0: Nee.
1: En die doet dus precies wat zij willen. En hij was al geweest, want hij ging als eerste, zei hij. Want anders moest hij op heel de rest wachten. Want iedereen die zou wel gaan, want ze moeten er allemaal goed op staan voor de laatste wedstrijd. Zo zei hij het.
0: De laatste wedstrijd. Ho, ho.
2: In de groepsronde.
0: Ja. Ja. In de groepsfase.
1: Ja. Ja, je kan het invullen zoals je wil.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar in ieder geval zorgen ze dat ze er morgen goed op staan. Allemaal fijn gekapt.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus, op zich wel hartstikke leuk detail natuurlijk.
0: Ja, ja, maar dat is niet het enige wat ze vandaag moeten gaan doen. Tenminste, als het aan de arts ligt van de groep, Suzanne Huurman. Die heeft gezegd, jongens, jullie moeten ook nog wat anders gaan doen voor de wedstrijd.
1: Ik zou het toch afraden, volgens mij. Ik weet al waar je heen gaat. Ik weet niet hoe vaak het daar op Curaçao al over is gegaan. Maar we hebben toch ook een vrouwelijke teamarts.
0: Ja.
1: Nou, dat is al heel vooruitstrevend. Hartstikke mooi. Jongens zijn er allemaal blij mee. Een dame die de vak heel goed verstaat. Dat is natuurlijk wat je wil. In een clubarts, of een teamarts in dit geval.
0: Ja.
1: Maar wat dan ook in de media breed wordt opgepikt, is het feit dat alle vrouwen en vriendinnen gewoon in het hotel mogen zijn en dus ook bij de spelers mogen slapen.
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat met kinderen en al is. En hoeveel jongens dat daadwerkelijk een kroost ook bij zich hebben. Dat lijkt mij vrij druk. En dan gaat het natuurlijk over, ja, moet je seksen voor een wedstrijd, ja of nee? En hoe ver van tevoren dan? Nou, daar had de teamarts ook nog wel een mening over. Die zegt van ja, het helpt. Maar dan vooral op emotioneel vlak.
0: Ja.
1: En niet zozeer door direct fysiologisch effect.
0: Nee.
1: Zegt Suzanne Huurman.
0: Ja, want emotioneel krijg je er natuurlijk een enorme boost van, hè? Zo van, hey, ik lig nog in de smaak. ik kan het nog.
1: Ja. Ja, nee, emotioneel zal het vast helpen. Maar ja. Ik weet niet hoor. Uit eigen ervaring denk ik van, ik weet niet of ik daarna een hele goede wedstrijd zou spelen.
0: Je wordt er vooral een beetje slaperig van, toch?
2: Nee, maar de experts zeggen, je moet dus vermijd seks liever in de laatste 4 uur voor een wedstrijd. Dus de avond ervoor is het helemaal geen probleem.
0: Nee.
2: En het is trouwens, een gemiddelde vrijpartij is vergelijkbaar met een korte, lichte wandeling. Dus het kost je nauwelijks energie, jongen. De vrouwen doen toch al wat zware werk.
1: Ja. Ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: Nou, jongens. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik weet niet, maar was een gemiddelde vrijpartij. En ik weet niet, als je daar in die contraien en zo bent. En ze zeggen altijd buiten honger krijgen en thuis eten, hè?
0: Ja.
1: Of zeg ik nou iets heel stouts? Ja.
0: Nee, ja. Ik zou dat statement niet zo met vol overtuiging tegenover je vrouw gaan verkondigen, maar
1: ja. Die eerste niet, dus ik kan vrijuit praten.
0: Heel goed. Hey, op Curaçao krijgen ambtenaren morgen de halve dag vrij. Het bedrijfsleven wordt ook opgeroepen om dat te gaan doen. Dat is morgen. Vandaag, wat staat er vandaag op het programma voor wat betreft het WK?
1: Oh, vandaag. Nou, we hebben toen gisteren, moet ik nog even aanhalen. Hè. Oh, ja. Gisteren toen Cristiano Ronaldo, hè, mijn hart bloeide open, jongen, gisteren. Ik heb echt gejuicht, want ik vond het zo mooi, de hele wereld valt over je heen, vindt iets van je. Je wordt met de grond gelijk gemaakt als een speler van zo'n statuur. Nou, ik vond het schrijnend. Ik vond het vreselijk. En wat doe je dan? Dan hou je je mond en je antwoord op het veld. Nou, en dat heeft hij gisteren gedaan. Hij maakte er 2. Dat hadden er nog met een beetje geluk een paar meer kunnen zijn. Maar zoals hij zelf zei, I'm back. En hij was nooit weg, hoor.
0: Ja.
1: Dus dat was gisteren eigenlijk wel het belangrijkste van gisteren. Behalve dan nog het gelijkspel van Engeland en Ghana. Misschien ook voor velen niet helemaal verwacht.
0: Nee.
1: Colombia gewonnen. Zal Nelly ook heel fijn vinden.
2: Woehoe.
1: En nou, ook Ook tof natuurlijk. En dan gaan we vandaag beginnen aan de laatste ronde. Hè. Wordt het spannend, want nu gaan er dus ploegen afvallen.
0: Ja.
1: Nou, dan wordt het vandaag geopend volgens mij om 1 door Bosnië-Herzegovina tegen Qatar. En dan hebben we Schotland-Brazilië, Marokko-Haiti en Tsjechië-Mexico.
0: Ja. Hey, je bent Zwitserland-Canada vergeten nog.
1: Zwitserland-Canada ben ik ook vergeten. Ja, dus nu gaat het gebeuren. Nu wordt het kaf van het koren gescheiden. Nou, die derde plaats wordt heel belangrijk. Hè. Er zijn er 8 van de 12 die dan nog doorgaan. Beste nummers 3. Dus, wie weet zit Curaçao erbij. Laten we daar gewoon eventjes stilletjes op hopen.
0: Ja. Wij zijn het koren, toch? Of
1: ja.
0: Kaf?
1: Nee. dat zal je voorkust gaan uitwijzen. Ik vrees wel een beetje, hoor, moet ik zeggen. Want wat ik al eerder heb gezegd, ik vind het echt een fantastische ploeg. Overigens, in Nederland gaat de discussie vooral over... moeten we tweede of eerste worden? Want als je dus... want als je dus eerste wordt... dan moet je de volgende wedstrijd tegen Brazilië of Marokko spelen... in Monterrey, in Mexico. Nou, dat is bloedheet.
0: Ja.
1: En die andere wedstrijd mag je lekker in het Erco-stadion van Houston spelen. Dus wat doe je dan?
0: Ja, maar ze gaan toch niet inhouden om tweede te worden?
1: Nee, nou ja. Je weet het nooit.
0: Nee.
1: Maar ik verwacht dat niet, hoor. Maar het is een overweging, hè. Als je verder wil komen in een toernooi. Kijk, als je stel je voor moet tegen Marokko in Monterrey, maar of ook tegen Brazilië. Marokko gaat dan niet zozeer op, want de jongens zijn er allemaal uit West-Europa. Maar in Brazilië zijn ze natuurlijk wel gewend aan hogere temperaturen. Hoewel, ook veel Brazilianen in Europa spelen natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft maakt het er niet zo heel veel uit.
0: Goed.
1: Maar goed, daar gaat het dus in Nederland over.
0: Ja, spanning is er zaad. Zie je morgen, dan checken we weer eventjes bij je in de ochtend, Jeroen. Om de laatste voorbereidingen te treffen voor de match.
1: Yes, helemaal goed.
0: Goed, man.
1: Kijken of we weer een opstelling kunnen toveren.
0: Ja.
1: Hoi.
0: Later. Hoi.
1: Later.
0: Op 103.1 FM. Zo meteen naar je laatste nieuwsoverzicht met Nelly. Er gebeurt weer een hoop, ook in de ochtendkranten. Ze staan weer bol vandaag van het nieuws. Eerste partij Rocker met Bryan Adams. Can't stop the thing we started, yeah.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Mingudu, luister. Als je echt een lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook. Tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: It's a Friday, baby!
3: Iedere vrijdag begin je.

0: Waar ik nou echt blij van word, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue

0: nu je selfie op blue-u.com.
1: Van harte goedemorgen, het is Paradise FM op je woensdagochtend. Het is 19:30 en daar is Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bondia, goedemorgen.
2: Het leven op Curaçao is in april opnieuw duurder geworden. Uit de nieuwste cijfers van het statistiekbureau CBS blijkt dat de prijzen met ruim 0,5% zijn gestegen ten opzichte van maart. De inflatie over het afgelopen jaar komt daarmee uit op 1,6%, wat ten koste gaat van de koopkracht. De grootste boosdoeners zijn de kosten voor wonen, transport en communicatie. Die stegen allemaal met ruim 1%. Ook boodschappen en de gezondheidszorg werden iets duurder, alleen spullen voor de woninginrichting werden een fractie goedkoper. En de wachtlijst voor een operatie in het CMC-ziekenhuis is de afgelopen maanden fors opgelopen. Ruim 1000 patiënten wachten inmiddels al langer dan 7 weken op een ingreep. In maart waren dat er nog ruim 700. Volgens de directie ligt de oorzaak bij een nijpend tekort aan operatiepersoneel en een tekort aan bedden. Het CMC is een actieplan gestart om spoedpatiënten voorrang te geven en de doorstroom te versnellen. En om het nationale elftal te steunen krijgen ambtenaren morgen vanaf 12 uur 's middags vrij en sluiten ook de scholen om die tijd de deuren. Werkgeversvereniging VBC roept de private sector op om het goede voorbeeld te volgen en de deuren uiterlijk om 3 uur 's middags te sluiten. En nieuws uit Nederland, want Nederland is opnieuw gezakt op de internationale ranglijst voor kinderrechten en staat nu op een historische lage 22e plek. Dat blijkt uit de nieuwe Kids Rights Index. Het land keldert vooral door een scherpe stijging van het aantal kinderen met overgewicht en een toename van de kindersterfte onder de 5 jaar. Vooral in arme wijken en in de asielopvang ligt die babysterfte schrikbarend hoog. Andere zorgen zijn armoede onder kinderen, de online verspreiding van materiaal van seksueel misbruik van kinderen, de kwaliteit van de jeugdzorg en het gebrek aan prioriteit voor kinderrechten in beleid en besluitvorming rond asiel en migratie. Volgens Kids Right voorzitter Mark Doulaert betalen kinderen momenteel de prijs voor problemen die zij zelf niet hebben veroorzaakt.
1: Oh, verschrikkelijk.
3: De ochtendkrant van Nelly.
1: Nou, laten we eens even kijken naar wat er in de krant staat opgeschreven deze ochtend, mevrouw Rosa.
2: In de Vigilante toch even ook weer teruggaan naar het bericht dat het multidisciplinair team bestaande uit de politie, MEO, immigratie, de kustwacht en ook de douane dus gisteren een gerichte controle uitvoerde bij de Venezolaanse barkjes.
1: Ja.
2: Aan de Jacques Capriles-kade. Daar werd vooral gecontroleerd op illegale verkoop van producten waar dus geen vergunning voor is, of waarvoor zij geen vergunning hebben. En bepaalde lokale producten zoals paprika's en pompoen mogen dus niet vanaf de barkjes worden verkocht om lokale telers te beschermen. Nou, die zijn dus wel aangetroffen, maar ook dus kaas, bakkeljauw en medicijnen. Ik had al eerder genoemd Viagra.
1: Ja.
2: De verkopers hielden zich niet aan de afgesproken, grenslijnen. Dus op de openbare stoep hebben ze ook volledig ingenomen als marktplaats. Dat mag dus ook niet. De kapiteins van de boten zijn gewaarschuwd en alle illegaal aangeboden producten zijn in beslag genomen en de verkoopactiviteiten van de fruitparkjes is dus stilgelegd om dus de situatie grondig aan te kunnen pakken.
1: Moet dat zo lachen om die foto's die ze dan delen, de instanties op sociale media, van illegale paprika's.
2: Maar die vinden wel weer een goed thuis bij een andere instantie. Vaak gaan ze dan naar zorginstellingen.
1: Ja.
2: Die je dan weer lekker kunnen gebruiken voor een vers gezonde maaltijd.
1: Ja, ja, ja. Verder, wat is je nog weer opgevallen?
2: Nou, er is natuurlijk ook veel voetbalnieuws. Van onder andere een artikel over dat huis in Groningen. Dat is met krijt, spuitverf is gespoten.
1: Ja.
2: Maar ook berichten, bijvoorbeeld in de Vigilante heeft Pepi Souveran heeft een soort analyse gemaakt. Ze zijn hard. Ze denken dat we toch wel kans maken. De selectie is hongerig en heeft na de sterke wedstrijd laten zien over veel veer krachten beschikken. En ook spelers als de gebroeders Bakuna, Jurgen Locadia en Tahith Chong hebben bewezen op het allerhoogste niveau mee te kunnen. En tel daar de Champions League ervaring van Armando Obispo bij op en het keeperstalent van Eloy Room. En er staat een team dat gewend is aan spelen in kolkende uitverkochte stadions. Nou, Het recept voor succes onder advocaat. Nou, een ijzersterke defensie. En zeker ook Armando Obispo wordt geprezen. Want hij is de nieuwe centrale verdediger van de Curaçaose selectie. En biedt precies wat het team nodig heeft.
1: Ja.
2: De linksbenige verdediger op topniveau. Nou, en heel veel leuke foto's van Obispo van toen hij jong was. En op vakantie kwam in zijn jongere jaren op het eiland. Dus je ziet hem bij Knip in zijn zwembroekie. Maar natuurlijk ook gewoon allerlei andere eigenschappen van hem worden geprezen. Hij is de logische leider van de defensie. En hij is momenteel zo'n 4 miljoen euro waard. Maar de verwachting is dat dit weer zal stijgen als hij regelmatig blijft spelen.
1: Ja, ja, ja.
2: Verder in de krant ook een bericht dat de politie op zoek is naar de daders van die grote diefstal van de voetbalshirts van de nationale selectie. Gisterochtend werd dus ontdekt dat er is ingebroken in een depot van hoofdsponsor Corendon aan de Motetwerf in Otrobanda. De dieven gingen uiterst doelgericht te werk en namen dus een enorme partij officiële uniformen mee met een waarde van ruim 80.000 gulden. De forensische recherche heeft ter plaatse dan sporenonderzoek gedaan en de politie vraagt dus het publiek om uit te kijken naar de shirts en tips anoniem door te geven via telefoonnummer 108. Koop geen illegale shirts. Er wordt ook nog bij gezegd.
1: Ja, dat weet je door alleen bij de officiële fanshop te kopen. Hè? Dus niet bij
2: op straat of iemands kofferbak.
1: Oh, nee, nou, dat sowieso niet. Maar ook niet op Facebook of zo. Of, noem het maar op.
2: Ja. Verder in de krant ook een bericht dat 3 uur voordat het CMC met een persbericht kwam over de zorgwekkende situatie rondom de wachtlijst voor de operaties, had Javier Silvania al een brief gestuurd naar de minister van Gezondheid over verschillende ontwikkelingen binnen het CMC. Wel, zoals bekend bekleedde Silvania eerst die functie, totdat hij moest aftreden. Volgens Silvania wordt hij dus dagelijks benaderd door wanhopige burgers die al verschillende maanden of zelfs jaren wachten op een datum voor een operatie of een consult bij een specialist in het CMC, maar ook bij het Advent. En volgens hem is het erg moeilijk om een afspraak te krijgen voor een oogarts, een oncoloog, een reumatoloog, radioloog, neuroloog, een orthopedist. Ook kwam in de brief naar voren dat de directie sinds de opening van het CMC in 2019 de problemen in de operatiekamers niet heeft opgelost. In 2023 kreeg de gezondheidsinspectie de opdracht om de wachtlijsten te onderzoeken. En hieruit kwam dus aan het licht dat de wachtlijst langer is geworden dan toen CEOS operationeel was.
1: Ja.
2: En dat heeft natuurlijk te maken met een gebrek aan verpleegkundigen voor de operatiekamers. Anesthesie en oogheelkunde en al die andere afdelingen. Ook heeft het rapport meer dan 9 problemen naar voren gebracht waarom verpleegkundigen niet tevreden zijn. Ze melden een hoge werkdruk, onmenselijke roosters en ook het ontbreken van werkprotocollen. Ondanks deze ontwikkelingen wil Silvana dus dat de minister van Gezondheid verantwoording aflegt over 10 verschillende vragen. Nou, en daar moet dus nog antwoord op komen vanuit de minister van Gezondheid tijdens boekhoud.
1: Ja. Maar dat antwoord dat kan nog wel even uitblijven, hè? Want die is natuurlijk ook druk met voetbal.
2: Nee, hij niet zozeer. Hij is gewoon druk met werk, toch?
1: Dat weet ik niet. Zit hij niet in de US?
2: Ik van hem heb ik nog niet gezien dat hij daar was.
1: Okay.
2: Je hebt ook mensen die gewoon hier blijven en het werk doen. Of ze gaan naar Colombia. Ze zijn wel aan het reizen, maar niet per se dat te maken heeft met voetbal. Hey. Maar wel wat binnen hun portefeuille past.
1: Moeten we het toch even over Brown Bill hebben eigenlijk?
2: Wil je het over Brown Bill hebben, zeg maar?
1: Nou, hij is 3 weken lang is hij in de States. Mm-hmm. Met het pinpasje van de zaak. En daar heeft hij ook wel wat meetings gedaan met wat bewindslieden daar. En dat hebben we gisteren bericht in ons nieuws.
2: Mm-hmm.
1: En je moet eens eventjes de comment-sectie erbij pakken op onze Facebookpagina. Ik geloof niet dat hij dat had moeten doen voor zijn PR, zeg maar.
2: Ergens denk ik dat hij het wel doet, juist vanwege de kritiek die is gekomen vanuit de oppositie.
1: Ja.
2: Vooral ook, ze waren er wel mee akkoord gegaan, althans ze hadden het dus wel aangegeven. Want er werd wel eerst gepolst om te kijken of hij dus mocht gaan. En de oppositiepartijen waren in de veronderstelling dat hij alleen maar voor de eerste wedstrijd zou gaan tegen, tegen Duitsland. En vervolgens kreeg ze later dus achteraf te horen dus dat het om 2 weken ging.
1: Ja.
2: En daar waren ze niet blij mee. Ook, er was natuurlijk ook niet van tevoren bekendgemaakt wat zijn programma zou zijn.
1: Nee.
2: Dus dat is natuurlijk al raar dat het zo gaat. En vervolgens heeft hij volgens mij achteraf naar allerlei gaatjes gezocht naar voor afspraken met politici. Maar dat zijn natuurlijk ook niet per se echte officiële werkbezoeken. Dat zijn allemaal afspraken die gemaakt worden in en rondom het stadion. Dus ik snap wel dat er veel kritiek op is, omdat het natuurlijk gemeenschapsgeld is.
1: Ja, ja.
2: En dat hij daarmee dan een soort een reisje naar het buitenland voor 2 weken lekker op kosten van de gemeente.
1: Dat hij dat eventjes goed kan, goed kan praten. Ja, ja, dat is toch gek. Goed,
2: om inhoudelijk echt in te gaan op de kritiek die is gekomen.
1: Precies. Zeg zo meteen naar Suriname. We gaan even schakelen met onze collega's van Radio 10 daar. Die zitten ook in de ochtendshow. Die hadden gisteren te gast een van onze ministers die wel aan het werk was, Charles Cooper.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

0: Blow Me Away, het is Alan Clark op Paradise 103.1 FM. Op je woensdagochtend, nou dat is hartstikke leuk. We zijn nog even in afwachting van een verbinding met Suriname. Wij horen hun al wel.
1: Ik heb ongeveer.
0: Ja.
1: Om je voor te bereiden.
0: We zijn in, contact met onze collega's van het Surinaamse Radio 10. Die zenden uit vanuit het prachtige Torarica Resort, waar deze ochtendshow een paar weken geleden ook vandaan kwam. En wat wil nou het toeval? Dat onze minister Charles Cooper, die zat daar gisteren in diezelfde ochtendshow aan tafel om te praten over de banden die worden aangetrokken tussen Curaçao en Suriname. En dat heeft alles te maken met natuurlijk wat daar voor bruin goud is gevonden. Zwart goud voor de kust. Daar is olie gevonden. Hè? Dus met een paar jaar dan gaat daar gepompt worden. En Curaçao denkt, ja, hey, maar wij hebben hier nog een raffinaderij staan waar nauwelijks wat mee gebeurt. Dus 1 plus 1 is 2. Waar dat gesprek over ging gisteren bij hun in de show, wilden wij eigenlijk gaan bespreken.
2: U gaat voor de laatste
0: wedstrijd. Maar de verbinding met Paramaribo, die wil nog niet echt tot stand komen.
3: Jawel, natuurlijk.
0: Even kijken.
3: Als je eenmaal geselecteerd bent, dan moet je hard gaan, toch? Je moet hard gaan.
2: Alright.
3: Je moet voorbereid zijn en daarvoor zijn die laatste voorbereidingen.
2: Ah, boem, succes!
4: Ja, het is fijn dat je ons nog snel hebt kunnen spreken. Succes met de voorbereiding en we blijven je volgen.
0: Ja.
3: Dankjewel.
4: Goedendag, mensen.
0: Gaan we eens even kijken of ze...
3: Thank you.
0: Of kunnen horen.
4: Zometeen nog meer voetbal ontbijt radio on Magic.
0: Hallo,
4: ja,
0: Sydney.
4: De gasten die zijn er nog. Ruud Sinclair, Nancy Boudewijn en Stefan Chanasing.
0: Nee,
4: dus
0: oh,
4: in
0: goed, ik hoop dat we dat later deze ochtend dan nog kunnen gaan proberen, hè, die verbinding met de Paramaribo te herstellen. Leuk zeg, live radio, hè, dan hou je toch dat soort gekkigheid. Op Paradise, meebrullen. Met een van de epische songs ooit gemaakt van Frankie Goes to Hollywood. Het is Relax, Don't Do It.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Hij zit erin!
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Van harte goedemorgen. Paradise FM meldt zich op de woensdagochtend. Het is 8 uur en hier is Nelly Rosa met je laatste nieuws op deze Bondia.
3: Tegen de 37-jarige vrouw uit Utrecht is 2 jaar cel geëist voor de stelselmatige en zware mishandeling van haar 2 minderjarige kinderen. Ook een vriendin van de vrouw hoorde dezelfde straf tegen zich eisen wegens medeplichtigheid. Volgens het Openbaar Ministerie werden de broer en zus 1 jaar lang geslagen, opgesloten en kregen ze soms dagenlang geen eten of drinken. De vriendin had hierin een sturende rol. Zij gaf via appjes instructies over de straffen. De moeder verklaarde dat ze na haar scheiding onzeker was over de opvoeding en de adviezen daarom opvolgde. Ook zou ze door de vriendin zijn bedreigd. De rechtbank in Utrecht doet op 7 juli uit. In de zaak. En in Spanje staat premier Pedro Sánchez zwaar onder druk. In het parlement moest hij zich vanochtend fel verdedigen tegen een stroom aan corruptiebeschuldigingen die zijn regering en zijn eigen familie raken. De timing is pijnlijk, want afgelopen week werd zijn voormalige rechterhand veroordeeld tot 24 jaar cel vanwege een corrupte mondkapjesdeal tijdens de pandemie. Daarnaast wordt Sánchez' eigen vrouw vervolgd voor machtsmisbruik rond staatssteun aan de luchtvaartmaatschappij. De rechtbank heeft zelfs haar paspoort ingenomen. En alsof dat nog niet genoeg is, ligt ook de broer van de premier onder vuur vanwege een mogelijke spookbaan. Sánchez spreekt van een politieke heksenjacht en zegt dat media en oppositie bewust zaken verdraaien om hem te beschadigen. De conservatieve oppositie eist zijn vertrek en overweegt een motie van wantrouwen. En lokaal nieuws. Het leven op Curaçao is in april opnieuw duurder geworden. Uit de nieuwste cijfers van het statistiekbureau CBS blijkt dat de prijzen met ruim 0,5% zijn gestegen ten opzichte van maart. De inflatie over het afgelopen jaar komt daarmee uit op 1,6%, wat ten koste gaat van de koopkracht. De grootste boosdoeners zijn de kosten voor wonen, transport en communicatie. Die stegen allemaal met ruim 1%. Ook boodschappen en de gezondheidszorg werden iets duurder. Alleen spullen voor de woninginrichting werden een fractie goedkoper. En de wachtlijst voor een operatie in het CMC-ziekenhuis is de afgelopen maanden fors opgelopen. Ruim 1000 patiënten wachten inmiddels al langer dan 7 weken op een ingreep. In maart waren dat er nog ruim 700. Volgens de directie ligt de oorzaak bij een nijpend tekort aan operatiepersoneel en een tekort aan bedden. Het CMC is een actieplan gestart om spoedpatiënten voorrang te geven en de doorstroom te versnellen. En om het nationale elftal te steunen krijgen ambtenaren morgen vanaf 12 uur 's middags vrij en sluiten ook de scholen om die tijd de deuren. Werkgeversvereniging VBC roept de private sector op om het goede voorbeeld te volgen en de deuren uiterlijk om 3 uur 's middags te sluiten. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Dankjewel. Laten we eens even kijken of we
4: verbinding hebben. Nee. Self-reliance.
2: Geen verbinding met Suriname voor ons nog. Ja, het is wel ongelooflijk spannend, hè, met de 2 radioshows die met elkaar willen connecten. Je hebt allebei zo je eigen programma en zo.
5: Van de DSB.
2: We gaan het zometeen nog een keertje proberen. In het kader van de verkeersinformatie.
6: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Ja, er is een aanrijding gebeurd op de Krakersbaaiweg. Een kopstaartbotsing. De laatste afslag net voor de rotonde van Jan W. Daar loopt het al lekker op. Dus hou daar rekening met een flinke opstopping. Die komen gaat verdere opstoppingen op de Curaçaose wegen. Die vallen mee. De Kaya Tula richting Otrabanda. Vanaf de Kaya Bajan. Daar staat het vast. 7 minuten. De Camina Duvert Boy Nicolina richting de Caracasbaaiweg. 6 minuten. Santa en Rozenweg richting de Schottengaatweg. 6 minuten. En ook op de Franklin D. Rozenveldweg. Daar staat het vast. Reken daar op zo'n 5 minuten extra reistijd.
7: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook 1 van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
8: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
9: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
10: Dit is...

Nelly Furtado op je woensdagochtend. Het is Stay It Right. Op de vooravond van een waanzinnig spannende dag. Ik geloof dat er al mensen zijn die er nu al niet van kunnen slapen. Hè? Van wat er morgen gaat gebeuren op het veld. Morgen trouwens ook alle ambtenaren een halve vrije dag. En het bedrijf.

0: Paradise en George Michael op deze woensdagochtend. Een klein kijkje hier in de keuken bij Paradise FM. We hebben namelijk, dit is wel hartstikke leuk om even te vertellen. We hebben een stagiair, een snuffelstagiair noem je dat eigenlijk nog zo tegenwoordig. Levi hier in de studio, goedemorgen, bon dia. En dan mag je wat zeggen tegen de mensen, hè? Hoor, even kijken. Ja, staat hij aan? Ja, hè? Ja.
1: Bon dia.
0: Ja, bon dia. Hoe is die jongen?
1: Gaat goed, hoor.
0: Ja, ja. Jij zit op het Hoben Balente College op het eiland.
1: Ja.
0: En wat doe je daarvoor precies voor opleiding?
1: Ik doe ICT.
0: Ja.
1: En media vorming.
0: Ja.
1: Dus daar leer ik eigenlijk van alles van ICT dingen.
0: Ja.
1: En ik ben in de tweede jaar. Mm-hmm. In mijn derde jaar.
0: Derde jaar.
1: Dus ik ga zo meteen naar mijn vierde.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Wat goed zeg, ja. En dat omvat dus van alles, hè. ICT, dus je bent met internetsnoertjes, daar kun je kopjes op zetten. Dat verbaasde mij enorm. En, maar wat leer je nog meer op die opleiding?
1: Daar leer je ook over wat zit er allemaal in een computer, programmeren. En dan heb je ook sowieso de gewone vak erbij.
0: Ja.
1: Dat je ook sowieso moet krijgen. Maar het meeste waar ik nu echt mee bezig ben, is de ICT, dus ik heb ook leren filmen, foto maken met camera's.
0: Oké. Okay. En je moet vloggen ook voor je stage?
1: Ja, ik moet ook vloggen.
0: Ja. Wat leuk. Heb je al wat gedaan eigenlijk?
1: Ja,
0: Kunnen we dat al bekijken?
1: Ik heb een dag op mijn stage gevlogd.
0: Ja.
1: Het is heel leuk.
0: Ja, ja. Ja, en nu loop jij hier voor de derde week achter elkaar, loop jij hier stage.
1: Ja.
0: En hoe bevalt je dat?
1: Ja, de stage is echt heel leuk. Iedereen is hier heel chill.
0: Ja.
1: En
0: dat moet je zeggen, hè? Ja.
1: En het is grappig dat ik hier kan gaan, want ik kijk deze radio al vanaf toen ik klein was. En
0: luister.
1: En ik zelf in deze radio.
0: Ja, ja. Dus ja, grappig is dat, hè? En dan zit je er ineens en dan valt het toch allemaal een beetje tegen.
1: Ja.
0: Nee, dan moet je een ja zeggen.
1: Het
0: is leuk, hè? Er komt wel wat bij kijken. Allemaal muziekjes klaarzetten moet je doen, mag je doen. Solderen heb je heel veel gedaan. Ik ben ongelooflijk trots op jou wat je hier allemaal achter de schermen hebt gedaan. Met de soldeerbout in de hand, bovenop de tafel gekropen, snoertjes aan elkaar gehangen. Een klus waarvan velen bij ons hier dachten, nou, dat gaan we ons niet aan wagen, want daar zijn we 3 dagen mee bezig. Dat heb jij zomaar eventjes in een ochtendje gedaan.
1: Ja.
0: Chapeau, goed gedaan, man. Hey, wat wil je later, wat wil je ermee bereiken? Wat wil je gaan worden? Weet je dat al?
1: Later eigenlijk is mijn doel om een uitvinder te worden.
0: Ja.
1: Dus ik uitvind een nieuwe laptop of iets.
0: Oké. Okay.
1: Maar dit is nu eigenlijk het begin.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dus je wil laptops gaan uitvinden?
1: Ja, of andere dingen.
0: Teleporteerboots.
1: Ja.
0: Misschien, ja, dat zou wel een mooie uitvinding zijn, ja. Toch? Dan hoef je niet meer te vliegen, dan kun je gewoon teleporteren.
1: Ja, dus het zou heel cool zijn.
0: Ja, ja, ja. Nou, leuk, man. Geniet er nog eventjes van. Ik hoop dat we je een beetje kunnen inspireren hier binnen het bedrijf.
1: Zeker.
0: Dat we je nog wat kunnen bijbrengen. Maar talent, dat heb je zeker. Daar zijn we inmiddels wel achter.
1: Ja.
0: Goed, Bas. Stage lopen dus op het Hoben Balente College. Dat is op het eiland, dat college. En stage lopen gebeurt dus heel veel ook lokaal. En fantastisch leuk dat we daar een beetje aan kunnen bijdragen.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madure & Curiel Spang, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Terwijl er achter ons enorme rookpluimen over de stad uitkomen. Wat staat daar in de Henshaw? Word je bijgepraat door Nelly Rosau Paradise? Het is namelijk 8:30, tijd voor je laatste nieuwsupdate.
6: Het leven op Curaçao is in april opnieuw duurder geworden. Uit de nieuwste cijfers van het statistiekbureau CBS blijkt dat de prijzen met ruim 0,5% zijn gestegen ten opzichte van maart. De inflatie over het afgelopen jaar komt daarmee uit op 1,6%, wat ten koste gaat van de koopkracht. De grootste boosdoeners zijn de kosten voor wonen, transport en communicatie. Die stegen allemaal met ruim 1%. Ook boodschappen en de gezondheidszorg werden iets duurder. Alleen spullen voor woninginrichting werden een fractie goedkoper. En om het nationale elftal te steunen krijgen ambtenaren morgen vanaf 12 uur 's middags vrij en sluiten ook de scholen om die tijd de deuren. Werkgeversvereniging VBC roept de private sector op om het goede voorbeeld te volgen en de deuren uiterlijk om 3 uur 's middags te sluiten. En de wachtlijst voor een operatie in het CMC-ziekenhuis is de afgelopen maanden fors opgelopen. Ruim 1000 patiënten wachten inmiddels al langer dan 7 weken op een ingreep. In maart waren dat er nog ruim 700. Volgens de directie ligt de oorzaak bij een nijpend tekort aan operatiepersoneel en een tekort aan bedden. Het CMC is een actieplan gestart om spoedpatiënten voorrang te geven en de doorstroom te versnellen. En internationaal nieuws, oud-topvoetballer Ruud Gullit krijgt op 4 september de Europese Cultuurprijs uitgereikt in het Concertgebouw in Amsterdam. Volgens de organisatie krijgt de 63-jarige Gullit de prijs omdat hij als geen ander mensen weet te verbinden en de integrerende kracht van sport belichaamt. Het is voor het eerst dat de prestigieuze Europese cultuurprijzen in Amsterdam worden uitgereikt. Gullit is overigens niet de enige Nederlander die in de prijzen valt. Ook modeontwerpster Iris van Herpen, actrice Famke Janssen en zangeres Caro Emerald worden die avond onderscheiden.
5: Ik zit eventjes naar onze achtergrond te kijken, waar net enorme zwarte rookpluimen naar boven kwamen. Komt er nu witte rook naar boven? Of lijkt dat zo?
6: Het is in ieder geval, het lijkt niet ernstig. Althans, nee. Het ziet er niet uit als een brand.
5: Het ziet er een beetje uit alsof een auto uit 1980 voor het eerst weer in 20 jaar is aangezet. Eerst alleen maar zwarte rook. Staat er nou wat in de fik of niet? Komt er stoom vandaan?
6: Op de social media krijg ik in ieder geval nog geen berichten daarop te zien.
5: Nee.
6: Hierover te lezen.
5: Ongeveer vanuit ons gezien het pand van Tele Curaçao wat in de hand zou moeten staan. Maar dat zal wel niet zo zijn, toch? Nee. Nou goed.
2: De ochtendkrant van Nelly.
5: Heb je enig idee waar die rookontwikkeling vandaan komt? Laat maar even weten via WhatsApp 675103. En dan kunnen we ook weer rustig slapen vannacht. Nelly, wat staat er in de kranten vandaag?
6: Nou, op de internationale luchthaven van Bogota is de Curaçaose Nederlander, oftewel eigenlijk iemand met een Nederlands paspoort en geboren op Curaçao, ja, Roberto Rafael Daantje gearresteerd. Hij wordt door de autoriteiten gezien als de vermoedelijke leider van een wereldwijd cocaïnekartel, of een drugskartel. De Colombiaanse politie en Interpol sloegen toe nadat Daantje landde met een vlucht uit de Dominicaanse Republiek. Tegen hem liep al langer een internationaal arrestatiebevel. En volgens de justitie in Nederland leidde hij een netwerk dat op grote schaal cocaïne smokkelde tussen Zuid-Amerika, Europa en Azië, met routes via onder meer Colombia, Suriname, Spanje en Rusland. De bende maakte daarbij gebruik van streng versleutelde communicatiediensten. En Daantje zit dus vast in Colombia in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland.
5: Oké, ik denk dat hij blij mag zijn dat hij nu is opgepakt.
6: Nu?
5: Ja. Want
6: Colombia
5: heeft een nieuwe president die met de Amerikanen die bendes in de jungle daar wil gaan bombarderen. Mm. Ik denk dat hij er nu goed zonder zijn kleerscheuren vanaf komt. Denk je niet?
6: Ik weet niet waar hij woont.
5: Nee.
6: Ik weet niet waar zijn huis staat.
5: Nee. Dat is misschien maar goed ook.
6: Hè? Dus ik weet niet of hij in Colombia zelf zit of in de Dominicaanse Republiek in een of andere luxe woning. Ja. Een of andere villa met ik weet niet hoeveel bewaking. Die mensen weten zichzelf meestal wel goed te redden hoor. En uit de klauwen van justitie te blijven tot nu. Het was een goede samenwerking tussen de justitie in Nederland, ook de Dominicaanse Republiek en ook immigratie van Colombia. En we zijn samen ook opgetreden om ervoor te zorgen dat hij gepakt werd. Ja, verder in de kranten, de krantenredacties hebben natuurlijk ook CMC gesproken over het bericht dat er enorme wachtlijsten zijn voor operaties en zo ook vigilante. En daarin wordt gesteld dat het toch wel pijn doet, omdat deze personen op de een of andere manier natuurlijk gezondheidsproblemen hebben. En ze kunnen hierdoor niet werken en niet functioneren. En het is tegelijkertijd ook een, dat is natuurlijk niet fijn. De Graaf, de directeur van CMC, die zegt dus dat niet alle operatiekamers in gebruik zijn. En dat heeft weer te maken met een gebrek aan personeel. De directeur van het CMC bevestigt dat er momenteel slechts 5 operatiekamers in gebruik zijn. Terwijl er van de andere kant juist meer aanvragen binnenkomen. En de toename van het aantal te opereren patiënten in combinatie met de openstaande vacatures zorgt dus voor die groeiende wachtlijst. En om tot een oplossing te komen zijn ze dus nu bezig om de openstaande vacatures binnen het CMC. Dat proces om al die mensen aan te nemen is geïntensiveerd. Ook wordt er samengewerkt met IFE. Met de intentie dus om de wachtlijst te verkleinen. En voldoende personeel zal helpen om dus die wachtlijst te verminderen. Maar hij gaf wel toe aan de vigilanten dat dit geen duurzame oplossing is.
5: Okay.
6: Een duurzame oplossing is toch wel preventie. En dat is dus voorkomen dat mensen in de eerste instantie ziek worden.
5: Ja. Ik kreeg trouwens tussendoor een berichtje van Mary binnen over, denk ik, die rookontwikkeling.
7: Ergens in Pinda, ik rijd er net langs. En de brandweer ook, dus...
5: Dat is op zich goed nieuws dat de brandweer onderweg is. Die zegt, lijkt wel ergens in Fleur de Marie. En Marcel die vraagt zich af of het iets te doen heeft met de verkiezing van een nieuwe paus. Eerst zwarte rook, nu witte rook. We hebben hem. Alright, verder nog in de kranten.
6: Verder in de kranten natuurlijk veel meer nieuws over... De politie op Curaçao die dus een onderzoek doet naar de diefstal van die voetbalshirts van de nationale selectie. Gisterochtend werd dus ontdekt dat er is ingebroken in een depot van hoofdsponsor Corendon aan de Motetwerf in Otrobanda. En de dieven gingen uiterst doelgericht te werk en namen enorme partijen officiële uniformen mee met een waarde van ruim 80.000 gulden. De forensische recherche heeft ter plaatse sporenonderzoek gedaan en de politie vraagt het publiek om uit te kijken naar de shirts en tips anoniem door te geven via telefoonnummer 108.
5: Ja.
6: Het anonieme nummer. Verder in de kranten. Ja, dit is eigenlijk iets voor degene, omdat er morgen natuurlijk ambtenaren een halve dag werken.
5: Ja.
6: Betekent dus ook dat als je een afspraak hebt bij de keuringslokaal morgenmiddag, tussen 2:30 en 3:30 middags, dan hoef je geen nieuwe afspraak te maken. Want zij kunnen gewoon vandaag nog terecht. Of vrijdag tijdens de reguliere kantooruren om je voertuig te laten keuren.
5: Oké. Okay.
6: Dus als je dus voor morgenmiddag een afspraak hebt, kan je, als je dit hoort, nu doorgereden naar de keuringslokaal om je auto te laten keuren. En anders gewoon vrijdag te gaan. En je hoeft dus niet te bellen.
5: Ja, ja. Maar dan heb je wel dubbel zo lange rijen. Want die mensen die vandaag een afspraak hadden, die komen ook vandaag.
6: Ja, ja, en vrijdag hetzelfde. Ja. Maar ze proberen het zo te spreiden en het ongemak iets te verminderen. Maar het gaat alleen maar op tussen de mensen die tussen 2:30 en 4:30 middags hun auto moesten laten keuren.
5: Ja.
6: Een verder bericht nog dat die veehouder die de dief mishandelde is op voorlopig op vrije voeten. De rechtercommissaris heeft gisteren besloten om Shanley Pieters onder voorwaarden vrij te laten. Hij is toch wel een verdachte in de zaak van zware mishandeling. En ook de twee dieven, of de twee verdachten, die zijn ook nog verdacht voor diefstal.
5: Okay. Waarvan akte zich, mag ik jou danken?
6: Tot morgen dan weer.
5: Tot morgen. Nou, we gaan zo eerst nog naar het Lora Woord van de Dag.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
5: Het valt dan toch tegen. Hè? Moet je nog even blijven, Nelly. Nou, maar

het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

0: heerlijk. Mark Knopfler op Paradise. In een van de leukste, fijnste, in het gehoor liggende liedjes ooit gemaakt. What it is.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Nelly Rossa, vind je ook niet? Fijn liedje. What it is.
2: Volgens mij is het de eerste keer dat ik het heb gehoord.
0: Echt?
2: Mm-hmm.
0: Ja, wat is dit? Dat zat hier ook echt gewoon een ongelooflijk stijf gezicht in de studio. De volledige 4 minuten 55 seconden, terwijl uw gast hier lekker aan het losgaan was op zijn luchtgitaar, zat jij een beetje strak voor je uit te kijken.
2: Ja, het is geen Bad Bunny, hè?
0: Ja, omdat dit gewoon kwaliteitsmuziek is, vind je dat niet leuk?
2: Hé, hey, pas op wat je zegt. Hè. Hij is wel op Spotify na Taylor Swift de meest beluisterde artiest.
0: Ja.
2: Deze whatever je net draaide,
0: dat zegt niks,
2: in dat lijstje.
0: Zegt niks over de kwaliteit.
2: Nou, hè? Ik wil dat meer mensen smaak hebben.
0: Nou, goed, dit is een discussie voor later. Het woord van de dag. Wat heb je gevonden?
2: Nou, het woord van de dag komt dit keer door onze Brenton.
0: Valentin?
2: Mm-hmm.
0: Ja, de Blueface.
2: Yes, en behalve Captain Blueface heeft hij ook een andere bijnaam.
0: Ik heb geen idee. Hij zit op de incasso-afdeling van Aqualectra. Die spreek ik gelukkig nooit.
2: Nee, dit is een bijnaam die hij van zijn oom heeft gekregen. En dat heeft echt niks met achterstallige betalingen te maken en het nutsbedrijf. Dus kom op. Weet je hoe die wordt genoemd?
0: Nee.
2: Brenton Payo. Valentin?
0: Oh ja, ja, ja, Payo, Payo, ja, ja.
2: En meerdere mannen op Curaçao hebben dat als bijnaam, ja. Payo.
0: Dit komt wel bekend voor, zo word ik ook wel eens nageroepen. Hé, hey, Payo!
2: Echt? Nou, die mensen hebben je dan wel goed door. Waar staat het voor dan? Waar is het een verkleinwoord van?
0: Het acrobaatje, het clowntje, gekkigheid, gekke goosjes.
2: Mm-hmm, clown, ja, inderdaad. Want deze jongen die maakt altijd grappen. En hij is bekend als de sfeermaker binnen de familie.
0: Ja.
2: En natuurlijk ook op de tribunes, op stadions, tijdens de voetbalwedstrijden.
0: Maar het is niet per se complimenteus of zo.
2: Het kan natuurlijk wel.
0: Als je iemand clown noemt.
2: Maar het is een koosnaam. Het is leuks. Dus Payo is meer van, weet je, gewoon lekker sfeermaker.
0: Okay.
2: Het is wel een clownet, maar je maakt gewoon de grappen. Jij bent degene waar je sowieso, als jij de grappen maakt, dat mensen dan ook echt om lachen. Alleen.
0: Ja. Wat wil je daarmee zeggen? Daarmee. Ja.
2: Ja, ik weet niet waar ik naar moet kijken nu.
0: Hangt er vanaf met wie je omgaat, hè? Dat, meestal als ik een grap maak, dan zie je mensen denken van... Hé, maar wat zegt hij nou? Mag ik hier wel om lachen? Kan ik dat wel doen?
2: Denk je echt dat ze zich dat afvragen, dat door hun hoofd gaat?
0: Ja. Hm. Of misschien gaan lachen uit sympathie of zo. Ik doe maar alsof ik het grappig vind.
2: Nee, er is wel een groepje dat... jou als de meest gezellige vent van het eiland vindt.
0: Ja, ja, ja.
2: Die zijn te vinden bij jou thuis.
0: Wat doe je op mijn familie? Ja, ja, ja, die vinden ze sowieso de leukste in huis. Goed, dankjewel. Tot zover.
2: Payo.
0: Het woord van de dag, Payo. Na te lezen in de Laura-app, gratis te downloaden in elke App Store. Ga dat maar even regelen. Paradise FM en Linda Ron.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: beste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via thehairboutiquecuraçao.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het leven op Curaçao is in april opnieuw duurder geworden. De prijzen stegen met ruim 0,5% ten opzichte van maart. De inflatie over het afgelopen jaar bedraagt nu 1,6%, wat de koopkracht aantast. De kosten voor wonen, transport en communicatie zijn de grootste oorzaken van deze stijging. Heel Curaçao bereidt zich voor op een historische voetbalmiddag morgen, donderdag 25 juni. Ambtenaren krijgen een halve dag vrij en scholen sluiten om 12 uur. De nationale selectie speelt om 4 uur 's middags in Philadelphia tegen Ivoorkust. Bij winst gaat Curaçao door naar de knock-outfase van het WK. Bedrijven worden aangespoord om ook eerder te sluiten. Dan nog internationaal nieuws. Een toezichthouder van het internationaal strafhof in Den Haag vindt dat hoofdaanklager Karim Khan ontslagen moet worden. Volgens een advies is vastgesteld dat Khan zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zou een seksuele relatie hebben gehad met een ondergeschikte die uitliep op seksueel contact zonder wederzijdse instemming. Khan ontkent de beschuldigingen en noemt het besluit onwettig. De diplomatieke dienst van de Europese Unie heeft voorgesteld om een missie op te zetten om Libanon te helpen. Europese militairen zouden 3 jaar lang de Libanese krijgsmacht trainen en adviseren. EU-diplomaten zijn in gesprek over een plan dat goedgekeurd moet worden door alle 27 lidstaten. De focus ligt op grens- en havenbewaking. Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zich in het parlement verdedigd tegen beschuldigingen van corruptie binnen zijn regering. Hij ontkent dat er sprake is van wijdverbreide corruptie. Sánchez reageerde op de veroordeling van oud-minister José Luis Ábalos tot 24 jaar cel voor omkoping en verduistering. Hij zei nooit op de hoogte te zijn geweest van wanpraktijken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
5: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: 9 uur geweest op je woensdagochtend met muziek van Crash Up zometeen. Na deze van Toto Africa. Paradise.

0: quiz.
1: Ja, op deze vrolijke woensdagochtend. Een beetje druiderig weer vandaag. Maar ja, dat is wel goed voor de plantjes. Hè. Vandaag in de muziekquiz een diner voor twee bij Op is Op, Café de Tijd. Dat is lekker genieten geblazen van de lekkerste spareribs van het eiland. Je kan ze daar vinden. Luister en huiver. Daar naartoe op onze kosten. Daar komt-ie.
0: Wat is hier weggepiept?

0: op, gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Ik ben bijna jarig.
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: Toppie-boxweekje.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppie-box voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebra el primer página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een drie gangen menu voor 99 gulden. Of twee gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
5: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
6: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
7: Sorry schat, ik kon het

0: of 10.
1: Politie vermoedt inside job bij diefstal voetbalspullen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politie onderzoekt een inbraak op het CPA-terrein bij de Motetwerf. Een groep mannen wist daar gisternacht de bewaking te omzeilen en brak in bij een depot van Corendon, de hoofdsponsor van de nationale selectie. Ze gingen er vandoor met de grote partij officiële trainingspakken en shirts van de Curaçaose voetbalbond FFK. De officiële wedstrijdshirts bleven buiten schot. Volgens de politie heeft de diefstal alle schijn van een inside job. Op camerabeelden is te zien hoe de daders doelgericht te werk gingen en specifiek de FFK-spullen meenamen. De gestolen goederen hebben een waarde van ruim 80.000 gulden. De politie onderzoekt de zaak met hoge prioriteit en roept de bevolking dringend op om de komende dagen geen FFK-kleding van vage herkomst te kopen. Wie tips heeft, wordt verzocht direct contact op te nemen met de politie. En op de luchthaven van Bogotá is de Curaçaonaar Roberto Rafael Daantje gearresteerd. Colombiaanse autoriteiten en Interpol sloegen toe nadat hij landde met een vlucht uit de Dominicaanse Republiek. Volgens de politie was Daantje de logistieke spil in een wereldwijd drugskartel. Vanuit de schaduw regelde hij maritieme routes en de smokkel van enorme partijen cocaïne tussen Zuid-Amerika, Europa en Azië. Om uit handen van de politie te blijven maakte de bende gebruik van streng versleutelde communicatiediensten. Tegen hem liep al langer een internationaal arrestatiebevel in 190 landen. Nederland eist zijn uitlevering. Daantje, die vastzit in Colombia, riskeert in Nederland een celstraf van 12 jaar voor grootschalige drugshandel. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
3: Exacte man.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
5: Cool Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, van harte goedemorgen. Buenos dias, Kelly Clarkson zometeen naar deze van Bruce de Boss Springsteen.

terugkeren als coach in het seizoen 30 van The Voice. Dat later dit jaar van de start gaat. Deze Kelly Clarkson hoorde je op Paradise 103.1 FM. Ja, gaat nog steeds goed met de dame. Die zelf dus ook ooit is doorgebroken, hè, in de talentenjacht. En daarvoor nog Bruce, The Boss, Springsteen. Op je druilerige woensdagochtend hier en daar een klein beetje neerslag wat nog over ons heen gaat komen, maar dat kan de pret niet drukken. Coldplay, Beyoncé, Montel Jordan, Keen, je gaat ze allemaal nog horen op je radio. Na deze van de Bee Gees, You Win Again.

En Coldplay met Beyoncé, Him for the Weekend. Nou, dat is het voorlopig nog even niet, hè. Althans, ja. Het komt steeds dichterbij, want tot zover de ochtendshow voor deze woensdag. Zometeen hier Jeremy Kesseler. Morgenochtend om 6 uur dan melden wij ons weer voor een nieuwe ochtendshow. En dan die van donderdag. Ja, dat weekend, dat komt er toch wel aan. Donderdag eerst nog een mooie dag en dan is D-Day voor de Blue Wave. Vanaf 4 uur 's middags gaat het eiland trillen op zijn grondvesten. Nou, daar morgen al nog veel meer over. Veel plezier zometeen met Jeremy Kesseler. Tot morgen.

0: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe. Zodat jouw gasten kunnen genieten van een zorgeloos verblijf. BlueTrace Caribbean. Smart connectivity for hospitality.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Roberto Rafael Daantje, een Curaçaoënaar, is gearresteerd op de luchthaven van Bogota. Hij werd opgepakt door Colombiaanse autoriteiten en Interpol na aankomst uit de Dominicaanse Republiek. Daantje was volgens de politie de logistieke spil van een wereldwijd drugskartel. Nederland vraagt om zijn uitlevering voor grootschalige drugshandel, waarvoor hij 12 jaar cel riskeert. Het leven op Curaçao is in april opnieuw duurder geworden. De prijzen stegen met ruim 0,5% ten opzichte van maart. De inflatie over het afgelopen jaar bedraagt nu 1,6%, wat de koopkracht aantast. De kosten voor wonen, transport en communicatie zijn de grootste oorzaken van deze stijging. Dan nog internationaal nieuws. Een toezichthouder van het internationaal strafhof in Den Haag vindt dat hoofdaanklager Karim Khan ontslagen moet worden. Volgens een advies is vastgesteld dat Khan zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zou een seksuele relatie hebben gehad met een ondergeschikte die uitliep op seksueel contact zonder wederzijdse instemming. Khan ontkent de beschuldigingen en noemt het besluit onwettig. De diplomatieke dienst van de Europese Unie heeft voorgesteld om een missie op te zetten om Libanon te helpen. Europese militairen zouden 3 jaar lang de Libanese krijgsmacht trainen en adviseren. EU-diplomaten zijn in gesprek over een plan dat goedgekeurd moet worden door alle 27 lidstaten. De focus ligt op grens- en havenbewaking. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zich in het parlement verdedigd tegen beschuldigingen van corruptie binnen zijn regering. Hij ontkent dat er sprake is van wijdverbreide corruptie. Sánchez reageerde op de veroordeling van oud-minister José Luis Ábalos tot 24 jaar cel voor omkoping en verduistering. Hij zei nooit op de hoogte te zijn geweest van wanpraktijken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Brasa FM.

Zodra ik het woord verlies hoor, dan heb ik weer de feestvreugde in mijn lijf met Mana. Sino Turbiera, Sido. 103.1 Paradise viert het leven met naast Mana ook Tina Turner. Dit.

7, dan vieren we het weer. Dan zitten we weer met z'n allen rondom de buis om de Blue Wave te gaan supporteren. We hebben nog één wedstrijd in de voorrondes natuurlijk te gaan in de poolfase. En ik ga hem zelf bij Cabana kijken. Ben ik nog niet geweest bij de andere wedstrijden. Samen met een wat klein vriendengroepje. En wat staat er bij jou op het programma? Ga je dat buiten vieren? Blijf je lekker thuis? Of nodig je mensen misschien wel thuis uit? Hè? Of lekker op de Porsche? Wat is het plan allemaal? Nou, de fanlocaties die zijn er weer voldoende. De Heren Suikertuintje, Zest, Zanzi, Swinging Old Lady, Wet and Wild, Landhuis, Chobo Lobe, Monty Beach, One Vibes, Relax, Toshi Bar Bar, LC. We kunnen nog wel even doorgaan. Braza FM. Wij zijn erbij, 103.1, de takeover van Paradise FM natuurlijk. Hè? Dus we gaan het vieren. Nog één wedstrijd sowieso te gaan. En we hebben nu al de grootste winst behaald in het verleden hier van ons Curaçao's voetbalelftal. Ik ben Jeremy, ik neem je mee tot een 12 uur richting de lunch. Met, ja, omdat het vandaag natuurlijk de woensdag is, de 24e, heb ik zometeen een heerlijk verzonnen werkwoord. En waar staat het dan voor? Een beetje gekheid over 10 minuutjes.

0: Een stem heeft deze zanger van Passenger.
1: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home.
0: Ja.
1: Only know you love her when you let her go.
0: Oh, voel je die pijn? Oh man, ah, liedje is alweer voorbij.
1: And you let her go.
0: Passenger dus naar de Spice Girls.
2: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: Een beetje taalplezier, lekker herkenning, nonsens ook. Hè. Ik ben er al maandenlang, wat zeg ik, meer dan een jaar... een soort van mini-woordenboek met je aan het opbouwen. En die bijzonder werkwoorden die moeten een beetje een glimlach op je gezicht toveren... op deze woensdagmorgen. En het werkwoord van deze week is meeluisteren zonder reactie. Ik heb gewoon van alles aan elkaar geplakt. Ik denk, dat kan gewoon, dat doe ik gewoon. Meeluisteren zonder reactie is dus een werkwoord... en het betekent aandachtig een gesprek volgen, knikken en hummen... maar bewust geen inhoudelijke reactie geven. Als je dat in voorbeeld zinsverband geeft, dan klinkt dat bijvoorbeeld als volgt. Ik heb het hele gesprek meegeluisterd, zonder reactie... en toch leek het alsof ik volledig betrokken was. Het is de kunst van aanwezig zijn zonder iets toe te voegen. En soms is dat precies wat een gesprek nodig heeft om door te gaan.

0: Oké, Salt and Pepper. Is dat niet een beetje vroeg? Bijna 10:30, om het dan over seks te gaan hebben. Volgens de wetenschap eigenlijk helemaal niet, want onderzoekers zeggen dat de klok niet bepaalt of zo'n gesprek gepast is. Maar vooral de context, de relatie met de ander en of beide personen zich op hun gemak voelen. En ja, eigenlijk sterker nog, bij veel mensen zijn bepaalde hormoonspiegels in de ochtend juist relatief hoog. Dus biologisch gezien is de ochtend helemaal geen vreemd moment voor het onderwerp seks. Nou, we houden het nu bij de muziek van Salt and Pepper. En over een paar minuten heb ik hier wat andere muziek. Een heel ander onderwerp. Alan Vogt staat voor je klaar. Maar ook Alenna Miles.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk. Altijd betaald.

Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle leveringen.

0: Politie vermoedt inside job bij diefstal voetbalspullen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politie onderzoekt een inbraak op het CPA-terrein bij de Motetwerf. Een groep mannen wist daar gisternacht de bewaking te omzeilen en brak in bij een depot van Corendon, de hoofdsponsor van de nationale selectie. Ze gingen er vandoor met een grote partij officiële trainingspakken en shirts van de Curaçaose voetbalbond FFK. De officiële wedstrijdshirts bleven buiten schot. Volgens de politie heeft de diefstal alle schijn van een inside job. Op camerabeelden is te zien hoe de daders doelgericht te werk gingen en specifiek de FFK-spullen meenamen. De gestolen goederen hebben een waarde van ruim 80.000 gulden. De politie onderzoekt de zaak met hoge prioriteit en roept de bevolking dringend op om de komende dagen geen FFK-kleding van vage herkomst te kopen. Wie tips heeft, wordt verzocht direct contact op te nemen met de politie. En op de luchthaven van Bogota is de Curaçaonaar Roberto Rafael Daantje gearresteerd. Colombiaanse autoriteiten en Interpol sloegen toe nadat hij landde met een vlucht uit de Dominicaanse Republiek. Volgens de politie was Daantje de logistieke spil in een wereldwijd drugskartel. Vanuit de schaduw regelde hij maritieme routes en de smokkel van enorme partijen cocaïne tussen Zuid-Amerika, Europa en Azië. Om uit handen van de politie te blijven maakte de bende gebruik van streng versleutelde communicatiediensten. Tegen hem liep al langer een internationaal arrestatiebevel in 190 landen. Nederland eist zijn uitlevering. Daantje, die vastzit in Colombia, riskeert in Nederland een celstraf van 12 jaar voor grootschalige drugshandel. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean...

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Dit is

Waarom waren de girl groups in de jaren 90 toch zo groot, hè? Nou, omdat ze meer verkochten dan alleen muziek, als je het mij vraagt. Elke zangeres had haar eigen karakter, stijl en uitstraling, waardoor fans het gevoel kregen dat er altijd wel iemand in de groep zat met wie ze zich konden identificeren. En met de opkomst van de MTV werden die persoonlijkheden ineens net zo belangrijk als de liedjes zelf. Wat een powervrouwen van En Vogue hoorde je, My Loving na Alana Miles. En dit is John Hyatt op Paradise FM. Have a little faith in me.

0: Kevin DeGraw, de man achter de wereld, heet I Don't Wanna Be. En deze In Love With A Girl natuurlijk. Maar die I Don't Wanna Be was jarenlang de herkenbare tune van de tv-serie One Tree Hill. En heeft zelf nog nooit één aflevering gezien van die serie. Volgens DeGraw kijkt hij al sinds eind jaren 90 nauwelijks tv. En ja, dat is toch een beetje ongelooflijk volgens de fans.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Hap, hap, hap, hap, hap. Op kosten van Paradise FM lekker gaan eten bij Op is Op Café De Tijd. Op deze 24 juni hebben we een lekker diner voor twee daar weg te geven. Moet je wel het fragment goed raden en let op, daar komt-ie. Heb je het goede antwoord? 675-1031.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Dat is een hele bekende plaat. Maar ken je de tekst ook? En dan ook specifiek het woord wat hier is weggepiept. 675-1031, het goede antwoord. Ontvangen we graag op WhatsApp als je mee wilt dingen naar die dinerbon. Die je kunt gaan indienen bij Op is Op Café De Tijd. En Vanessa die heeft vanmiddag dan het verlossende antwoord. Trekt iemand uit de hoge hoed en belt hem of haar terug om die bon dan uit te gaan delen. Paradise FM, nu met UB40.

0: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Ben jij ook wel eens toe aan surfen?

0: wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie onderzoekt een inbraak op het CPA-terrein bij de Motetwerf. Gisterenavond wisten mannen de bewaking te omzeilen en stalen ze trainingspakken en shirts van de Curaçaose Voetbalbond ter waarde van meer dan 80.000 gulden. De politie vermoedt een inside job en vraagt iedereen om geen FFK-kleding van onbekende herkomst te kopen. Tips zijn welkom. Roberto Rafael Daantje, een Curaçaoenaar, is gearresteerd op de luchthaven van Bogota. Hij werd opgepakt door Colombiaanse autoriteiten en Interpol na aankomst uit de Dominicaanse Republiek. Daantje was volgens de politie de logistieke spil van een wereldwijd drugskartel. Nederland vraagt om zijn uitlevering voor grootschalige drugshandel, waarvoor hij 12 jaar cel riskeert. Dan nog internationaal nieuws. Een toezichthouder van het internationaal strafhof in Den Haag vindt dat hoofdaanklager Karim Khan ontslagen moet worden. Volgens een advies is vastgesteld dat Khan zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zou een seksuele relatie hebben gehad met een ondergeschikte die uitliep op seksueel contact zonder wederzijdse instemming. Khan ontkent de beschuldigingen en noemt het besluit onwettig. De diplomatieke dienst van de Europese Unie heeft voorgesteld om een missie op te zetten om Libanon te helpen. Europese militairen zouden 3 jaar lang de Libanese krijgsmacht trainen en adviseren. EU-diplomaten zijn in gesprek over een plan dat goedgekeurd moet worden door alle 27 lidstaten. De focus ligt op grens- en havenbewaking. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zich in het parlement verdedigd tegen beschuldigingen van corruptie binnen zijn regering. Hij ontkent dat er sprake is van wijdverbreide corruptie. Sánchez reageerde op de veroordeling van oud-minister José Luis Ábalos tot 24 jaar cel voor omkoping en verduistering. Hij zei nooit op de hoogte te zijn geweest van wanpraktijken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Geniet! Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
7: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Vanochtend was ik erg vroeg. Heel vroeg wakker, vol energie, op een wondere woensdag... en dan hoor je die muziek van Groenes. Nou, dat kan toch helemaal niet meer op, hè?
1: Hoor je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Brasa FM.
0: Hoe is je energie vandaag op deze 24e? Zit je er lekker in? Paradise FM heeft een takeover. We zijn Brasa FM tijdens het WK, mocht je het nog niet doorhebben. We besteden in diverse programma's daar aandacht aan. Geven leuke prijzen weg, maar draaien nog steeds de beste muziek ooit gemaakt. Dus wat dat betreft zit je helemaal goed hier op 103.1 FM. Zo, binnen 10 minuutjes bereid je voor op de beroemde bekentenis. En er staat vandaag een man centraal die in de jaren 80 vanuit Nederland één grote hit scoorde. Maar ja, wat is daarna allemaal gebeurd? Hij heeft iets gedaan op de Gerrit Rietveld Academie, maar als je even gaat nadenken, dan weet je dat dat geen muziekopleiding is. Maar dat is mode, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Maar hoe is dat allemaal terechtgekomen? Welk geheim gaat deze man onthullen binnen 10 minuten? Je hoort het in de beroemde bekentenis. Na Lucas Graham en Inika Mose.

0: Zeven vette jaren, zeven magere jaren. Er is heel lang al heel veel over geschreven. Dan schijnt het ook nog eens een keer zo te zijn dat iedere zeven jaar de cellen in jouw lijf vernieuwen. Dan ben ik wel benieuwd waar jij je op dit moment bevindt. Op hoeveel jaar al? Heb je dat een beetje door? Je hoorde Lucas Graham.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: En door wie? Nou, voordat Ries Chanel het internationale hit scoorde met Dance Around the World, studeerde hij mode aan de Gerrit Rietveld Academie en viel hij in het Amsterdamse nachtleven al op door zijn nogal uitgesproken stijl, creativiteit en opvallende persoonlijkheid. Hij was veel meer dan alleen een zanger. Hij was een kunstenaar die zijn eigen weg durfde te kiezen en al lang voordat het allemaal maar vanzelfsprekend was. Die unieke mix van invloeden maakte hem tot een van de meest bijzondere Nederlandse artiesten van de jaren 80. Maar er is nog iets dat Ries Chanel bijzonder maakte. In de beroemde bekentenis van vandaag vertelt hij over de kleurrijke mix van achtergronden en afkomst die hem gevormd heeft.
2: A mixture of everything, practically everything on this earth. It's Dutch and it's from Suriname. But then again, my grandmother from the Surinamese side is half Chinese, half black. And the other one is German blood. My other grandfather is white and black mix. And with some Indian, I think. And the other one is mixed with Danish. So, I mean, it's a mixture, really.
0: Zo, misschien was het juist die veelzijdige afkomst, hè, die Ries Chanel zijn eigen geluid gaf. Verschillende culturen, verschillende verhalen en verschillende ritmes kwamen samen in één artiest die nooit in een standaard hokje paste. Zijn muziek klonk daardoor werelds. Open en grensoverschrijdend, lang voordat het een modewoord werd. En precies dat hoor je terug in Dance Around the World van Ries Chanel op Paradise FM.

0: Met de energie van Shakira op Paradise FM 103.1. Zometeen door na het nieuws van 11:30. Naar nog zo'n powervrouw. Hey Whitney, hoe is het in Houston?
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: Politie vermoedt inside job bij diefstal voetbalspullen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politie onderzoekt een inbraak op het CPA-terrein bij de Motetwerf. Een groep mannen wist daar gisternacht de bewaking te omzeilen en brak in bij een depot van Corendon, de hoofdsponsor van de nationale selectie. Ze gingen er vandoor met de grote partij officiële trainingspakken en shirts van de Curaçaose voetbalbond FFK. De officiële wedstrijdshirts bleven buiten schot. Volgens de politie heeft de diefstal alle schijn van een inside job. Op camerabeelden is te zien hoe de daders doelgericht te werk gingen en specifiek de FFK-spullen meenamen. De gestolen goederen hebben een waarde van ruim 80.000 gulden. De politie onderzoekt de zaak met hoge prioriteit en roept de bevolking dringend op om de komende dagen geen FFK-kleding van vage herkomst te kopen. Wie tips heeft, wordt verzocht direct contact op te nemen met de politie. En op de luchthaven van Bogotá is de Curaçaonaar Roberto Rafael Daantje gearresteerd. Colombiaanse autoriteiten en Interpol sloegen toe nadat hij landde met een vlucht uit de Dominicaanse Republiek. Volgens de politie was Daantje de logistieke spil in een wereldwijd drugskartel. Vanuit de schaduw regelde hij maritieme routes en de smokkel van enorme partijen cocaïne tussen Zuid-Amerika, Europa en Azië. Om uit handen van de politie te blijven maakte de bende gebruik van streng versleutelde communicatiediensten. Tegen hem liep al langer een internationaal arrestatiebevel in 190 landen. Nederland eist zijn uitlevering. Daantje, die vastzit in Colombia, riskeert in Nederland een celstraf van 12 jaar voor grootschalige drugshandel. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Oh, buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze was van masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
5: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
6: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: Met Queen Whitney Houston, maar ik dacht, ach, er kan er best nog één bij. Dus je hoort ook zo Mariah Carey. Paradise.

Waarom is Mariah Carey toch zo'n wereldster? Dat is eigenlijk heel erg simpel. Ze heeft een van de meest herkenbare stemmen ooit. Ze schreef zelf mee aan haar grootste hits. En alleen de Beatles scoorden meer Amerikaanse nummer 1 hits dan zij. Ja, en weet je, voeg dan nog eens een keer 200 miljoen verkochte platen aan toe. En je begrijpt waarom je haar naam in één adem noemt met de grootste artiesten aller tijden. En het mooie is, die hoor je ook allemaal hier bij Paradise FM 103.1. Dan naast Mariah Carey, Maroon 5 onderweg naar de Pasadena's. Uit de 80s tribute. Dit is Right On!

0: anderen zijn de wereld nog niet uit. Gelukkig maar, want een beetje verbazing. Oh, dat geeft zo'n goed gevoel. Hè. Maroon 5 of Paradise.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: De beweging is ingezet richting het middaguur. Richting Pepijn Bierenbroodspot. En het Mango Moment is daar. De ode betreft vandaag een visser die terugkwam van zee net toen de lunch begon. Nou, de ochtend had hem zon, zee, zout en een paar goede vangsten gebracht. En moe schoof hij aan bij een klein restaurant aan het water. Niet voor iets bijzonders, zo dacht hij. Maar toen verscheen het bord, vers gegrilde mahi-mahi. Een schep fungi, wat pika en een frisse salade die knisperde als de eerste bries van de middag. Hij nam een hap en keek uit over dezelfde zee waar hij uren eerder nog op had gevaren. Heerlijk. Aan tafel naast hem werd gelachen. Verderop werd een verjaardag gevierd en even leek alles samen te komen. Het werk, de mensen en de smaken van de dag. En misschien is dat wat een goede lunch doet. Maakt van gewone ingrediënten een herinnering en van een gewone middag een moment dat je eigenlijk nog niet wilt verlaten. Smakelijk lunchen Curaçao zometeen na 12 uur. En geniet van de middagshow bij Pepijn Bierenbroodspot. Beetje bananen erbij, Bananarama en Venus op 103.1.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie onderzoekt een inbraak op het CPA-terrein bij de Motetwerf. Gisterenavond wisten mannen de bewaking te omzeilen en stalen ze trainingspakken en shirts van de Curaçaose Voetbalbond ter waarde van meer dan 80.000 gulden. De politie vermoedt een inside job en vraagt iedereen om geen FFK-kleding van onbekende herkomst te kopen. Tips zijn welkom. Roberto Rafael Daantje, een Curaçaoenaar, is gearresteerd op de luchthaven van Bogota. Hij werd opgepakt door Colombiaanse autoriteiten en Interpol na aankomst uit de Dominicaanse Republiek. Daantje was volgens de politie de logistieke spil van een wereldwijd drugskartel. Nederland vraagt om zijn uitlevering voor grootschalige drugshandel, waarvoor hij 12 jaar cel riskeert. Dan nog internationaal nieuws. Het wereldwijde risico op ebola blijft laag, aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit volgt op de bevestiging van een ebola-geval in Frankrijk, waarbij een arts betrokken is die terugkeerde uit de Democratische Republiek Congo. Ghebreyesus benadrukt dat er meer inspanningen nodig zijn om de uitbraak van de Bundibugyo-variant te beheersen. In Congo zijn er tot nu toe 1094 bevestigde gevallen en 277 sterfgevallen geregistreerd. Een toezichthouder van het internationaal strafhof in Den Haag vindt dat hoofdaanklager Karim Khan ontslagen moet worden. Volgens een advies is vastgesteld dat Khan zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zou een seksuele relatie hebben gehad met een ondergeschikte die uitliep op seksueel contact zonder wederzijdse instemming. Khan ontkent de beschuldigingen en noemt het besluit onwettig. De diplomatieke dienst van de Europese Unie heeft voorgesteld om een missie op te zetten om Libanon te helpen. Europese militairen zouden 3 jaar lang de Libanese krijgsmacht trainen en adviseren. EU-diplomaten zijn in gesprek over een plan dat goedgekeurd moet worden door alle 27 lidstaten. De focus ligt op grens- en havenbewaking. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Ja, een oprecht goede woensdagmiddag. Tijd voor nieuws, althans voor Huey Lewis. En de nieuws hip to be square.

0: Hip hip. It's hip to be square, Huey Lewis and the news here bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 10 minuten over 12. Ik zeg een oprecht goeie woensdagmiddag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben natuurlijk de quote van de dag. Het gaat over wat je moet doen bij extreme warmte. Want de kranten buitelen over elkaar heen. Want in Nederland is het heel warm. En dan krijg je allemaal adviezen wat je moet doen. Om 20 minuten voor 1 neem ik zoals te doen gebruikelijke het lokale nieuws door met Vanessa Werkhoven. We spelen de muziekquiz het eerste uur. Dat gaat om Op is Op, Café De Tijd. Een heerlijk diner voor 2. Als je zegt Op is Op, Café De Tijd, zeg je natuurlijk eigenlijk sperrips smikkelen en smullen. We gaan het tweede uur de spotlights doen. Wie zijn er jarig? Nou, dat zijn een hoop grote artiesten. Onder andere de naamgever van Fleetwood Mac, Mick Fleetwood. Die ga je dus horen met Dreams. En we gaan natuurlijk ook nog naar een jaar. Welk jaar is dat, computer?
2: 1995.
0: Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede woensdagmiddag, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Ja, we beginnen. We gaan het natuurlijk over de warmte hebben. Er zijn warmterecords bij jullie gebroken. Maar we gaan eerst even naar wat nare zaken. Een man uit Leiden heeft zijn partner gewurgd, zijn ex-partner, met een hondenketting. Wat een uitermate onsmakelijk verhaal. Maar die krijgt daar 21 jaar cel voor. En dat vind ik best een forse straf.
3: Ja, dat is zeker een forse straf. En hij zelf ontkent alles. Hij zegt zelf dat hij dus in de woning aankwam en dat zijn vrouw dus een hondenketting om de nek had. Maar het bizarre aan het verhaal is, ja, eigenlijk heeft hij dit gewoon allemaal bedacht. De rechter zegt ook van dit is gewoon een vooropgezet plan en daarom is de straf ook zo hoog. Want ja, ze lagen in een vechtscheiding en op de dag dat hij de woning zou verlaten heeft hij dus deze daad gepleegd. Ontzettend heftig, ze hebben ook 2 jonge kinderen. Ja, en uiteindelijk blijkt het dus echt om een vooropgezet plan te zijn. En daarom heeft de rechter dus ook zo'n hoge straf geëist.
0: Ja, er zat wel een duidelijke steekje los bij de man. Dat kan je niet alleen afleiden uit deze moord. Maar hij appte de vrouw tot wel 600, jawel, 600 keer per dag als ze op haar werk was. Dan gaat het toch niet iets helemaal goed in je hoofd.
3: Nee, precies. Flink geklapt daar in het hoofd. Dat blijkt maar weer. En ja, het is weer zo'n triest verhaal. Ook zo'n vechtscheiding en ook kinderen bij betrokken. Dat is echt, ja, dat is vreselijk.
0: Maar ja, 21 jaar. Als je ziet, de moordenaar van Pim Fortuyn kreeg 14 jaar. Dan is 21 jaar best zwaar voor Nederlandse begrippen.
3: Ja. Goed. Inderdaad, ja.
0: Helaas nog een andere moordzaak. De zaak van de moord op Lisa uit Abcoude. Help me even, wat was dat ook alweer?
3: Ja, ook weer zo'n triest verhaal. Het meisje Lisa had een nachtje gestapt in Amsterdam en ging onderweg op de fiets naar Abcoude.
0: Ja.
3: En is vervolgens dus op brute wijze vermoord door een 23-jarige man uit Nigeria. Het gaat om een asielzoeker. En ja, dat is natuurlijk gewoon vreselijk, want het gaat om een heel erg jong meisje van 17 jaar oud. Het gaat om de verdachte Chris Jude. En wat was er nou vandaag aan de hand? Vandaag stond hij voor de rechter, want zijn advocaat wil dat er meer onderzoek gedaan wordt, omdat natuurlijk, we hebben het al eerder over gehad, maar die agenten, die hebben in die systemen gekeken. En nu zeggen ze dus, ja, is die privacy van die Chris Jude geschonden? En daar is het dus vandaag de hele dag over gegaan.
0: Nee.
3: Ja, echt waar. Tot ergernis van de familie natuurlijk. Het is natuurlijk vreselijk dat je denkt van ja, kom op zeg. De familie moet het allemaal aanhoren. En de hele dag is het erover gegaan. En eigenlijk vindt het OM ook, joh, we hebben het over, er is geen meer onderzoek nodig. Want dat gebeurt wel vaak hoor, Pepijn, dat gewoon agenten meekijken in systemen. En het heeft zelfs ook wel zaken opgelost, hè? Wist je dat?
0: Nee, dat wist ik niet. Maar ik weet wel dat de minister van Justitie uiteindelijk zei dat de agenten die in het systeem hadden gekeken daartoe bevoegd waren.
3: Ja, dat bedoel ik maar. Dus uiteindelijk is er gewoon helemaal niks aan de hand. En is het gewoon eigenlijk te gênant van worden en zo pijnlijk dat het hier dan de hele dag over moet gaan.
0: Ja. En in Amerika hebben verdachten over het algemeen wat minder privacy. Hè? Daar worden gewoon de volledige naam, geboortedatum en andere gegevens genoemd. In Nederland zijn ze daar wat discreter mee.
3: Ja, en kijk, weet je wat ik zo pijn? Kijk, het is heel mooi dat we natuurlijk zo'n mooi advocatensysteem hebben. Maar zo'n advocaat probeert natuurlijk het onderste uit de kant te halen. En weet natuurlijk gewoon van, joh, weet je, er is helemaal toch niks meer te redden aan deze zaak. Dus laten we dan hier maar een balletje op gooien en hier maar mee bezig zijn. Dat je denkt, ja, kom op zeg.
0: En dan natuurlijk iets totaal anders.
4: Warm, hè?
0: Ja, we hebben een warmterecord te pakken in Nederland. Het is de warmste 24 juni ooit gemeten in de beeld.
4: Warm, hè?
0: Sinds de eerste metingen.
3: Ja.
0: Rond 2:30 vanmiddag werd 32,8 graden gemeten. Nou, lekker temperatuurtje, ja. Toch?
3: Ja, ik vond het ook hartstikke lekker. Vandaag lekker weer op het strand gezeten. Dus ik vind het allemaal heel erg prima. Maar goed, het is wel extreem hoog dus. Die temperaturen wordt gezegd. En vrijdag zelfs op sommige plekken 40 graden. En daarom is dus ook code oranje. Warm, hè? Van kracht.
0: Ja.
3: Ja, maar ik heb genoten in ieder geval.
0: Eén aapje dacht, ik vind het te warm. Ik ga eens lekker de dierentuin uit.
3: Ja, ja, wat een verhaal, want we zijn er al dagen mee bezig. Want ja, je kent misschien wel in Nederland de Beekse Bergen. Is een hartstikke leuke dierentuin. Alleen een van de aapjes is nu dus ontsnapt. Het gaat om een dwergaapje. Wat blijkt nu, hij is een beetje gaan zwemmen. Dus hij is via het water is hij dat park uitgegaan. Terwijl dit soort beestjes eigenlijk nooit het water ingaan. Maar hij dacht, joh, ik ga op avontuur. En deze aap, die hangt dus al dagen rond in een bos bij de Beekse Bergen. Hij hangt in bomen en meerdere mensen hebben hem ook gespot op internet, op social media. Er zijn allemaal filmpjes te vinden van de aap. Dus ja, dus het is wel heel grappig hoor.
0: Ze weten waar die aap is, maar willen ze hem nog gaan vangen of laten ze hem gewoon eventjes lekker afkoelen, zeg maar?
3: Nee, het is gewoon te lastig om hem te vangen. Want hij is zo snel, dan zit hij weer heel hoog in een boom. En dan gaat hij weer van hop naar her. Dus het is gewoon bijna niet te doen. Dus nou ja, wij volgen het in ieder geval bij Hart van Nederland op de voet. Dus het is een hele soap geworden rondom die aap. En kijk even op internet naar die filmpjes, want het is wel geestig.
0: Ga ik doen. Mark Kampers, wij spreken elkaar morgen weer zo pak en beet rond 11:50 voor het nieuws uit Nederland van de donderdag. Tot dan.
3: Tot dan.
1: The 80s, 90s, and zeros.

0: In Nederland is het dus heel erg warm. Hè? Dat zou je wel zijn opgevallen. In de beeld, het is de warmste 24 juni ooit gemeten. 32,8 graden.
1: Warm, hè?
0: Dus buitelen de kranten over elkaar heen met adviezen wat je moet doen. En aangezien wij binnenkort hier op Curaçao ook weer die hele warme periode ingaan, dacht ik, daar doen we ons voordeel mee. Vandaag de aflevering bloedheet. Dit moet je juist wel en niet eten om af te koelen. Als de temperaturen oplopen, verandert vaak ook onze eetlust. Volgens diëtiste Lotte Lemoine, klinkt als een soort gerecht, mag ik de Lemoine van de dag. Volgens diëtiste Lotte Lemoine vraagt warm weer zoveel energie van ons lichaam dat we automatisch minder zin hebben om te eten. Haar advies, niet 3 zware maaltijden, maar liever meerdere kleine porties verspreid over de dag. Zoals ze zegt, zo gun je je lichaam wat rust en gaat het eten ook makkelijker. Wat kun je dan het beste eten, Lotte? Nou, gefrituurd voedsel, dat moet je dus niet doen. Dat staat niet bovenaan de lijst. Kies niet voor gefrituurd voedsel, aldus de diëtiste. Je lichaam heeft veel te veel moeite om het te verwerken. Dus geen saté met friet bij de snack. Dat zegt die Lemoine. Ook zware maaltijden kun je beter vermijden. Lichte gerechten met veel groente zijn ideaal. Wie niet van rauw kost houdt, kan groente kort beet gaar koken en laten afkoelen en serveren bijvoorbeeld in een, staat er letterlijk, frisse pasta-salade. Als ik nou ergens, even onder ons hoor, maar als ik nou ergens een hekel aan heb, dan zijn het pasta-salades. Was in mijn studententijd, ging je bij iemand eten, wat hadden ze gemaakt? Pasta-salade. Echt niks ergers dan dat. Maar goed. Fruit is uiteraard een goede keuze, maar ook daar geldt met mate. Bessen, zoals aardbeien, frambozen en blauwe bessen, bevatten veel vocht en relatief weinig suiker. En hoewel watermeloen bekend staat als dorstlesser, blijkt een Gallia-meloen nog meer vocht te bevatten. Kan ook een glas water drinken. Ook komkommer en tomaat zijn trouwens uitstekende manieren om extra vocht binnen te krijgen. Maar eten alleen is niet voldoende, aldus Lemoine met dit weer. 32,8 graden in de beeld, is het belangrijk om daarnaast zeker 2 liter water per dag te drinken. En wacht vooral niet tot je dorst krijgt, want dan is het te laat. Voorkom uitdroging door al vanaf 's morgens om het uur een groot glas water te drinken. En hoe zit het dan met koffie en thee? Verrassend genoeg kunnen warme dranken juist helpen afkoelen. Door warm te drinken warmt je lichaam van binnen op en ga je meer zweten. Hoe meer je zweet, hoe beter je afkoelt. En dat is ook meteen de quote van de dag. Diëtiste Lotte Lemoine. Hoe meer je zweet, hoe beter je afkoelt. Toch geeft Lemoine trouwens toe dat een koud drankje voor veel mensen het meest prettig is. Hè, in plaats van de hele dag aan de warme thee. Pikant eten is trouwens ook heel erg goed. Datzelfde effect heb je wat je dus krijgt bij veel thee drinken, heb je ook bij pikant eten. Ik drink trouwens nooit thee, maar wel heel veel espresso. Tot slot nog een tip voor wie van een drankje houdt. Dit gaat ons niet bevallen, kan ik je nu al vertellen. Zeker met de wedstrijd van morgen in het zicht. Alcohol wordt sneller opgenomen wanneer je lichaam al wat uitgedroogd is. Daarom luidt Lemoine haar advies. Drink bij elk glas alcohol ook een glas water. Nou, dat wordt heel veel naar de play morgen. Hè? Een lekkere braza. Glas water erbij. Ik ga even een crackertje eten met sambal belegd. En toch maar een hele grote kop koffie drinken. Dit is Bananarama met Cruel Summer.

0: Elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Weekendplaatje.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire, where service is in our nature.
3: Hey, che potete pone de Momanche? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con sticker blu. Brasa de Momanche. Per sale per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the Swiss match. Compra tre o más e botta un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assì è facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e ola.

0: nieuws van half 1.
1: Verkoop Venezolaanse fruitbarkjes stilgelegd. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De verkoopactiviteiten van de Venezolaanse fruitbarken aan de Chacaprileskade in Punda zijn voor onbepaalde tijd stilgelegd. Dat is het gevolg van een grote controle door een multidisciplinair team van onder andere de politie, douane, kustwacht en het ministerie van Economische Ontwikkeling. Bij alle boten werd gisterochtend illegale handel aangetroffen. De autoriteiten namen onder meer 30 kilo kaas, grote hoeveelheden tabak, bakkeljauw en medicijnen zoals Viagra in beslag. Ook overtraden de verkopers de regels door de openbare stoep volledig in te nemen als marktplaats. En de politie onderzoekt een inbraak op het CPA-terrein bij de Motetwerf. Een groep mannen wist daar gisternacht de bewaking te omzeilen en brak in bij een depot van Corendon, de hoofdsponsor van de nationale selectie. Ze gingen er vandoor met een grote partij officiële trainingspakken en shirts van de Curaçaose Voetbalbond, FFK. De officiële wedstrijdshirts bleven buiten schot. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.

0: score for fun. Download Bovenmaas app. Hasi compra na van den twil. Koyman, Changes Group, Ibeton Industrie Brievengat. Iris B, Bostempel Digital, Gukada compra di 25 florin. Kada kaartje, voel je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i UbiPay. I timas premio banero set di Porsche di Koyman. 25.000 Fenmas. Of un voucher na valor di 1500 florin di Beton Industrie Brievengat. Van maas information, visita Fenmas.com.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
3: uit volle borst. Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Michael Jackson. Smooth.

0: Ik heb echt jarenlang verstaan, Annie, are you walking? Maar het gaat over een CPR-pop en hij vraagt, Annie, are you okay? Michael Jackson was door een cursus CPR helemaal verbijsterd en gefascineerd. En dat is een deel van dit nummer.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 39 minuten over 12. Zometeen de enige echte muziekquiz. We gaan heerlijk spare ribs eten. Of iets anders. Hè. Je kan er ook iets anders eten. Maar op is op. Café de Tijd staat wel echt bekend om zijn spare ribs. En jij kan daar gratis met z'n tweeën gaan eten. Als je de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. En natuurlijk weet te winnen. We gaan in het tweede uur nog naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1995.
0: En we hebben de Spotlights. De zanger van Tears for Fears is jarig. Dus Everybody Wants to Rule the World komt langs. En Mick Fleetwood is jarig. 4 keer getrouwd. Inmiddels aan zijn, of 5 keer geloof ik. Ik ga het voor je uitzoeken. We draaien hun allergrootste hit. Heeft echt miljarden weergave op Spotify. Dat is namelijk Dreams. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, verbaas ik me daarover of verbaas ik me daar niet over? Nee, ik verbaas me er eigenlijk niet over. Maar het land ligt enigszins plat uitgedrukt morgen vanaf een uurtje of 3 gewoon op zijn gat.
3: Ja, nou ja, tenminste.
0: Behalve jij.
3: De scholen die zijn.
0: De scholen gaan eerder dicht.
3: Van de school van de kids. Ja, scholen gaan eerder dicht.
0: Opvang van de kids gaat eerder dicht. Ja. Alles gaat eerder dicht. De overheid heeft gewoon vrij. Banken gaan dicht. De meeste werkgevers zullen waarschijnlijk hun personeel ook vrijgeven.
3: Ja, je moet niet verwachten dat de mensen voor je klaarstaan na morgen. Het wordt gewoon een en al voetbal kijken. Iedereen zegt, behalve ik. Ik ben wel aan het werk hier.
0: Ja, jij zit hier.
3: Ik hoop ook niet alleen, hoor.
0: Nee, we gaan het er straks over hebben. Eerst het belangrijke lokale nieuws. Ja, een bericht dat gisteren al binnenkwam, maar we bespreken het omdat het ook de opening is van het Antilliaans Dagblad en alle media gehaald heeft. De wachtlijst voor een ingreep in het Curaçao Medical Center is de afgelopen maanden fors opgelopen. Ruim 1000 patiënten. 1000 mensen dus, wachten inmiddels al langer dan 7 weken op een operatie. Ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend.
3: Ja, dat is verschrikkelijk vervelend. Ik bedoel, op het moment dat jij, hè, je kijkt ernaar uit, je bent blij eindelijk. Nee, ja, maar je bent blij dat je geholpen wordt. Het is niemand heeft zin in een operatie, maar uiteindelijk hebben we wel zin om weer goed te been te zijn. Dus ja, in die zin kijk je ernaar uit om geholpen te worden. Ja. Heb je een afspraak staan, ja, en dan is het natuurlijk heel teleurstellend als dat niet door kan gaan.
0: De langste wachtlijsten zijn momenteel te vinden bij algemene chirurgie, oogheelkunde, orthopedie, urologie en plastische chirurgie. Volgens de directie van het CMC ligt de oorzaak voornamelijk bij een nijpend tekort aan operatiepersoneel en een hoge druk op de beddencapaciteit. Daar hebben we het eerder over gehad, dat er heel veel mensen in het CMC blijven liggen die er al lang weg moeten.
3: Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. En die nemen natuurlijk flink wat plekken in. Dat is toch ook bizar, hè?
0: Ja.
3: Nou ja, goed. Ze hebben nu een herstelplan om de achterstanden terug te dringen. Wachtlijsten worden opnieuw beoordeeld. En urgente patiënten die gaan voorrang krijgen. En operaties worden effectiever ingepland. Hopen dat op die manier de achterstanden kunnen worden ingelopen. En iedereen uiteindelijk geholpen wordt.
0: Hij werd gezocht in 190 landen. Dat is best wel knap. En hij is gepakt op de luchthaven van Colombia. Op de luchthaven van Bogotá is de Curaçaoer Roberto Rafael Daantje gearresteerd. Colombiaanse autoriteiten en Interpol sloegen toe nadat hij landde met een vlucht uit de Dominicaanse Republiek. Volgens de politie is Daantje de logistieke spil in een wereldwijd drugskartel. Vanuit de schaduw regelde hij maritieme routes en de smokkel van enorme partijen cocaïne tussen Zuid-Amerika, Europa en Azië. Om uit de handen van de politie te blijven maakte de bende gebruik van streng versleutelde communicatiediensten. Nederland eist zijn uitlevering. Hij regeert in Nederland een celstraf van 12 jaar. Maar hij wordt nog veel in 190 landen gezocht. Dat is wel ongelooflijk.
3: Dat is echt extreem, extreem veel. Het is nog niet duidelijk welk land om zijn aanhouding heeft gevraagd. En of hij zal worden uitgeleverd. De Colombiaanse autoriteiten hebben dus aangekondigd dat zij het onderzoek voortzetten.
0: De politie onderzoekt een inbraak op het CPA-terrein bij de Motetwerf. Een groep mannen is daar gisteren nacht de bewaking te omzeilen en brak in bij een depot van Corendon, de hoofdsponsor natuurlijk van de nationale selectie. Ze gingen er vandoor met een grote partij officiële trainingspakken en shirts van de Curaçaose voetbalbond FFK. En we weten allemaal, die shirts zijn niet goedkoop. De officiële wedstrijdshirts trouwens bleven buiten schot. Volgens de politie heeft de diefstal alle schijn van een inside job. Op camerabeelden is te zien hoe de daders doelgericht te werk gingen en specifiek de FFK-spullen meenamen. De gestolen goederen hebben een waarde van ruim 80.000 gulden.
3: Ja, dat is verschrikkelijk veel geld natuurlijk en hartstikke brutaal. Ondertussen moet ik ook een klein beetje glimlachen hier, want ik denk, ja, dat wijst er toch ook maar weer op hoe ontzettend iedereen bezig is met die hele gekte rondom het WK. Ja, dit is gewoon business, klaar.
0: De politie onderzoekt de zaak met hoge prioriteit en roept de bevolking dringend op om de komende tijd geen FFK-kleding van vage herkomst te kopen. Dus mocht je op Marktplaats een leuk shirtje zien voor de helft van de prijs die het normaal is, moet je het niet kopen. Mijn advies. Maar ik denk dat niemand zich daar iets van aantrekt.
3: Nee. Je kan overal op iedere straathoek kun je wat kopen. Ja, en zeker ook de toeristen, die zijn natuurlijk ontzettend enthousiast om dat te doen. Dus, goed. De gekte is er. En daar wordt vanuit alle kanten op ingespeeld en op gereageerd. Dus ook door criminelen.
0: Het leven op Curaçao is in april opnieuw duurder geworden. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat de prijzen met ruim 0,5% zijn gestegen ten opzichte van de maart. De grootste boosdoeners zijn de kosten voor wonen, transport, dat zou je niet verbazen, en communicatie. We kunnen er weinig aan doen, maar het is wat het is.
3: Ja, het is wel erg hoor, want het is al zo duur, hè. En de salarissen liggen nou ook niet allemaal vreselijk hoog. Dus ik denk dat dit soort stijgingen voor heel veel mensen gewoon net een soort nekslag kan betekenen. Dat is, ik vind het behoorlijk heftig. Ook de prijzen voor woninginrichten en huisraad daalt licht. 0,1%. En de andere categorieën bleven vrijwel onveranderd gelukkig. Dus, het levensonderhoud is gewoon, wat ik zeg, het is al duur. En als dat dan blijft stijgen, vind ik wel een intense ontwikkeling.
0: Oké, over naar de belangrijkste bijzaak. Bedrijven, scholen en overheid gaan massaal eerder dicht voor die beslissende WK-wedstrijd tegen Ivoorkust. Het is vrij overzichtelijk. We moeten winnen, anders zijn we eruit. Maar Ivoorkust moet ook winnen, anders zijn zij eruit.
3: Ja, dus we zijn allebei fanatiek.
0: Ja, dus dat wordt een wedstrijd morgen. We zullen het weten, want ongeveer heel Curaçao, er zullen een paar mensen zijn die niks met voetbal hebben, die zijn er ook. Maar de rest maakt zich op voor een historische voetbalmiddag. En ik zei het al, het hele land ligt plat. De ambtenaren zijn natuurlijk weer allemaal vrij. Die krijgen om de havenklap vrij. Die hebben weer een halve dag vrij. En dan meestal met hemelvaart zijn ze vrij. En dan krijgen ze de vrijdag ook vrij. En nu ook weer natuurlijk weer. Kan niet op, hè, met vrije dagen. Ze hoeven uiterlijk tot 12 uur 's middags te werken. Maar ze mogen dus blijkbaar ook eerder weg, zou je wel zeggen. Ze moeten tot uiterlijk 12 uur 's middags werken. Dan zou ik denken, ik ga om 11 uur weg.
3: Maar... laat dan die hele dag maar zitten. En laten we die vrijdag dan ook gelijk even meenemen. Dan hebben we een lekker lang weekend.
0: De minister van Onderwijs heeft alle schoolbesturen geïnstrueerd om de scholen om 12 uur te sluiten. En ze spelen morgen om 4 uur 's middags in Philadelphia. De vereniging Bedrijfsleven Curaçao die heeft zich aangesloten bij het overheidsinitiatief. Ik zie ook allerlei advertenties al in de kranten van banken die dicht zijn en andere instanties. Ik denk dat je ervan uit kan gaan dat het land morgen plat ligt.
3: Het ligt plat, ja. En aan het einde van de dag hopelijk onwijs groot feest. Wie zal het zeggen? We zien het vanzelf morgen. We gaan het meemaken. Ja, ik zit hier in de studio. Ik ga lekker wel gewoon mijn uitzending doen. En ik zou het wel leuk vinden als er wat gezellig mensen aansluiten om hier bij mij in de studio de wedstrijd te komen kijken. Dus bij deze, mocht je het leuk vinden, denken van, wat ga ik doen? Ik ga gezellig bij Vanessa in de studio zitten met misschien nog wat andere Paradise FM DJ's. Laat het even weten in de app. Niet gewoon langskomen, hoor, want de deur gaat kapot.
0: 675-1031. 675-1031.
3: Laat het even weten, dan zetten we je misschien wel op een exclusieve lijst. Dat zou ik heel gezellig vinden.
0: Dan nog een quizvraagje. Wij zijn de Blue Wave, maar hoe heet de ploeg van Côte d'Ivoire, denk je?
3: Oh, nou ja, zeg jij het maar, Pepijn. Ik denk dat jij het weet.
0: Ik weet het, ja. Ik vond het heel leuk. Les Elephants, de olifanten.
3: Oh, nou dat klinkt ook leuk, hè?
0: Wij spelen tegen de olifanten morgen.
3: Ja, Blue Wave tegen de olifanten. Ik denk toch dat die golf, als het een goede golf is...
0: Oh, ik hoop het zo, joh.
3: Chris. Ja, toch. Ja. Spannend, hè?
0: Nou, oh. Maar goed, daar gaan we het morgen nog even over hebben. Maar de spanning neemt ook hier gewoon toe.
3: Ja, het is logisch. Het is gewoon een hele... Het kan een ontzettende beslissende wedstrijd worden. Of het wordt een beslissende wedstrijd.
0: Dat sowieso. Zegt,
3: ze moeten allebei wennen. Ja. En Ivoorkust is natuurlijk ook niet... ja, goed, hè, die kunnen ook best voetballen. Dus
0: zeker.
3: Vol ingaan.
0: Dat zijn geen pannenkoeken.
3: Nee. Ja, goed. We gaan het allemaal... meemaken morgen.
0: Maar eerst morgen nemen wij zo rond 20 minuten voor 1 weer het lokale nieuws door. En natuurlijk ook veel voetbal.
3: Zeker.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Mattia Bazar met T-Cento. Het is eigenlijk bijna 6 minuten voor 1. Een mooie tijd voor...
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Heel goed eten voor een goede prijs. Beste spare ribs ever. Aardige bediening, goede muziek, geen opsmuk. Ik heb het natuurlijk over Op is Op Café De Tijd. Want daar kan je vandaag gaan smikkelen en smullen. Als je trouwens zoekt op de TripAdvisor op is op Café De Tijd... dan kan je hem niet vinden. Gewoon Café De Tijd, Curaçao. Even kijken, hebben we nog een andere recensie? Dit restaurant, die is van David uit Canada. Dit restaurant is gespecialiseerd in varkensribbetjes. Ja, daar heeft hij gelijk in. Ze zijn erg goed en zelfs de kleinste portie was genoeg voor mij. Ze serveren ook heerlijke garnalen, 6 of 7 grote stukken. Perfect gaar, sappig en niet te gaar. Dus je kan er ook, gesteld dat je niet van spare ribs houdt, dat zou kunnen, kan je er heerlijke garnalen gaan eten. En dat kan allemaal op onze kosten, mits je de muziekquiz van vandaag weet op te lossen.
1: Wat is hier weggepiept?
2: You may say.
0: Ja, die is niet...

echt heel moeilijk, toch? Hè? Nee. 6751031. Welk woord hadden wij weggepiept uit dit, wereldberoemde nummer? We gaan richting het nieuws van 1 uur. Straks natuurlijk het jaar 1995. We hebben de spotlights. Er zijn diverse grote artiestenjarigen. En dit zijn de Communards. Never Can Say Goodbye.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.

0: nodig had.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
0: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
1: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: De Pink Elephant in my high gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De regering heeft gisteren 2,5 miljoen gulden overgemaakt naar woningbouwstichting FKP. Dit bedrag stelt de stichting in staat om het reguliere onderhoud van overheidswoningen voor te zetten. Eerder stopte FKP met normaal onderhoud door een tekort aan subsidiegeld. De oppositie vraagt zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden is gebleven. De verkoop van Venezolaanse fruitbarken aan de Sja Capriles-kade in Punda is voor onbepaalde tijd stopgezet. Dit volgt op een controle door politie, douane en andere autoriteiten waarbij illegale handel werd aangetroffen. 30 kilo kaas, tabak, bakkeljauw en medicijnen zijn in beslag genomen. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke sancties. Dan nog internationaal nieuws. President Petr Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof deelnemen aan de NAVO-top in Turkije. De regering wilde hem aanvankelijk uitsluiten, maar het hof heeft deze beslissing teruggedraaid. Pavel, die stelt dat de top onder zijn bevoegdheid valt, noemt het besluit om hem buiten de delegatie te houden ongekend en spijtig. De Israëlische krijgsmacht heeft een luchtaanval uitgevoerd in het zuiden van Libanon, gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging vormden voor Israëlische troepen. Bij een droneaanval op een auto kwamen twee personen om het leven. Ook zijn er meldingen van beschietingen waarbij kinderen gewond raakten. De situatie blijft gespannen, ondanks een recent staakt het vuren. Het wereldwijde risico op ebola blijft laag, aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit volgt op de bevestiging van een ebola-geval in Frankrijk, waarbij een arts betrokken is die terugkeerde uit de Democratische Republiek Congo. Ghebreyesus benadrukt dat er meer inspanningen nodig zijn om de uitbraak van de Bundibugyo-variant te beheersen. In Congo zijn er tot nu toe 1094 bevestigde gevallen en 277 sterfgevallen geregistreerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Command the road with

0: Flink aantal jaren geleden in Nederland beleefde dit nummer een enorme opleving doordat het gebruikt werd voor een bokbiercommercial. Briljant gevonden, time of the season. En dan een bokbiertje schenken in dat seizoen.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie woensdagmiddag, den 24 juni, bijna 10 minuten over 1. Straks gaan we naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1995.
0: Maar eerst,
1: wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Colin Blunstone dus. Hij is van de Zombies. Hij is uit 1945, inmiddels dus 81 jaar oud, maar nog lang geen zombie. We gaan terug naar het eind van de jaren 60 met Time of the Season van de Zombies. Voor een nummer dat inmiddels tot de klassiekers uit de popgeschiedenis behoort. Het duurde trouwens opvallend lang voordat Time of the Season een hit werd. Sterker nog, tegen de tijd dat het in 1969 naar de top van de Amerikaanse hitlijsten klom, was de band al uit elkaar. Het nummer werd geschreven door toetsenist Rod Argent, maar het is vooral de stem van zanger Colin Blunstone, die dus vandaag jarig is, die het zo tijdloos maakt. De tekst draait om aantrekkingskracht en de vrije liefde. Met regels als What's your name? Who's your daddy? Roept het nummer een flirterige benadering op die perfect paste bij de geest van de vrije liefde van die tijd. Na het uiteenvallen van de band zei Blunstone trouwens tijdelijk de muziek vaarwel en werkte hij als, echt waar, kantoorbediende bij een verzekeringsmaatschappij in Londen. Pas toen Time of the Season onverwacht een wereldhit werd, keerde hij terug naar de muziek. En vandaag de dag is die Colin Blunstone, de 80 nu ruim gepasseerd, nog altijd actief, momenteel met een solo-tour. Wie is er verder vandaag jarig? Ja, niemand minder dan Mick Fleetwood. Hij is geboren in 1947, wordt vandaag 79. Hij vierde recent zijn vijfde huwelijk en werkt nog steeds volop aan muziek. Een van hun allergrootste hits van Fleetwood Mac is Dreams, met inmiddels bijna 2,8 miljard weergaven op Spotify. Hoewel Stevie Nicks de tekst schreef, speelt drummer en medeoprichter natuurlijk, Mick Fleetwood, een cruciale rol in het verhaal achter de klassieker. Tijdens de opnames van het legendarische album Rumours verkeerde overigens vrijwel de hele band in persoonlijke crisis. Relaties liepen stuk, huwelijken stranden en spanningen onderling liepen hoog op. Mick Fleetwood, zijn privéleven is minstens zo turbulent als de muziekgeschiedenis van de band. Hij stapte maar liefst 5 keer in het huwelijksbootje, maar wel met 4 verschillende vrouwen. Zijn grote liefde was jarenlang model Jenny Boyd. Hun huwelijk liep stuk door de druk van het rocksterrenbestaan. Opmerkelijk genoeg, hertrouwde het stel een jaar later, maar ook die tweede poging hield geen stand. Ze kregen wel 2 dochters, Amy en Lucy. En Mick kreeg toen der tijd een relatie met zijn collega, Stevie Nicks. Na die relatie volgde opnieuw een opmerkelijk hoofdstuk. Mick werd verliefd op Sarah Record, de beste vriendin van Stevie Nicks. Dat zorgde weer voor flinke spanningen en inspireerde het nummer van Fleetwood Mac, Sarah. Ze trouwden, maar gingen uiteindelijk 7 jaar later weer uit elkaar. Datzelfde jaar toen trouwde hij met ontwerpster Lynn Frankel. En dat werd zijn langste huwelijk. Samen met haar kreeg ze in 2002, hij was toen 55, een tweeling, Ruby en Tessa. Maar na 20 jaar kwam ook die relatie ten einde. Maar Mick vond op latere leeftijd opnieuw de liefde. In maart van dit jaar trouwde hij op 78-jarige leeftijd met de 22 jaar jongere Elizabeth Jordan, met wie hij al jaren samen was en ze wonen gezellig samen op Hawaii. In totaal heeft Mick Fleetwood 4 dochters dus, Amy, Lucy, Ruby en Tessa. En hij heeft tot op heden een leven geleid vol muziek, liefde, drama en uiteindelijk weer een nieuw hoofdstuk vol geluk. Dit is Dreams.

0: Fleetwood Mac met Dreams. Ter gelegenheid natuurlijk van de 79ste verjaardag van Mick Fleetwood. Een poplegende, je kan eigenlijk niet anders zeggen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van

meteen wat. Maar hij is de zanger van Tears for Fears. Hij is geboren in 1961, wordt dus vandaag 65 jaar. Hij is behalve zanger ook nog bassist. Ik draai natuurlijk hun allergrootste hit, hè? Everybody Wants to Rule the World. Die heeft Everybody Wants to Rule the World inmiddels 2,5 miljard weergaven op Spotify. De aantallen zijn ongelooflijk vandaag, hè? De liedzang van dat nummer is dus in handen van de jarige Kurt Smith, medeoprichter van Tears for Fears. Achter de vrolijke melodie schuilt een scherpe observatie over macht, controle en de menselijke neiging om steeds meer invloed en macht te willen hebben. Everybody Wants to Rule the World had oorspronkelijk trouwens een hele andere titel: Everybody Wants to Go to War. Maar ja, dat vonden ze eigenlijk niet zo'n ontzettend gezellige titel. Daar kan je natuurlijk iets bij voorstellen. Tijdens het schrijven liet Roland Orzabal, de andere helft van Tears for Fears, zich inspireren door het nummer Charlie Don't Surf van The Clash. Daarin zingt de zanger Joe Strummer de regel Everybody Wants to Rule the World. Jaren later kwamen Orzabal en Joe Strummer elkaar toevallig tegen in een restaurant. Strummer van The Clash zei toen: hey, hallo, ik krijg nog een tientje van je voor die titel. Het was een grappige manier. Hij heeft er geen cent voor gekregen. Maar hij moest er wel om lachen. Ter gelegenheid dus van de verjaardag van Kurt Smith, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears. Dat waren de spotlights over naar...
1: De fruitmachine staat klaar om te draaien.

0: soundtrack van het jaar.
1: 1995.
2: In Nederland begonnen SBS 6 uit te zenden in augustus. Voor het eerst en een jaar later ben ik daar gaan werken. Daar heb ik 20 jaar gezeten, maar dat terzijde. Er was optimisme over de nieuwe digitale wereld in 1995... maar ook onrust door conflicten, zoals Joegoslavië. In Nederland heerste in dat jaar, zeg je dat nog wat, de Flippo-gekte. Dat was een totale waanzin rondom die Flippo's. Je had de val van Srebrenica in juli 1995, deportatie en moord, toen op duizenden moslimmannen onder toeziend oog van Dutchbat, liet diepe littekens naar de Nederlandse politiek en samenleving. Technologisch had je de wereldwijde lancering van Windows 95. Het was de eerste keer dat software als een soort popster werd gelanceerd onder begeleiding, jawel, van de Rolling Stones hit Start Me Up. Niet dat iedereen nou zo blij was met Windows 95, maar dat geheel terzijde. Wat was nou een van de allergrootste hits van dat jaar? Nou, Gangsta's Paradise van Coolio. Dat nummer neemt je mee in het harde leven van de straten. Coolio beschrijft een wereld van armoede, geweld en constante dreiging. Dat paradijs waar hij over zingt is allesbehalve paradijselijk. Sterker nog, het is een vicieuze cirkel waar je moeilijk aan ontsnapt. De openingszin, gebaseerd op Psalm 23, zet meteen de toon. De beat is gebaseerd op Pastime Paradise van Stevie Wonder. Die vond het prima dat Coolio dat gebruikte, maar Stevie had één hele strikte voorwaarde: geen scheldwoorden. Coolio herschreef zijn tekst volledig en juist die schonere versie bleek de sleutel tot een enorm succes. Wereldwijd was het een hit. Het was de nummer 1 hit van 1995 in Amerika, Groot-Brittannië en ook in Nederland. Het leverde Coolio zelfs een Grammy op.

0: via paradisefm.cw.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Pungda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op Blue

0: jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
2: Regering stort miljoenen voor achterstallig onderhoud FKP-woningen. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De regering heeft gisteren 2,5 miljoen gulden overgemaakt naar woningbouwstichting FKP. Met het geld kan het reguliere onderhoud van overheidswoningen worden voortgezet. Eerder maakte de FKP nog bekend per direct te stoppen met het normale onderhoud vanwege een groot tekort aan subsidiegeld. Er werd alleen nog noodhulp geboden bij acute problemen zoals ernstige lekkages of stroomstoringen. De oppositie in de Staten reageerde verbaasd en vroeg zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden was gebleven. Volgens de FKP sleept de problematiek rond de financiering voor de ruim 3500 woningen echter al jaren. Het restant van het benodigde geld wordt overgemaakt zodra de overheid en de FKP een definitief akkoord hebben bereikt over de verrekening van de openstaande huurgelden. En de verkoopactiviteiten van de Venezolaanse fruitbarken aan de Chacapriliskade in Punda zijn voor onbepaalde tijd stilgelegd. Dat is het gevolg van een grote controle door een multidisciplinair team van onder andere politie, douane, kustwacht en het ministerie van Economische Ontwikkeling. Bij alle boten werd gisterochtend illegale handel aangetroffen. De autoriteiten namen onder meer 30 kilo kaas, grote hoeveelheden tabak, bakkeljauw en medicijnen zoals Viagra in beslag. Ook overtraden de verkopers de regels door de openbare stoep volledig in te nemen als marktplaats. Omdat eerdere waarschuwingen en kortstondige sluitingen herhaaldelijk aan de laars zijn gelapt, heeft MEO de activiteiten nu volledig stopgezet. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Punda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Punda.
5: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
6: Refort. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst. Ja, en dit is nog zo'n mega-hit uit 19...

0: soundtrack van het jaar.
1: 1995.
2: Ja, Push the Feeling On, de MK remix, was een mega-hit in 95. Het origineel was in 1992, maar de remix van producer Mark Kinchen, beter bekend dus als die MK, hè, werd in 1995 een wereldwijde dance-klassieker. Waar het nummer nou over gaat, dat weet eigenlijk niemand. MK knipte en bewerkte losse lettergrepen uit de originele zang van John Reed tot de klanken die we vandaag kennen. Het aardige is, die beroemde beat is eindeloos vaak gesampled. Onder meer bijvoorbeeld in het bekende nummer Hotel Room Service van Pitbull. Waar keken we nou naar in 1995? Nou, naar Die Hard with a Vengeance van Bruce Willis. Toy Story, Apollo 13 met Tom Hanks. GoldenEye, Pierce Brosnan als James Bond. Batman Forever met Val Kilmer en Jim Carrey als The Riddler. En naar Seven, kun je die nog herinneren? Die bijzonder duistere thriller met Brad Pitt en Morgan Freeman. En wat was nou een mega-hit? Ik kijk natuurlijk vaak, ik kijk naar Europa, ik kijk naar Amerika, ik kijk trouwens ook naar Latijns-Amerika en ik kijk met een half oog naar Nederland. Meestal loopt Nederland vrij synchroon met de rest van Europa, maar er was één hit, ja, daar kon je ongeveer niet omheen in Nederland. Het is een nachtleven, zegt Guus Meeuwis en Van Gant. Ja, dat nummer was toendertijd in 1995 de best verkochte single in Nederland. Stond wekenlang op nummer 1. En het is een liedje dat generaties Nederlanders woord voor woord kunnen meezingen. Dus zometeen uit volle borst, zou ik zeggen. Het verhaal achter het nummer is minstens zo romantisch als de tekst zelf. Guus Meeuwis schreef het tijdens zijn studententijd in Leuven, België, na een bijzonder weekend met zijn toenmalige vriendin Valérie Grégoire in een hotel in Brugge. De sfeer van die nacht vormde de basis voor een lied over liefde, intimiteit en momenten die zo perfect lijken dat ze alleen in films kunnen bestaan.

Meeuwis. En natuurlijk Van Gant, hè. Het was zijn vriendengroep. Zijn broer trouwens, de broer van Guus Meeuwis. Die dacht, dat wordt helemaal niks, dit nummer. Dat dit is een nacht. Nou, daar had hij niet helemaal gelijk in. Paradise FM. En daarmee sluiten we het jaar 1995 af. Morgen weer een nieuw jaar. Vanavond natuurlijk tussen 7 en 9 de Alpha Bed Show. We spelen morgen, het zou je niet ontgaan zijn, hè, in Philadelphia. En daarom vanavond The Sound of Philadelphia. Het thema is Philadelphia. The Sound of Philadelphia, dat is een zeg maar, soort iconische soulmuziek uit de jaren 70. Met krachtige blazers, rijke strijkers, funky grooves en lekker smooth vocalen. Denk aan de OJ's met Love Train, Tandy Pendergrass en Harold Melvin. Het werd ook wel funk met een strikje genoemd. Elegante uplifting en vol soul. Die sound uit Philadelphia, de sound van Philadelphia International Records, die legde de basis voor de latere disco. En er zijn vier zusjes, die kwamen uit Philadelphia. En dan hebben we het natuurlijk over Sister Sledge. Je gaat horen Thinking of You, een pareltje van The Sound of Philadelphia. Geschreven en geproduceerd door de legendarische Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Perfect passend in die Philly soul traditie met de warme, sprankelende disco soul sound. Thinking of You, elegant, funky, feel good. Een echte klassieker uit 1979. Vanavond ook te horen in de Alphabet Show. Tussen 7 en 9 met Meindert Manszonde.

0: Mr. Sledge, Thinking of You. Vier zussen uit Philadelphia met de Sound of Philadelphia. En het thema vanavond in de Alphabet Show is Philadelphia. Want daar gaan we morgen voetballen.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: 8 minuten voor 2. We hebben goed nieuws. Ouder worden betekent helemaal niet automatisch achteruit gaan. Er is een bijzonder hoopvolle studie van de Yale School of Public Health. Dat zet het beeld, ons beeld van ouder worden, volledig op zijn kop. Onder leiding van professor Becca Levy werden meer dan 11.000 volwassenen van 65 jaar en ouder 12 jaar lang gevolgd. Daarbij werd gekeken naar geheugen, het denkvermogen en de fysieke gezondheid. De uitkomst verraste zelfs de onderzoekers. Bijna 45% van de deelnemers liet tijdens de onderzoeksperiode verbeteringen zien in cognitieve functies, fysieke prestaties of allebei. He, ze werden dus qua geheugen, qua denkvermogen beter, maar ook qua fysieke gezondheid. Wat was nou de grootste gemene deler? De manier waarop mensen naar ouder worden kijken. Ouderen met een positieve houding ten opzichte van hun eigen leeftijd bleken aanzienlijk vaker vooruitgang te boeken dan mensen met een negatiever beeld van het ouder worden. En dat effect bleef overeind, ook wanneer factoren als leeftijd, opleiding, gezondheid en depressieve klachten werden meegenomen. Volgens professor Levy laten de resultaten zien dat mensen met een positievere leeftijdsovertuiging daadwerkelijk vaker verbetering ervaren in zowel hun mentale als fysieke functioneren. Daarmee doorbreekt het onderzoek het hardnekkige idee dat ouder worden automatisch gelijk staat aan achteruitgang. De verklaring lijkt dus grotendeels psychologisch. Wie gelooft dat er nog mooie jaren voor zich liggen, blijft vaker actief, beweegt meer, onderhoudt sociale contacten en gaat gezonder met zichzelf om. En dat zorgt voor een soort positieve spiraal, hè, waarbij lichaam en geest elkaar versterken. De boodschap van de onderzoekers is dan ook helder. Ouder worden is niet alleen een proces van verlies, maar kan ook een periode zijn van groei, ontwikkeling en zelfs daadwerkelijk verbetering van de geest en van het lichaam. En misschien het mooiste nieuws, een positieve kijk op ouder worden blijkt iets te zijn dat we kunnen trainen en versterken. Ja, daar past natuurlijk maar één nummer bij. Alphaville, Forever Young. Ik wens je heel veel plezier zometeen met Marissa, straks met Vanessa en vanavond met Meindert. Ik meld mij morgen weer om 12 uur. Ajo, tot dan!

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: kwijt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De regering heeft gisteren 2,5 miljoen gulden overgemaakt naar woningbouwstichting FKP. Dit bedrag stelt de stichting in staat om het reguliere onderhoud van overheidswoningen voor te zetten. Eerder stopte FKP met normaal onderhoud door een tekort aan subsidiegeld. De oppositie vraagt zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden is gebleven. De verkoop van Venezolaanse fruitbarken aan de Sjaak Apriliskade in Punda is voor onbepaalde tijd stopgezet. Dit volgt op een controle door politie, douane en andere autoriteiten waarbij illegale handel werd aangetroffen. 30 kilo kaas, tabak, bakkeljauw en medicijnen zijn in beslag genomen. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke sancties. Dan nog internationaal nieuws. In Frankrijk geldt vandaag code rood wegens extreme hitte in 72 departementen. Dit betreft 14 meer dan woensdag. Meer dan 95% van de Franse bevolking, zo'n 51,1 miljoen mensen, wordt getroffen door deze waarschuwing. De hittegolf die het land sinds vorige week teistert, brengt recordhoge temperaturen met zich mee. President Petr Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof deelnemen aan de NAVO-top in Turkije. De regering wilde hem aanvankelijk uitsluiten, maar het Hof heeft deze beslissing teruggedraaid. Pavel, die stelt dat de top onder zijn bevoegdheid valt, noemt het besluit om hem buiten de delegatie te houden ongekend en spijtig. De Israëlische krijgsmacht heeft een luchtaanval uitgevoerd in het zuiden van Libanon, gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging vormden voor Israëlische troepen. Bij een droneaanval op een auto kwamen twee personen om het leven. Ook zijn er meldingen van beschietingen waarbij kinderen gewond raakten. De situatie blijft gespannen, ondanks een recent staakt het vuren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
6: Nossa alegria, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com fogo, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.

Gotham Knights hoorde hier op Paradise FM. Ja, een hele goede woensdagmiddag. Ik zit weer voor je klaar. Deze dag een beetje verstrooid. Ik heb me verslapen. Ja, echt ongelooflijk. Dat gebeurt mij niet heel vaak. Tenzij ik heel erg moe ben of op stap ben geweest of weet ik veel wat. Nou, dat was allemaal niet aan de hand. Nee, ik ben gisteravond wel heerlijk bezig eten bij de kleine Hindoestaan. Maar voor de rest lag ik gewoon keurig om 10 uur in mijn bed. En ik werd vanmorgen om 10 uur werd ik wakker gebeld door mijn zusje. Die werkt binnen hetzelfde bedrijf. Die zegt, waar ben jij? Nou, en dan word je toch een partij verstrooid wakker. Dus in mijn haast, ik alles pakken, broek nog half open. Chaos, chaos, chaos. Ik ga sowieso niet zo goed op haast. Ja, want dan vergeet ik gewoon echt de helft. Ja, en ik kom hier op partij verstrooid aan. Maar ik ben er en ik zit er. Ja, ik heb wel weer eventjes wat tijd gehad om bij te komen. Het is natuurlijk nog maar 2 uur. 2:15, dus ik heb genoeg tijd gehad om weer eventjes mijn hersenen weer even te resetten. En ik zit er klaar voor. Maar zo'n ochtend begint gewoon niet lekker. Dus ik hoop niet dat het voortekenen zijn voor de rest van de dag.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: 3.
1: Regering stort miljoenen voor achterstallig onderhoud FKP-woningen. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De regering heeft gisteren 2,5 miljoen gulden overgemaakt naar woningbouwstichting FKP. Met het geld kan het reguliere onderhoud van overheidswoningen worden voortgezet. Eerder maakte de FKP nog bekend per direct te stoppen met het normale onderhoud vanwege een groot tekort aan subsidiegeld. Er werd alleen nog noodhulp geboden bij acute problemen zoals ernstige lekkages of stroomstoringen. De oppositie in de Staten reageerde verbaasd en vroeg zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden was gebleven. Volgens de FKP sleept de problematiek rond de financiering voor de ruim 3500 woningen echter al jaren. Het restant van het benodigde geld wordt overgemaakt zodra de overheid en de FKP een definitief akkoord hebben bereikt over de verrekening van de openstaande huurgelden. En de verkoopactiviteiten van de Venezolaanse fruitbarken aan de Chacapriliskade in Punda zijn voor onbepaalde tijd stilgelegd. Dat is het gevolg van een grote controle door een multidisciplinair team van onder andere politie, douane, kustwacht en het ministerie van Economische Ontwikkeling. Bij alle boten werd gisterochtend illegale handel aangetroffen. De autoriteiten namen onder meer 30 kilo kaas, grote hoeveelheden tabak, bakkeljauw en medicijnen zoals Viagra in beslag. Ook overtraden de verkopers de regels door de openbare stoep volledig in te nemen als marktplaats. Omdat eerdere waarschuwingen en kortstondige sluitingen herhaaldelijk aan de laars zijn gelapt, heeft MEO de activiteiten nu volledig stopgezet. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

Bij Tinto Body Cucina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.

0: het is weer tijd om de muziekquiz te spelen. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een diner voor twee. En deze keer voor wel een heel leuk restaurant, Maida's Kitchen. Ja, die zit natuurlijk in Otrobanda. En wat ik normaal gesproken doe, is natuurlijk eventjes de menukaart bekijken. Ja, eventjes kijken wat ze er allemaal hebben. Ja, en hier word ik wel blij van. Ik heb er nog nooit gegeten. Moet ik eigenlijk binnenkort een keertje gaan doen. Maar ik zie echt al onwijs lekkere dingen erop staan. Zoals een truffelpasta. Ja, daar kan je me echt dood mee gooien. Dat vind ik zo lekker. Tenderloin, ze hebben vis, burgers, bites. Ja, ze hebben er echt onwijs veel. Dus je weet zeker dat je daar in ieder geval lekker kan eten. En dat op onze kosten. Nou, ik heb natuurlijk weer een vraag voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, blijf luisteren.
1: Wat is hier weggepiept?

Ja, dat was hem. Weet je nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk win je deze heerlijke dinerbon voor twee voor Maida's Kitchen.

0: tonight. Goed dat je luistert nog steeds naar Paradise FM. Ik heb straks voor je klaarstaan de Pointer Sisters, Snoop Dogg en nog veel meer.
1: Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile. Chivis Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivis Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivis Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach. Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De deskundige groep Democratisch Tekort Koninkrijk heeft gisteren belangrijke gesprekken gevoerd op Curaçao. Onder leiding van voorzitter Obrich Bakhuis ontmoette de groep waarnemend gouverneur Rutsella Jansen. Er werd gesproken over voorstellen om het democratisch tekort te verkleinen en ideeën verzameld van de vaste parlementscommissie voor koninkrijksrelaties. Het eindrapport volgt later. De regering heeft gisteren 2,5 miljoen gulden overgemaakt naar woningbouwstichting FKP. Dit bedrag stelt de stichting in staat om het reguliere onderhoud van overheidswoningen voor te zetten. Eerder stopte FKP met normaal onderhoud door een tekort aan subsidiegeld. De oppositie vraagt zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden is gebleven. Dan nog internationaal nieuws. Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand opnieuw samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft aangegeven dat deze bijeenkomst op 29 of 30 juni plaatsvindt, waarschijnlijk in Zwitserland. Tijdens een eerdere ontmoeting spraken de delegaties af om werkgroepen op te richten voor onderhandelingen over nucleaire zaken en sancties. In Frankrijk is vandaag opnieuw de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947. Woensdag werd een gemiddelde temperatuur van circa 30 graden gemeten, waarmee het record van dinsdag is verbroken. In de helft van Frankrijk is het zelfs minstens 40 graden geweest. Code rood geldt voor een groot deel van het land. In Frankrijk geldt vandaag code rood wegens extreme hitte in 72 departementen. Dit betreft 14 meer dan woensdag. Meer dan 95% van de Franse bevolking, zo'n 51,1 miljoen mensen, wordt getroffen door deze waarschuwing. De hittegolf die het land sinds vorige week teistert, brengt recordhoge temperaturen met zich mee. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

0: Weet niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Bon Tardi, hier de Pointer Sisters met Jump for Love.

morgen is de grote dag op het WK 2026. Want Curaçao die trapt de eerste bal om 4 uur tegen Ivoorkust. Ja, en het wordt een hele spannende wedstrijd weer. Ik zou zeggen, zoek de beste Brasa-locatie op. We hebben er meer dan 20. En kijk het vooral. Eerst Curaçao, dan Nederland. Ja, het wordt echt onwijs leuk. Eventjes om in de WK-sferen te komen, is hier Shakira en Burna Boy.

0: Bad van Maroon 5 hoor je hier op Paradise FM. Ik heb straks voor je klaarstaan Bryan Adams en Level 42.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
5: Strong Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
6: die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag.

begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.

0: 104.
1: Regering stort miljoenen voor achterstallig onderhoud FKP-woningen. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De regering heeft gisteren 2,5 miljoen gulden overgemaakt naar woningbouwstichting FKP. Met het geld kan het reguliere onderhoud van overheidswoningen worden voortgezet. Eerder maakte de FKP nog bekend per direct te stoppen met het normale onderhoud vanwege een groot tekort aan subsidiegeld. Er werd alleen nog noodhulp geboden bij acute problemen zoals ernstige lekkages of stroomstoringen. De oppositie in de Staten reageerde verbaasd en vroeg zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden was gebleven. Volgens de FKP sleept de problematiek rond de financiering voor de ruim 3500 woningen echter al jaren. Het restant van het benodigde geld wordt overgemaakt zodra de overheid en de FKP een definitief akkoord hebben bereikt over de verrekening van de openstaande huurgelden. En de verkoopactiviteiten van de Venezolaanse fruitbarken aan de Chacapriliskade in Punda zijn voor onbepaalde tijd stilgelegd. Dat is het gevolg van een grote controle door een multidisciplinair team van onder andere politie, douane, kustwacht en het ministerie van Economische Ontwikkeling. Bij alle boten werd gisterochtend illegale handel aangetroffen. De autoriteiten namen onder meer 30 kilo kaas, grote hoeveelheden tabak, bakkeljauw en medicijnen zoals Viagra in beslag. Ook overtraden de verkopers de regels door de openbare stoep volledig in te nemen als marktplaats. Omdat eerdere waarschuwingen en kortstondige sluitingen herhaaldelijk aan de laars zijn gelapt, heeft MEO de activiteiten nu volledig stopgezet. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.

0: Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue. Let us surprise you.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance.

0: Paradise FM. Ja, en er is iemand weer bij me aangeschoven. En dan begin ik gelijk met de allereerste vraag. Vanessa Werkhoven, allereerst welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Mis jij Suriname?
1: Soms. Ja, bij vlagen kan ik wel met een soort van warm gevoel terugkijken. En dan, ja, als ik beelden terugzie ook, dan denk ik, ach, wat was het toch heerlijk daar, hè?
0: Het was zo leuk. Ja, als ik inderdaad, als ik terugkijk of terugdenk aan Suriname, dan denk ik, wat was het toch eigenlijk een bijzondere trip?
1: Het was een hele bijzondere trip. Dat soort dingen voel je altijd achteraf. Op het moment vond ik het ook leuk, hoor, daar niet van. Maar achteraf gaat het landen langzaam en dan denk je, oh,
0: ja. Echt bijzonder.
1: Had ik maar niet meer genoten nog.
0: Nou, echt, echt. Nou, en ik zal je vertellen. Ik ben gisteren even teruggegaan naar Suriname. Oh. Ik ben er niet daadwerkelijk geweest.
1: Nee.
0: Maar ik heb Surinaams gegeten.
1: Waar?
0: Bij de kleine Hindoestaan.
1: Oh ja, daar rij ik iedere dag langs.
0: Ja.
1: En is het wat?
0: Nou, echt ongelooflijk lekker. Volgens mij, als ik het goed begreep, zit de tent er 1,5 jaar.
1: Ja.
0: En ik was natuurlijk wel heel benieuwd. Ik eet hier eigenlijk heel weinig Surinaams op het eiland. Ik weet dat het op meerdere plekken kan, maar de kleine Hindoestaan stond gewoon heel erg goed bekend. En voor 9,15 ben ik toevallig ook met jouw zoon, jouw zoon erheen geweest.
1: Ja.
0: Echt onwijs lekker.
1: Ja, Mees kwam thuis en die had natuurlijk gefilmd met jullie voor Bankome. Kom eten.
0: Bankome, ja.
1: En superleuk. Maar hij was ook helemaal enthousiast. Hij zegt, mam, ik heb zo lekker gegeten.
0: Ja, niet normaal. Nou, we kwamen dus al binnen. Het is sowieso een hele leuke plek. Je komt echt in een soort Surinaamse tent. Of Hindoestaan, sorry, ik moet Hindoestaan zeggen.
1: Ja.
0: Superleuk. En we zijn eventjes de menukaart langs gegaan. En ze hebben er onwijs lekkere broodjes, sandwiches. Wat heel erg goed aangaat. Ze hebben daar ook een bepaalde sandwich dynamite heet dat.
1: Oh.
0: En dat blijkt dus heel bekend te zijn. Ja, ik ben natuurlijk niet van Surinaamse of Hindoestaanse afkomst. Maar we hebben het geprobeerd en echt, ja, dat zeg ik weer, ongelooflijk. Dat we dit mogen meemaken.
1: Dat we dit mochten meemaken.
0: Niet normaal.
1: Wat lekker zeg. Ja, Mees zei het. Mees die zei, want wij wonen ook ergens zo die kant op. En goed, hij rijdt er ook regelmatig langs. Hij zei van, ik ga echt af en toe daar lekker wat halen onderweg naar huis.
0: Nou, en die rotti ook. Ze hebben dus rotti rollen.
1: Ja.
0: Dus dan is dat zeg maar in die platen is dat ingerold allemaal. En we hadden een normale rotti ook echt super lekker. Ja, ik hou sowieso van die kruiden die ze gebruiken. Hoe heet dat nou? Die gele...
1: Ja, die masala.
0: Wauw. Ongelooflijk lekker. Ja, en lekkere pika, ja.
1: Oh.
0: Ja, sorry, het lijkt wel een verkooppraatje. Maar dit was echt waar, zonder grappen. Ik lieg niet. Hier ga ik echt vaker heen.
1: Ja, wat goed.
0: Onwijs lekker.
1: Hey, en jullie hebben dus een filmpje gemaakt. Niet voor Paradise, maar voor 915.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus dat kunnen we binnenkort ook terugzien, hè?
0: Klopt, ja. Een nieuwe serie gaan we starten. Dat heet dus Bankome. Dus kom mee eten.
1: Ja.
0: En op 915 gaan we dan met Mees, jouw zoon, gaan we naar verschillende eettentjes toe.
1: Ja.
0: Om het eten daar te testen met een gast.
1: Met een willekeurige gast.
0: Het kan een willekeurige gast. Maar de afgelopen keren, we zijn gisteren met Iskieder geweest. Bij de kleine Hindoestaan.
1: Ja.
0: Daarvoor met Turgy. Nou, dat is ook een artiest.
1: Ja.
0: Dus het hangt er even vanaf wie er beschikbaar is.
1: Ja, dus gewoon leuke, interessante mensen.
0: Klopt.
1: En gaan dan samen met Mees lekker eten proeven. En dan raten, neem ik aan. Van waar moet je wel heen en waar moet je niet heen.
0: Klopt, klopt. Ja, en dit was dus echt wel... we geven aan het eind van de aflevering geven zoveel punten. Ik ga niet zeggen hoeveel er zijn gegeven. Maar de score was zeer hoog.
1: Ja, dat heb ik begrepen. Ja, hartstikke lekker. Nee, het is zeker een tip. Dus, en ik denk, het zit op een topplek. Hè.
0: Ja,
1: er zijn heel veel mensen die daar iedere dag even zo langs rijden.
0: Ja. Ja, en het is heel makkelijk, want als je dus in een lunch denkt van, nou, ik hoef niet zo'n hele zware rotti-rol of iets, neem je gewoon lekkere sandwich mee. Ze hebben kip curry en van alles. We hebben ook speciaal, dat heb ik nog niet verteld, Surinaams vlees gehad. En dat was dus ik dacht, nou, wat zal dat zijn? Lekker ook. Was nieuw op de kaart. Ja, weet je, ik heb weinig kennis van de Surinaamse keuken.
1: Gewoon lekker. Heerlijk. Gewoon ga erheen en bestel iets.
0: Echt een verkooppraatje dit. Sorry jongens, maar het was echt onwijs lekker. Ja, nee, ik lieg niet.
1: Nou,
0: dus ik ben echt weer terug geweest in de Surinaamse keuken. En dat is me echt goed bevallen. Dus ik ben er zeker vaker te vinden.
1: Ja, lekker. Leuk.
0: Nou ja, ik neem jou ook binnenkort even mee, Vanes.
1: Ja, leuk. Gaan we doen. En goed, mocht je nu luisteren en denken, oh, wat interessant. Er zijn heel veel leuke eetentjes op het eiland. En die gaan we dus allemaal zo'n beetje in de komende maanden langs uitproberen op 915.
0: Ja.
1: Lekker die socials volgen en dan...
0: Hou het zeker in de gaten. Er staan nu al, er staat nog niks online, maar als het goed is komt deze week komt de eerste aflevering online.
1: Ja.
0: En we proberen gewoon elke week iets online te zetten.
1: Bam, kom mee.
0: Ja, het klinkt ook echt vet, hè?
1: Ja,
0: nou, in ieder geval, volg de socials en hou het in de gaten, zou ik zeggen. Dankjewel, Vanes.
1: Yes.

Shakira hoor je hier op Paradise FM. Ik wil je weer enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Morgen zit ik natuurlijk weer voor je klaar tussen 2 en 4. Ik zou zeggen nog een hele fijne middag en veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven.

0: secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De deskundige groep Democratisch Tekort Koninkrijk heeft gisteren belangrijke gesprekken gevoerd op Curaçao. Onder leiding van voorzitter Obrich Bakhuis ontmoette de groep waarnemend gouverneur Rutsella Jansen. Er werd gesproken over voorstellen om het democratisch tekort te verkleinen en ideeën verzameld van de vaste parlementscommissie voor koninkrijksrelaties. Het eindrapport volgt later. De regering heeft gisteren 2,5 miljoen gulden overgemaakt naar woningbouwstichting FKP. Dit bedrag stelt de stichting in staat om het reguliere onderhoud van overheidswoningen voor te zetten. Eerder stopte FKP met normaal onderhoud door een tekort aan subsidiegeld. De oppositie vraagt zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden is gebleven. Dan nog internationaal nieuws. Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand opnieuw samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft aangegeven dat deze bijeenkomst op 29 of 30 juni plaatsvindt, waarschijnlijk in Zwitserland. Tijdens een eerdere ontmoeting spraken de delegaties af om werkgroepen op te richten voor onderhandelingen over nucleaire zaken en sancties. In Frankrijk is vandaag opnieuw de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947. Woensdag werd een gemiddelde temperatuur van circa 30 graden gemeten, waarmee het record van dinsdag is verbroken. In de helft van Frankrijk is het zelfs minstens 40 graden geweest. Code rood geldt voor een groot deel van het land. In Frankrijk geldt vandaag code rood wegens extreme hitte in 72 departementen. Dit betreft 14 meer dan woensdag. Meer dan 95% van de Franse bevolking, zo'n 51,1 miljoen mensen, wordt getroffen door deze waarschuwing. De hittegolf die het land sinds vorige week teistert, brengt recordhoge temperaturen met zich mee. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: Dat is Frans, 80.
6: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
6: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
6: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
6: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer.
6: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Catrevin.
6: Exactement.

een heerlijk nummer om die overwerkuren mee te beginnen. Irene Cara hoorde je hier op 103.1 FM Paradise, oftewel Brasa FM. En Fame, lekker joh. Het is de hoogste tijd weer om te gaan beginnen voor mij. Ik ben er weer tot 7 uur met een hoop gezelligheid, lekkere muziek, lekkere dineetjes die ik weg ga geven. Nou ja, dineetjes. Ik ga er eentje weggeven. Eigenlijk twee, hè? Eén diner voor twee personen. Vandaag is dat een diner voor twee bij Op is op Café de Tijd. Dus is dit een plek waarvan je denkt, nou, daar ben ik nog niet geweest, maar dat heb ik altijd nog wel een beetje op mijn to-do-list staan. Of mijn, hoe zeg je dat, mijn bucketlist. Ja, dan is dit jouw moment. En als je er wel alles hebt gegeten, dan denk ik dat je weet dat je dat nog een keertje wil gaan meemaken. Dus bij deze speel lekker mee met de muziekquiz. Dan maak je daar gratis en voor niets kans op. En verder, ja, het is vandaag woensdag. Dus ik ga sowieso eventjes mijn wekelijkse belletje doen met Magali Goré. Die natuurlijk het Curaçaose elftal achterna aan het reizen is. Omdat, nou ja, niet alleen haar man Dien Goré daar natuurlijk heel nauw bij betrokken is. Maar ook haar zoon Kenzie Goré meespeelt in het team. En nou ja, zij is een van de voetbalvrouwen die die mannen natuurlijk op de hielen volgt. En ondersteunt ook. Dus we gaan er zo even bellen. Kijken hoe het met haar gaat. Hoe ze de tijd doorbrengt. En ja, of ze al een beetje behoorlijk zenuwachtig aan het worden zijn voor morgen. Dat verwacht ik eerlijk gezegd wel. Maar we horen het graag van haar persoonlijk. Ook tijd om even in te bellen met Odette Doest rond 6:10. En ja, normaal gesproken bel ik altijd met Bert. Of komt Bert langs in de studio op de donderdag om jou te voorzien van je filmadvies voor het weekend. We hebben deze week wel weer gekeken natuurlijk naar een film voor je. En ik dacht vandaag, weet je, we kunnen dat morgen wel doen. Maar de kans dat je hem dan mist is toch even wat groter, weet je wel. Want ja, morgen is die wedstrijd precies tijdens mijn show. En ik neem het je ja, voor deze ene keer niet kwalijk als je niet heel erg aan het opletten bent tijdens mijn show. Maar goed, maar het zou ook zomaar kunnen dat je denkt, wacht even Vanessa, ho, ik ga morgen helemaal niet naar die wedstrijd kijken. Dat kan, hè, want nou ja, goed, vul maar in, dat kan om meerdere redenen zo zijn. Nou, dan natuurlijk zit ik hier om 4 uur en klets ik je bij, maar dan denk ik dat het voornamelijk over de wedstrijd gaat ook. Dus ik dacht, weet je wat, Bert, kom lekker vanavond langs en dan gaan we het vanavond vast hebben over de film die we hebben gekeken. Dus, bij deze vandaag alvast jouw filmadvies voor komend weekend. En verder heb ik vooral een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan. Dus ja, laten we daar gelijk maar mee gaan afknallen. Hoppatee, Acta en de Munnik. Niet of nooit geweest.

0: quiz.
1: Hier is hij dan. Het teken voor jou dat je binnenkort echt eventjes lekker moet aanschuiven bij Op is Op Café De Tijd. De plek waar ze, ja, ze zeggen de lekkerste spare ribs van het hele eiland hebben. En nou ja, goed, iedereen die daar heeft gegeten en die spare rib liefhebber is, die beaamt dat ook. Dus nou ja, mocht je dit nog niet hebben geprobeerd, dan is dit dus jouw teken. Dit is het moment. Speel mee met de muziekquiz, maak er kans op. En mocht je toch toevallig vanavond niet winnen, ga dan zelf binnenkort even lekker aanschuiven daar. Goed, wil je een gokje wagen? Dan komt hier de opgave van vandaag.
0: Wat is hier weggepiept?

nummer. En dit is ook echt niet zo heel erg moeilijk. Toch? Deze weet je wel. En anders kun je hem altijd gokken. 675-1031, daar mag je antwoord naartoe. En mocht je het goed hebben, dan spreken wij elkaar misschien wel ergens tussen 6:30 en 7:00.

0: iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Dames en heren, welkom aan boord van Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledige verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
4: Banco di Caribe.
5: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
6: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.

0: prijzen dalen, nutstarieven stijgen. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De tarieven voor brandstof, elektriciteit en water wijzigen volgende week. Dit heeft toezichthouder RAK bekendgemaakt. De prijzen aan de pomp dalen aanstaande dinsdag 30 juni. Benzine daalt met ruim 9 cent naar 2,66 per liter. Diesel daalt met ruim 32 cent. Aan de pomp gaat een liter diesel 2,16 kosten. De daling is het gevolg van lagere internationale aankoopprijzen en een forse negatieve correctiefactor voor diesel. Door sterke prijsschommelingen in de afgelopen maanden waren er verschillen ontstaan tussen de vooraf bekende inkoopprijzen en de uiteindelijke realisatie. Deze worden nu gecorrigeerd. De tarieven voor elektriciteit en water stijgen per woensdag 1 juli. De gemiddelde brandstofkosten voor de productie van elektriciteit zijn gestegen. Ondanks een daling van de correctiefactor voor de maand mei stijgt het stroomtarief met bijna 28 cent per kilowattuur. Het watertarief stijgt eveneens als gevolg van de hogere elektriciteitskosten voor de productie ervan en de verwerkte correctiefactor. Water stijgt met ruim 11 cent per kubieke meter. En de deskundige groep Democratisch Tekort Koninkrijk heeft gisteren een reeks belangrijke ontmoetingen gehad op Curaçao. De commissie bracht onder leiding van voorzitter Aubrich Bakhuizen kennismakings- en werkbezoek aan waarnemend gouverneur Rutsilla Jansen. Er werd onder meer gesproken over voorstellen om het democratisch tekort binnen het Koninkrijk te verkleinen. Daarnaast overlegde de deskundige groep, die bestaat uit leden namens alle vier de landen van het Koninkrijk, met de vaste parlementscommissie voor Koninkrijksrelaties. Het doel van deze ontmoeting was om input en ideeën vanuit de staten te verzamelen. De deskundige groep is ingesteld in opdracht van het Interparlementair Koninkrijksoverleg, het IPCO. De geïnventariseerde voorstellen en adviezen worden door de experts geanalyseerd en verwerkt in een eindrapport. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op L6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: World Cup kijken.

0: Hij zit erin!
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: En we gaan onderweg naar Shalimar, naar Eros Ramazzotti.

Ramazzotti wederom en Cosa della Vita hier op Paradise FM, oftewel Braza FM. Wat zou ik het toch ontzettend leuk vinden om Italiaans te spreken. Of gewoon heel veel talen zou ik willen spreken. Ik zou dat zo gaaf vinden. En ik weet het, je kan ook op je 45ste nog van alles leren. Het zou me zo tof lijken. Ja, ik hoorde op de middelbare school ooit een keertje dat ik een talenknobbel had. Of dat ik in ieder geval gevoel voor had. Maar ja, ik heb daar uiteindelijk nooit wat mee gedaan. Ja, je kan natuurlijk niet, hè? Ik bedoel, je kan niet alles. Er zijn bepaalde dingen die ik verder heb ontwikkeld. En bepaalde dingen die ik heb laten liggen. Maar toch vind ik het dan jammer dat ik denk ik, oh man, ik kan zo heerlijk genieten van iemand die dan in één keer vloeiend Italiaans begint te spreken. Ik vind dat fantastisch. Maar goed, hè, ik bedoel, misschien heb ik nog wel 45 jaar te leven en kan ik dat in de komende 45 jaar gaan leren. Ik bedoel, why not? Je bent nooit te oud om te leren, toch? Hey, ik vraag me af, waar ga jij morgen de wedstrijd kijken? Ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Ik zit hier gewoon in de studio. Gewoon aan de Schottengatweg West nummer 78. En het is niet per se een oproepje aan een ieder om hier aan te schuiven. Maar ja, waarom niet eigenlijk? Nou ja, omdat ik het een beetje wil controleren wie er hier allemaal aanschuiven. Want die studio is groot. Een stuk groter dan die was aan de Fokkerweg. Maar goed, hè, ik bedoel, vol is vol. Dus ik vind het wel leuk als er wat mensen met me meekomen kijken. Dan zorg ik dat er wat drankjes zijn en hapjes en zo. En dan vraag ik aan Joris of hij even regelt dat op die twee grote schermen hier die wedstrijd te zien is. Ik denk dat Joris dat wel kan regelen. En dan kijken we gewoon samen. Joris is er sowieso ook bij. En we hebben wel in de app van alle andere DJ's een oproepje gedaan. Maar ja, er zijn natuurlijk een hoop mensen die hebben hun plekje al bedacht om de wedstrijd te gaan kijken. En het is ook helemaal aan jou. Ik heb eigenlijk tot nu toe gezien dat overal waar mensen zitten is het wel druk. Dus ja, op de straten is het rustig. Maar op alle leuke Braza FM-locaties waar de wedstrijden vertoond worden en dus ook die van morgen is het druk. Dus je kunt gewoon rustig kiezen. Maar mocht je nou denken, hè, ik wil wel gezellig bij Vanessa in de uitzending. En ik heb ook wel wat nuttigs te zeggen over de wedstrijd. Dan kom je gewoon hierheen. Laat het even weten in de app. 675-1031. En dan ben je hartstikke welkom om hier aan te schuiven. De wedstrijd te kijken. Een wijntje te drinken. Een knabbeltje te eten. En af en toe ook iets zinnigs te zeggen op de radio. Want je weet, daar ben ik niet per se heel goed in wat betreft voetbal. Hartstikke leuk lijkt me dat. Echt. Wees en schroom niet. App me gewoon, hè. 675-1031. Ik wil wel even dat je het eerst laat weten. Want dan weet ik hoeveel nootjes ik moet inslaan. 1 per persoon. Nou ja, als je denkt, ja, allemaal leuk en aardig, maar ik ga echt niet bij jou zitten te kijken hoe jij je werk doet. Dan ben je natuurlijk ook welkom bij, heb je even, Zest Zanzibar, Hemingway, Chill Beach Bar, Relaxed, Bonita Beach Bar, Wet and Wild Beach Club, Cabana, De Heren at Sea, Mr. Porter, One Vibe, Landhuis Showbelobo, De Heren, The Captain Bar, Swinging Old Lady, Douchy Cocktail Bar, Mondi City Beach Club, The Pirate Bay, Blue Bay en Grote Berg Patat. Ja, zo. Nou, dat is een hele lijst, hè. Maar, nogmaals, schroom niet. App me gewoon even. 675-1031. En kom hartstikke gezellig hier in de studio kijken naar die hele spannende wedstrijd van morgen. Over die wedstrijd gesproken, ik ga zo meteen natuurlijk eventjes uitgebreid gesprek in met de voetbalvrouw van het eiland, Magali Goree. Want zij zit er als enige

nieuw op Netflix. En het is een film waarbij ik echt al, nou, ik denk binnen 2 minuten aan het janken was. Ja. Welke film? En of ik aan het janken was van ontroering en god, wat is dit mooi. Of dat ik denk, wat is dit verschrikkelijk. Kijk er alsjeblieft niet naar. En wat vindt Bert ervan? Je hoort het zo meteen tijdens film vanavond.

0: step ahead. Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de John B. Gorsiraweg is vanmorgen een bewoner gewond geraakt. De brandweer werd om 8:30 opgeroepen om het vuur te blussen. Een bewoner raakte gewond toen hij een matras naar buiten probeerde te brengen. Hij is per ambulance naar het CMC gebracht voor behandeling. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. De tarieven voor brandstof, elektriciteit en water wijzigen volgende week. De prijzen aan de pomp dalen dinsdag 30 juni. Benzine kost dan 2,66 gulden per liter. Een daling van ruim 9 cent. Diesel daalt naar 2,16 gulden per liter. Een daling van meer dan 32 cent. Elektriciteit en water stijgen woensdag 1 juli. Het stroomtarief gaat met bijna 28 cent omhoog en water met ruim 11 cent per kubieke meter. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand opnieuw samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft aangegeven dat deze bijeenkomst op 29 of 30 juni plaatsvindt, waarschijnlijk in Zwitserland. Tijdens een eerdere ontmoeting spraken de delegaties af om werkgroepen op te richten voor onderhandelingen over nucleaire zaken en sancties. In Frankrijk is vandaag opnieuw de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947. Woensdag werd een gemiddelde temperatuur van circa 30 graden gemeten, waarmee het record van dinsdag is verbroken. In de helft van Frankrijk is het zelfs minstens 40 graden geweest. Code rood geldt voor een groot deel van het land. In Frankrijk geldt vandaag code rood wegens extreme hitte in 72 departementen. Dit betreft 14 meer dan woensdag. Meer dan 95% van de Franse bevolking, zo'n 51,1 miljoen mensen, wordt getroffen door deze waarschuwing. De hittegolf die het land sinds vorige week teistert, brengt recordhoge temperaturen met zich mee. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

0: jou nodig. Dan zeg jij voor de Blue Wave.
1: Ja, joh.
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle.
6: En pas op hoor, ze houden je in de gaten. Hier is Inner Circle.

0: zijn van die liedjes die je dan als puber meezong. Weet je wel, helemaal leuk, gezellig. En nu zing je als volwassene nog steeds mee. En dan denk je, wacht even. Wacht even. Wat zingen ze nou eigenlijk?
1: Filmfanaat tot laat.
0: Want ik vind dit toch... Als je echt goed naar dit nummer luistert... dan vind ik het toch wel een beetje ver gaan. Wat jij, Bert?
2: You're just inventing things. Huh?
0: Ja, dat is puur gaslighting.
2: That's just no, come on.
0: Het ligt zeker aan mij.
2: La la la la long long li long long long.
0: Ja, daar is op zich niks mis mee. Maar ik hoor de S in Big Brown Eyes niet, hoor.
2: Big Brown Eyes.
0: Ja, ja, ik, nou ja, goed. Ander onderwerp. Ik vind het een vies liedje.
2: Even teruggaan. Wat is gaslighting eigenlijk?
0: Nou, dat jij eigenlijk mij het gevoel geeft dat het probleem bij mij ligt, terwijl het niet bij mij ligt. Het ligt ook niet bij jou, hoor. Dat wil ik niet zeggen. Maar het is in ieder geval... Nee, dat maak jij ervan. Ja, ja, oké. Okay. Nou goed.
2: Oh my God.
0: Ik neem hem. Ik neem hem.
2: Ik ga dat niet meer doen. Nu je het me hebt uitgelegd, ik begrijp het concept. We doen het niet meer.
0: Hey Bert.
2: Hey Vanessa.
0: Hebben wij een goede filmtip voor het komende weekend?
2: Hey, denk je dat mensen sowieso überhaupt naar films gaan kijken, denk je, dit weekend?
0: Ik denk wel dat er mensen zijn die naar films gaan kijken, ja.
2: Weet je dat Curaçao morgen speelt?
0: Ja, maar dat is donderdag. Het weekend is zaterdag, zondag, toch?
2: Wat doe ik eigenlijk hier? Het is woensdag.
0: Ja, maar dat is omdat Curaçao morgen speelt. En morgen, dan denk ik niet dat er heel veel mensen naar ons gaan luisteren. Ja, er zijn mensen die gaan luisteren, natuurlijk. Ja, maar
2: wij zijn Brasa FM.
0: Ja, ja, dat zijn we. Maar ja, de wedstrijd, die gaan wij hier zeker wel reviewen, ja, hè, tijdens. Ja. Maar als je echt wil kijken, dan ga je kijken.
2: Oké.
0: Toch? Ik wil mensen niet wegjagen, nee, want heel graag lekker luisteren. En wat ik al heb gezegd, ook aanschuiven mag ook morgen bij mij in de studio. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Maar ik denk dat we de meeste mensen bereiken vandaag.
2: Ja.
0: Eerder dan morgen, wat betreft films kijken.
2: Oké, dus we hebben gekeken naar een film.
0: Ja, zeg het, welke?
2: We hebben gekeken naar Voicemails voor Isabel, een film dat te zien is op Netflix. 2026 uitgekomen, wanneer is hij uitgekomen? Volgens mij vorige week is hij uitgekomen.
0: Ja, hij is echt net nieuw op Netflix.
2: Echt nieuw op Netflix. En geschreven en geregisseerd door Leah McKendrick. Zij heeft trouwens ook een klein rolletje erin. Met in de hoofdrol Nick Robinson, Zoe Deutsch. En wat gaat het verhaal over? Het verhaal gaat over Jill. En Jill die is de echt allerbeste vriendin van Jill is haar zusje Isabel. Maar Isabel die leidt vanaf jongs af aan eigenlijk aan een zeldzame soort van kanker, neem ik aan. En ja, op een gegeven ogenblik komt ze helaas daardoor te overlijden. Maar ja, Isabel was een beetje dat rots in de branding van Jill. Dus elke keer als er wat gebeurde in het leven van Jill,
0: ja,
2: de eerste die ze erover vertelde was haar zusje.
0: Ja.
2: Van wat er ook gebeurde, van weet je, iets wat misging met een vriendje, of iets wat hartstikke leuk was, of wat dan ook. Dat waren echt van die vriendinnetjes, van die zusjes die gewoon hartsvriendinnen waren.
0: Mm-hmm.
2: En ja, ze hadden zelfs, weet je wel, danspasjes samen, en zoals je dat met zusjes doet, of met en zo, the best friend ever.
0: Ja.
2: Maar als Isabel komt te overlijden, dan heeft Jill nog de behoefte eigenlijk om haar te bellen in bepaalde momenten.
0: Ja.
2: En dan wat doet ze? Ze belt dan dat oude mobiele nummer van Isabelle op. En dan laat ze een voicemail achter. Little does she know dat inmiddels, een paar maanden later, dus dat mobiele nummer aan iemand anders is gegeven. En dat is dus een jonge man, Wes. En die luistert al die voicemails af. Die denkt van, hè, wat is dit? Maar elke keer als hij naar zo'n voicemail luistert, dan raakt hij meer en meer geïntrigeerd van Jill. Dan denkt hij van, wat is dit nou? Hè? Wat is dit voor een apart mens? En ja, daar gaat de film eigenlijk over. En dan ontstaat er eigenlijk een beetje à la You've Got Mail-achtig. Een soort liefde tussen twee mensen die elkaar niet kennen.
0: Ja, ja, ik vind het een hele mooie manier om het begin van een liefde aan te zwengelen, hè, in een film. Je voelt hem al een beetje aankomen natuurlijk. Ja. Zij gaat die voicemails inspreken. Dat doet ze gewoon eigenlijk Ja, niets vermoedend, hè. Dat is, zij denkt echt, dat komt gewoon, dat komt nergens binnen. Maar het is voor mijn gevoel dat ik toch nog dat nummer van mijn zusje in mijn telefoon, dat ik haar bel en op de hoogte hou.
2: Ja, en dat er toch ergens in het universum dat het terecht komt.
0: Ja. Ja.
2: Dus dat het ergens terecht komt.
0: Ja.
2: Ja, inderdaad een mooi concept. Maar inderdaad, toen ik het zag, dacht ik van, I've seen this before.
0: Ja, tuurlijk. Alles is natuurlijk al een keer gedaan. Maar vond je hem goed gedaan?
2: Ja, ik vond hem wel goed gedaan. Ik kreeg heel soms dat gevoel van I see what you're doing and I get what you're doing. I wonder how it would be like if you had real A-list actors. If it would have really been something worth for the screen. Like, ik vond de acteurs wel oké. Okay. I mean, weet je wel, Nick Robinson die heeft eerder wat even kwijt wat hij eerder heeft gedaan. Maar die kennen we ook wel eerder van bepaalde dingen. Zoe Deutsch, die zat wel, geloof ik, in Zombieland. Was hij de blonde bimbo, zeg. Anyway, dus ze hebben wel bepaalde filmproducties gedaan. Maar soms denk je van...
0: Het zijn geen grote namen.
2: Right. And imagine if you had like a Tom Hanks or like a...
0: Ja.
2: You know,
0: Maar misschien is het ook, want het zijn wel goede acteurs. Misschien is het ook juist wel leuk dat het gewoon geen bekende gezichten zijn.
2: Ja, misschien. Maar ik, het is gewoon iets wat ik vraag van, you know, what if. Wat ik wel heel erg leuk vond, was de aparte manier waarop de script werd geschreven. Want de dialogen die ze heeft met haar zusje, zijn heel apart. Like, ze noemt haar zusje dan, yo bro, yo dude.
0: Ja,
2: weet
0: best je wel dat, grof, hè?
2: Ja, best wel grof. En, maar wel grappig. Het was wel aandoenlijk. Ik vond het eigenlijk wel best wel een cute movie to see.
0: Ja.
2: To be very.
0: Ja, de relatie.
2: Vond jij dat eigenlijk?
0: Ja, ik vond het ook. Ik vond het heel erg cute. En ik heb ook een jonger zusje. Mijn zusje is gelukkig gezond. Maar ik weet wel hoe het is om de grotere zus te zijn. En om altijd een beetje gewoon thuis te komen met de stoere verhalen. Alles voor het eerst te doen. En hoe je zusje daar dan van kan genieten. Alsof ze het zelf heeft meegemaakt. Dat is wel iets heel bijzonders. En ik kan me zeker voorstellen als je zusje dan zelf... Hè, als dat jonge zusje dan zelf niets kan. Dat eigenlijk via Jill zij ook gewoon heel veel dingen meemaakt. Ja. Terwijl ze op bed ligt en niks kan. Ja, dus ik vond dat prachtig.
2: De eerste kus, de eerste dag, dat soort momenten.
0: Ja.
2: Ik weet wat je bedoelt. Ja,
0: heel erg mooi. Ja, ik vond het echt... Nou, ik denk dat ik in de eerste 5 minuten al echt aan het huilen was.
2: Ja, echt.
0: Ja, ja.
2: Ik keek naar de film en dat dacht ik ook. Ik dacht... Dit moment is Vanessa.
0: Ja, je kent me goed. Nee, ik was meteen geraakt. Prachtig.
2: Ja, kan ik me voorstellen.
0: En hij is wel echt af en toe cliché. Feel good ook, weet je wel. Dat je denkt, ja, maar dat hoort dan echt wel bij zo'n film. Ik heb het gewoon met liefde geslikt allemaal.
2: Ja, ik heb... In het begin dacht ik van oké. Okay, maar ik op een gegeven ogenblik raakte er ik ook in. En ik heb er ook met plezier naar gekeken. Dus ik moet zeggen, inderdaad, de clichés... Die worden allemaal gebruikt.
0: Ja.
2: Maar wat ik al eerder zei, het is toch wel. Ik vond de script wel grappig en leuk. Hoe de dialogen in elkaar staken. Dus ik heb er wel van genoten. Ik was wel fan.
0: Hartstikke leuk. Nou, ik ook. Dus dan raden we hem bij deze aan voor het aankomende weekend of voor wanneer je tijd hebt.
2: Ja, klopt. Voicemails for Isabel heet het. Dat kun je dus zien op Netflix op dit moment. We raden hem allebei aan. Wanneer je ergens tijd hebt, inderdaad, want morgen is het weer zover. Dan gaat de Blue Wave spelen tegen de Ivoorkust. Oh man, ik gun het die jongen zo.
0: Echt.
2: Ik wens jullie het allerbeste toe aan de team. Ook aan alle fans natuurlijk. Geniet er erg van, want dit is echt een prachtig moment.
0: Ja, zeker, zeker. Heb je nog even tijd om te blijven, Bert? Want je zit vanavond ook hier. Of moet je tussendoor nog weg?
2: Nee, ik ga gewoon lekker blijven.
0: Oké, want ik ga zo meteen Miss Magali Goré bellen. Oh. Bel je mee dan? Dan kan je gelijk even aan haar vragen hoe zij het heeft.
2: Mag het?
0: Ja, voor mij wel. Okay. Je bent er nou toch. Gezellig. Hé, laten we een nummertje draaien uit de film. Dit is het nummer waar Jill en Isabel op dansten samen, hè? Ja. In de film.
2: Oh.
0: Als je hem hebt gezien, dan herken je het. En als je hem niet hebt gezien, ga hem kijken. Voicemails to Isabel. Here is Robin.

Tashmin Archer met Sleeping Satellite. Zometeen dus inderdaad even inbellen met Magali Goree. En die is daar waar het elftal is. Hè. Even kijken hoe het gaat met die voetbalvrouwen en voetbalmannen. En verder heb ik natuurlijk ook nog een lekkere prijs die ik ga weggeven met de muziekquiz en diner voor twee bij Op is Op Café de Tijd. Dat en nog veel meer zometeen. Maar ik heb eerst Suzanne en Freek. Blauwe dag.

0: paradisefm.cw.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondiaal Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Ook I Am Beauty, met de beste en meest verrassende producten op het gebied van schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging, vind je bij Promenade Shopping Center.

0: gewonden bij woningbrand in de John B. Gossiraweg. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij een woningbrand aan de John B. Gossiraweg is vanmorgen een bewoner gewond geraakt. De politie kreeg rond 8:30 ochtends de melding van de brand binnen. Toen de eerste politieauto ter plaatse kwam, bleek een deel van het interieur in brand te staan. Daarom werd met spoed de brandweer opgeroepen om het vuur te blussen. Een bewoner die probeerde de schade te beperken door een matras naar buiten te brengen, liep hierbij brandwonden op. Het slachtoffer is per ambulance naar de spoedeisende hulp van het CMC gebracht voor medische behandeling. De woning heeft door de brand gedeeltelijke schade opgelopen. De politie zet het onderzoek naar de oorzaak van de brand voort. En de tarieven voor brandstof, elektriciteit en water wijzigen volgende week. Dit heeft toezichthouder RAK bekendgemaakt. De prijzen aan de pomp dalen aanstaande dinsdag 30 juni. Benzine daalt met ruim 9 cent naar 2,66 per liter. Diesel daalt met ruim 32 cent. Aan de pomp gaat een liter diesel 2,16 kosten. De daling is het gevolg van lagere internationale aankoopprijzen en een forse negatieve correctiefactor voor diesel. Door sterke prijsschommelingen in de afgelopen maanden waren er verschillen ontstaan tussen de vooraf berekende inkoopprijzen en de uiteindelijke realisatie. Deze worden nu gecorrigeerd. De tarieven voor elektriciteit en water stijgen per woensdag 1 juli. De gemiddelde brandstofkosten voor de productie van elektriciteit zijn gestegen. Ondanks een daling van de correctiefactor voor de maand mei stijgt het stroomtarief met bijna 28 cent per kilowattuur. Het watertarief stijgt eveneens als gevolg van de hogere elektriciteitskosten voor de productie ervan en de verwerkte correctiefactor. Water stijgt met ruim 11 cent per kubieke meter. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Ik ben bijna jarig!
2: Jazeker, dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie!
4: Kariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Kariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
5: Cocos Beach. De

0: Rick James, hij schakelt gelijk door naar het volgende nummer. Nee, daar is het helemaal geen tijd voor. Weet je waar het tijd voor is? Het is tijd om even lekker in te schakelen bij Magali Goree. En die zit niet op het eiland, dat weten we allemaal. Waar zit jij op dit moment, Magali?
1: Ik ben in Philadelphia. Hola, hola.
0: Oh, Philadelphia. Wat ontzettend gezellig. Is het gezellig? Ja.
1: Ik zal het zeggen, dat weten jullie vast niet. Wij zitten met al die vrouwen bij elkaar in één hotel. En dat ging eigenlijk, bezoekerwaardig eigenlijk wel goed. Ik had verwacht dat kinderen elkaar de hersenen zouden slaan. Dat de vrouwen elkaar niet leuk zouden vinden. Ik heb allemaal dat gezeik. Maar we hebben maar geen gezeik gehad.
2: Dus het is een soort van een Real Housewives of Blue Wave.
1: Ja! Nou, ik heb alle beelden nog, we kunnen nog inspreken.
0: Wat leuk zeg. Nou ja, goed, het is natuurlijk wel, je zit op elkaars lip en er is een hoop spanning natuurlijk, kan ik me zo voorstellen. Dus dat het dan gewoon heel peaceful blijft, dat is hartstikke fijn.
1: Precies. En moeten we niet vergeten, hè? We willen allemaal spelen, iedereen wil spelen. Maar ja, er is een bepaald systeem dat hij wil spelen. En ja, dan moet je dan af en toe even concessies nemen en denken, oké, dan gaat die voor. Maar dat hebben ze helemaal niet echt hier. Hier willen iedereen wel spelen, maar het is niet zo dat we... Weet je, bij een club heb je meer dat je denkt, ja, ik ben boos, ik ga nu naar de trainer. Pik ik niet, weet je zo. Maar dat is helemaal nou niet aan de orde, want ja... We willen gewoon winnen. En we winnen met z'n allen.
0: Ja.
1: Weet je, heel Curaçao wint. Dus we willen gewoon winnen.
0: En er wordt echt,
1: teamsport,
0: er wordt echt vertrouwd op het oordeel van en de beslissingen van de coach.
1: Ja, 100%. Ja,
0: mooi. Maar je kind mocht wel, die werd wel ingewisseld, toch? Die werd gewisseld. Zeg je dat zo? Die mocht erin.
2: Die mocht erin.
1: Ja. Dat was, ja, wat weet je waarom? Ik heb hem natuurlijk vanaf zijn 9e naar voetbal gebracht. Halen, brengen, vijf keer per week. Heel vaak in de pauze kon hij dan niet buiten spelen. Want hij moest huiswerk doen, want daarna moest hij trainen. Hij heeft echt sacrifices gemaakt als klein kind. Niet naar feestjes gaan en ga zo maar door. En dan wil je dit zo graag. En als het dan, stel dat het op wat mysterieuze wijze dan toch niet lukt... Ja, dan jank je. Maar ik zat laatst naar die Man United youth-foto te kijken.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, hij is wel de enige van die groep die nu naar het WK gaat.
0: Ja, fantastisch. Nee, ja. We hebben het natuurlijk over Kenji Goree.
2: Mag ik even vragen?
0: Ja, tuurlijk Bert.
2: Hi Magali, sorry, dat is Bert hoor.
1: Hi Bert.
2: Even een sidekick hier. Maar hebben jullie het door als The Real Housewives of the Blue Wave? Hoe ongelooflijk het volk meeleeft met jullie?
1: Een beetje wel, maar ook een beetje niet. Want wij zitten echt in een gigantische bubbel. Wij moeten reizen, we moeten inpakken, we moeten naar de wedstrijden toe. Want ja, die jongens, dat is alles voor geregeld. Hè? Die springen in de auto, in de bus, rijden naar ze naartoe moeten, gaan spelen... en vliegen direct terug naar de wedstrijd. Maar wij zitten allemaal tickets te boeken, Ubers te halen... rentauto's, rentecars weer terug te brengen, buggies... Nou, de tickets, allemaal gezeur van, mijn ticket, weet je, dat soort dingen. Maar echt, het leeft bij ons, maar ik weet zeker dat we niet 100% door hebben hoe het daar leeft, maar we krijgen wel beelden door.
0: Ja.
1: We krijgen beelden door. Dus alsjeblieft, stuur ons wat toe, tag me, want ik vind het hartstikke leuk, meiden en jongens en meisjes uit Curaçao, om op de hoogte te blijven. Lijkt me geweldig.
2: Ja. Ik kan je garanderen, echt iedereen hier leeft zo ongelooflijk. Niet alleen met de jongens mee, maar ook met de families. En ze vinden het schitterend hoe eigenlijk de jongens met hun familie mee mogen reizen. Want natuurlijk is dat niet iets wat standaard is bij de elftal. Bij de meeste nationale elftal.
1: Bij niemand.
2: Nee.
1: En zijn gewoon de eerste.
2: Maar klopt dat behalve de trainer, dat de dokter, dat dokter Suzanne eigenlijk dat ook heeft voorgeschreven? Van nou, laat die jongens met hun familie reizen. Of is dat niet zo?
1: Nee hoor, Suzanne gaat daar niet over. Suzanne gaat daar niet over.
2: Misschien heeft het voorgeschreven.
1: Moet gewoon, nee, Suzanne is medisch. En wie het bepaalt, dat is Dick.
2: Dat is oké.
1: Dus alle glorie naar Dick. En het is echt allemaal goed gegaan. Hij heeft zich daar echt goed in verdiept. Ik heb echt gezien dat we ook zo professioneel als vrouwen ook zijn. Want ja, ik moet niet vergeten. We weten allemaal wat onze mannen hebben moeten doen om daar te komen. Hè?
0: Ja.
1: Dat was niet makkelijk. En we zijn er toch maar met z'n allen. Hè, niet iedereen speelt op zo'n hoog niveau. En kijk waar we zijn gekomen. Het is unbelievable. Ik begin nu een beetje emotional te worden. Want ik denk dat het af en toe een beetje instinct. Dat ik denk, ik loop van Philadelphia rond.
0: It's happening
1: en
0: gewoon.
1: Maar morgen kunnen we history hebben gemaakt als we doorgaan.
0: Ja,
2: dat is echt ongelooflijk hoor. Dat ik achter. echt ook daarnet aangaf dat iedereen meeleeft. Dat is echt waar.
1: Ja.
2: En ook het feit dat als je bijvoorbeeld ziet hoe mensen hier reageren... de moment dat de spelers naar buiten komen... en dat er het volkslied wordt gezongen, wordt gespeeld.
1: Ja.
2: Het is unbelievable. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt als Curaçaoënaar. En ik ben echt zo ongelooflijk trots op die jongens. En ook de familie. Ja. Ook de moeders en de vrouwen en de kinderen. Want die maken het ook allemaal mee natuurlijk.
0: Ja. Bert zei... Bert zei net al van, ik hou het niet meer, Maar dat moet voor jullie natuurlijk wel helemaal heftig zijn. Dat je denkt, morgen, hoe sta je erin, Magali? Hoe voel jij je?
1: Nou ja, nu ben ik echt aan het aankomen hier. Zo, we hebben allemaal gereisd.
0: Ja.
1: Iedereen is met elkaar een beetje aan het whatsappen van, welk hotel zit jij? Waar zit jij? Waar zit jij? En ik denk dat het morgen gewoon echt heel, heel emotioneel gaat worden. Voor mij in ieder geval wel. Want die is die mars. We hebben een mars. Dus alle mensen gaan bij elkaar komen. En dan we hebben een mars naar het stadion toe.
2: Wauw, dat heb ik gelezen inderdaad. Leuk, man.
1: Ja, leuk, hè. Ik weet niet of mijn schoondochter het gaat doen met de kinderen. Want ja, dat is toch een beetje heet, weet je.
0: Ja,
1: maar voor de rest... ik ben helemaal... Ik weet niet zo goed hoe ik me moet uitdrukken. Ik kan alleen maar zeggen... ik ga zeker zoveel mogelijk beelden maken. En dan ga ik alles later nog een keer goed bekijken... En mijn ogen uit mijn kop jankend waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Van blijdschap. We zijn door.
0: Ja.
1: We moeten door. We gaan door. Ik heb een goed gevoel erover. De team zit goed in elkaar. De vrouwen zijn leuk met elkaar. Het kan alleen maar positief zijn.
0: Nou, hartstikke mooi.
2: Absoluut. En ja, Philly is the city of Rocky, right? Ik bedoel, Survivor.
1: Ja.
2: Make sure you get a good Philly cheesesteak in Philly. It's a beautiful city. Enjoy
1: it. Ik ga
2: het
1: nu eten halen.
2: Echt. Ik wens jullie allemaal zoveel plezier vooral toe. Boemessa, Blue Wave all the way.
0: Sim. Hoppatee. Ja. Nou, ook namens mij, Magali. Ga ervan genieten. En ik spreek je heel snel weer.
1: Oké, doen we dat, lieverd. Groetjes. En... bid voor ons, het komt goed.
0: Zeker weten. Komt helemaal goed. Zet hem op.
1: Ajo.
0: Ajo.

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en

0: bekijkt een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de John B. Gorsiraweg is vanmorgen een bewoner gewond geraakt. De brandweer werd om 8:30 opgeroepen om het vuur te blussen. Een bewoner raakte gewond toen hij een matras naar buiten probeerde te brengen. Hij is per ambulance naar het CMC gebracht voor behandeling. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. De tarieven voor brandstof, elektriciteit en water wijzigen volgende week. De prijzen aan de pomp dalen dinsdag 30 juni. Benzine kost dan 2,66 gulden per liter. Een daling van ruim 9 cent. Diesel daalt naar 2,16 gulden per liter. Een daling van meer dan 32 cent. Elektriciteit en water stijgen woensdag 1 juli. Het stroomtarief gaat met bijna 28 cent omhoog en water met ruim 11 cent per kubieke meter. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand opnieuw samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft aangegeven dat deze bijeenkomst op 29 of 30 juni plaatsvindt, waarschijnlijk in Zwitserland. Tijdens een eerdere ontmoeting spraken de delegaties af om werkgroepen op te richten voor onderhandelingen over nucleaire zaken en sancties. In Frankrijk is vandaag opnieuw de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947. Woensdag werd een gemiddelde temperatuur van circa 30 graden gemeten, waarmee het record van dinsdag is verbroken. In de helft van Frankrijk is het zelfs minstens 40 graden geweest. Code rood geldt voor een groot deel van het land. In Frankrijk geldt vandaag code rood wegens extreme hitte in 72 departementen. Dit betreft 14 meer dan woensdag. Meer dan 95% van de Franse bevolking, zo'n 51,1 miljoen mensen, wordt getroffen door deze waarschuwing. De hittegolf die het land sinds vorige week teistert, brengt recordhoge temperaturen met zich mee. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: En zometeen bellen we weer even in met de leukste dierenarts van het eiland. En er gaat ook nog een diner uit.
5: Paradise FM.

0: 103.1 FM, Jorden Rockset met Fading Like a Flower. En ondertussen werden wij hier een beetje door elkaar geschud. Ik weet nou niet wat er aan de hand was. Ik zit hier met Bert en met Meindert en wij voelden echt serieus net de tafel trillen en doen. En het raam trilde mee. En echt, of het nou hier iets lokaals was, dat er iets langs ging of zo. Maar wij zijn nu druk aan het googelen of er niet toch een aardbevingje is geweest. Nou, mocht je het ook hebben voelen trillen, laat het me even weten in de app. Ik ben zo ontzettend nieuwsgierig. 675-1031. Goed. Iemand die dat niet heeft gevoeld, want dat is onmogelijk, dat is Odette Doest.
1: Waf, waf, woensdag!
0: Ja, hoezo onmogelijk?
2: Waf, waf, woe! Ja, ik ben op een of andere manier ben ik richting Philadelphia getrild.
0: Ah! Ja. Nou, wat een bof komt. Odette!
2: Ja, dat is ook zo. Maar ja, weet je, ik was heel lang geleden gepland en even heel kort heen en weer. Dus dat is echt geweldig.
0: Wat fantastisch. Ja. Dus jij zit echt gewoon op het vuur, laat maar zeggen.
2: Ja, nou, ik heb ook netjes. Ik had gelukkig nog een. Van de selectie van 2017 had ik nog een Curaçao trainingspak.
0: Ja.
2: en ik heb een t-shirtje laten bedrukken met nummer 1 en Room. Dus zo loop ik nu door de straten hier.
0: Kijk eens even.
2: Overal zag ik van dat ze allemaal moeten routen. Ik heb net ook een Keniaan in de Apple Store overtuigd. Had hij voor de Curaçao en geleerd hoe die Curaçao uit moest spreken.
0: Ja.
2: Dus ja. Nee, dat komt goed.
0: Nou, wat leuk zeg, wat heerlijk. Ik krijg hier ondertussen een berichtje binnen van Tineke. Die zegt, ik voelde het ook in Biesheuvel. Dus ik ben echt benieuwd.
2: Oh, in Biesheuvel ook.
0: Ja.
2: Ik heb mijn broer net gevraagd, want die zit een beetje geconnecteerd met de raffinaderij. Ja. Of die misschien kan checken of daar iets gebeurd is.
0: Serumahoma, ook shaking. Ik denk dat wij zojuist een best intense aardbeving hebben gehad, heb ik zo het idee. Echt, het was echt aan het schudden. Ongelooflijk,
2: nou,
0: zeg. Laat me even weten in de app als je het ook hebt gevoeld. 675-1031. Dan gaan wij verder kletsen met Odette. Odette, hoe is je week geweest?
2: Nou, een hele hectische week. Een drukke week ook. Het is echt heel erg druk geweest afgelopen week. En, maar wel leuk. En over ballen gesproken, of voetballen. Er worden regelmatig nu Curaçaose pakketjes gevonden. Met grote ballen aan hun poten. Die stond laatst ook eentje online weer.
0: Ja.
2: Maar die ballen, dat zijn eigenlijk ballen die gevormd worden door de combinatie van het termietennest, waar ze in zitten of stof, en ontlasting.
0: Oh.
2: En als ze dan uitvliegen, dan kunnen ze dus niet zo goed vliegen en dan crashen ze. En dan worden ze gevonden door mensen die dan iets hebben van, wow, wat is dit voor raars?
0: Ja.
2: Nou, en dat is een terugkerend fenomeen, want het is nou de broedtijd van de parkietjes. En zij die gelukkig niet uit de nesten gejat zijn of dat soort dingen, want dat gebeurt nog steeds. En dan toch uitvliegen. Die kunnen dus van die, geen voetballen, maar aardeballen aan hun teentjes hebben hangen. En soms is het heel klein en soms is het echt enorm. Maar het is op zich vrij makkelijk om ze te verwijderen. Maar mensen mogen ze naar de praktijk brengen en dan kunnen ze verwijderen. En dan doen we ook altijd even wegen of ze nog oké zijn. Want ze moeten namelijk minimaal ongeveer 75 tot 80 gram wegen als ze uitvliegen. En dan worden ze ook nog steeds door hun ouders gevoerd. Dus ze zijn nog niet zelfstandig. Maar die ouders zeggen, nou, kom op, we gaan vliegen. Want we gaan je leren wat je moet doen in de wijde wereld.
0: Ja.
2: Nou, dan vliegen ze achter die ouders aan. Maar ja, dan hebben ze nog die ballen aan hun poten. En dan dragen ze hun ouders kwijt. Of dan gaat het minder goed. Maar ze hoeven dus niet dood te gaan. Het is niet, het is geen gekke ziekte of zo. Het zijn gewoon ballen van inhoud van het nest die dan aan hun poten zitten.
0: Oh, wat een goeie zeg. Wat goed om te weten.
2: Ja, dus ik dacht, nou, als we toch in de ballenbusiness zijn met voetbal en zo.
0: Ja, en, in het
2: dat
0: thema.
2: Dat niet de Blue Wave, maar de Green Wave. Meneer die Green Wave gebracht is, want ze heeft die genoemd gisteren.
0: Ja.
2: Het gaat goed met Green Wave. Ik heb de balletjes verwijderd en ik verwacht hem het over een week of zo weer los te kunnen laten. Dus dat is dan wel heel cool.
0: Wauw. Ja. Dus mocht je een pakketje vinden met gekke balletjes aan zijn pootjes, breng ze naar de praktijk. Naar de dierenarts. En, maar kunnen mensen het zelf ook weghalen op de een of andere manier? Of zeg je nou...
2: Dat kan wel. Ik ga een videootje posten. Ik heb videootjes gemaakt van hoe het eruit af te halen.
0: Oké.
2: Dus die ga ik...
0: DIY.
2: DIY, how to remove the balls from a parakeet. En het is geen gewone ballen, want parakieten hebben natuurlijk geen testicles aan de buitenkant. Dus,
0: nee, die hebben een cloaca, hè?
2: Die hebben een cloaca en daar zit ook van alles in. Maar Dus vandaar. Okay. Dus heel veel vogels gezien. En ook schildpadjes. En ik had laatst een vleermuisje dat gevonden was.
0: Ja.
2: Dat een gewonde vleugel. Alleen was die toch vrij fors gewond. Dus ik had hem opgenomen. Maar de bloedtoevoer in de rest van de vleugel was ook aangetast. Dus die heeft het uiteindelijk niet gered. Mm-hmm. Maar inderdaad, je mag ze inderdaad gewoon brengen. Want dat lossen we dan wel op.
0: Ja.
2: Eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay, nou hartstikke goed, hartstikke goed. Goed om te delen en verder. Hoe is het verder?
2: Ja, voor de rest wel goed. Ik ga morgen lekker kijken naar voetbal.
0: Ja.
2: Live. En daarna kom ik weer terug naar Vierdezaal. Ben ik uitgerust en wel. Met nieuwe energie opgedaan.
0: Wat goed.
2: Dus dat...
0: Nou, heerlijk. Ja, nou ja, ik ben een klein beetje jaloers op jou. Want ik zit hier morgen in de studio tijdens de wedstrijd. Maar goed, jij zit er met je snuffert lekker bovenop.
2: Ja.
0: Heerlijk.
2: Ja, dat is ook zo. Dus,
0: en het is je gegund, hoor.
2: Ja, maar ik heb ook best wel heel veel dingen... Ja, weet je wat heel zielig was? Dat was zo'n zielig verhaal. We hadden zo'n ezeltje gered. Die was in een soort van val terechtgekomen. En toen was zo'n hoefschoen was er af. En dat is natuurlijk al heel verschrikkelijk. Het duurt heel lang, 6 maanden, voordat dat ooit goed komt. Dus die man had afstand gedaan en we hadden hem overgenomen. Zo van, die gaan we redden. Maar ze hadden heel lang gewacht om met hem te komen. Dus ze heeft toch nog, ondanks alle anti-tetanusbehandelingen van tevoren, tetanus opgelopen. Dus die heb ik toch dan toch in moeten laten slapen. Dus dat was wel echt wat ik dacht van, en nu wil ik weg hier. Oh,
0: ja.
2: Ik ga naar Philadelphia.
0: Oh, dat kwam precies op tijd.
2: Ja, maar het was echt heel zielig. Maar dan weet je, het is zo'n lief beest. En dan denk ik dat mensen zo stom kunnen zijn. Om die stomme vallen zetten. En dan zo lang wachten.
0: Ja.
2: En dan, ik weet niet met wat voor hersencelletjes ze denken dat van zichzelf goed komt.
0: Nee.
2: En dan pas na een week naar de dokter. Echt, ik kon wel huilen.
0: Oh,
2: heb ik ook gedaan natuurlijk.
0: Ja.
2: En, maar goed, hij is nu in een betere plek. En hij heeft in ieder geval de laatste 3 weekjes van zijn leven heel veel liefde en knuffels. En lekkere hooi en lekker voer. En het is zo magisch als je dan zo'n wilde ezel gewoon ziet dat je... op de radio, sorry, vraag wat ik aan het doen ben. Dus het is heel magisch om te zien hoe die dan transformeert. Altijd is dus van... De Nijn, yes. Ook schoenen aan het kopen.
0: Ze is op de radio.
2: Emotioneel verhaal. Nee, maar dat zo'n wild dier dan gewoon echt zich overgeeft en je gewoon helemaal vertrouwt.
0: Ja,
2: dus ook toen ik hem, weet je, met zijn tetanus dan al, ik moest hem naar de voorkant krijgen, want ik kon hem niet in mijn eentje mijn schouders tillen.
0: Nee.
2: Dat ik hem dan, dat hij dan toch, weet je, dat je gewoon denkt van kom maar mee. En dat hij gewoon echt zoiets heeft van oké, ik ga met je mee. En gewoon, dat is gewoon echt,
0: fantastisch.
2: Het band tussen mens en dier, dat je dat zo kan opbouwen.
0: Hartstikke.
2: En ja, hij is gewoon in een beter plekje. Dus ik heb wel mijn ogen uitgehuild natuurlijk, maar het was niet anders.
0: En je hebt alles gedaan wat je kon, dus dat is, goed, meer kun je niet doen.
2: Nee, maar als je iemand, weet je, als mensen, ik denk ergens ook een beetje onwetendheid, dat mensen gewoon niet bedenken dat hoeveel ernstige gevolgen zoiets kan hebben als je daar zo te laat mee bent. Dus we moeten gewoon met z'n allen gewoon zorgen dat de mensen beter onderrichten.
0: Ja. Nou ja, en dat is ook het fijne, hè? De reden waarom jij natuurlijk ook, het is hartstikke leuk om jouw verhalen te horen, maar af en toe is het ook een beetje voorlichting wat je geeft, dus bij deze. Hey,
2: ja.
0: Odette, wij gaan hier eventjes verder en jij moet denk ik even met de schoenenmeneer praten, of niet? Want die,
2: ik heb nieuwe schoenen voor de WK, want mijn oude schoenen waren een beetje doortrapt, dus dat is toch fijn om nieuwe kapsen te hebben.
0: Jij komt helemaal
2: dus
0: voor
2: weer
0: de
2: lekker...
0: dag daar.
2: Ja, en ik ga lekker naar de gym vanavond.
0: Hey,
2: ja,
0: geniet ervan!
2: Dank je!
0: En we horen je volgende week weer.
2: Ja, of morgen op tv.
0: Woehoe!
2: Heel hard gillen.
0: Nou, doe dat. Gil een beetje voor ons allemaal.
2: Ga ik doen.
0: Oké. Hey, en dan schakel ik hier ondertussen wel eventjes naar de heren die in de studio zitten. Want jullie zijn een beetje aan het googelen geweest, aan het zoeken geweest. Ik ben toch wel heel erg benieuwd hoe dat nou zit. Hebben jullie wat gevonden?
1: Ja. Er was zeker een aardbeving. 10 minuten geleden. Of 10 minuten geleden zo'n beetje. Mensen reageren op de socials uiteraard. Steenrijk, Jandoor, Red is het gevoeld.
0: Echt flink geschud.
1: Ja. Piscadera, het ziekenhuis heeft het gevoeld. Het CMC, Muizenberg, Marie Pompoen, Koraalvecht. Nou ja, volgens mij het hele eiland. Emma Stad wordt genoemd.
3: Even voor de duidelijkheid, we hebben nog geen bericht gekregen van de meteo, maar er wordt inderdaad door onofficiële bronnen aangegeven dat het mogelijk gaat om een aardbeving, 7.0 blijkbaar, net ten noorden van de kust van Venezuela. Getroffen landen zijn Venezuela, uiteraard de ABC-eilanden, Colombia en Trinidad en Tobago, die heeft er ook een beetje last van. Dus ja, het is allemaal onofficieel. Dus we moeten het nog doorgekregen van de meteo. Ja. Maar dat is zuidoosten van Curaçao, net voor de kust van Venezuela.
0: Ja, nou ja, goed, het is hoog, maar wij voelden hem ook echt, hè? En hij duurde lang. Ja. Het hield lang aan, want jij hebt een beetje geteld, Bert.
3: Ja, ik heb wel eens in het verleden aardbevingjes meegemaakt hier op Curaçao. Maar dat was echt van, nou ja, oké, dit duurt wel heel erg lang. Dus voor mij ging het echt volgens mij iets om 10 tot 15 tellen, zo niet langer.
0: Ja.
3: En je voelde het echt. En we keken alle drie elkaar aan van, wat gebeurt er? Wat gebeurt er nou in hemels?
0: Ik zei op een gegeven moment, we gaan naar buiten. Want ik denk, straks gaat hier alles... Het begon echt te trillen.
3: Ja,
0: bizar, zeg.
3: Maar nogmaals, het is onofficieel. We hebben nog niks bevestigd gekregen van de meteodienst. Dus dit gaat allemaal om onofficiële bronnen.
0: Persoonlijke ervaringen.
3: Persoonlijke ervaringen, maar mensen hebben het toch wel inderdaad op de socials gevoeld.
0: Oké, nou dan is dat duidelijk. Goed, wij gaan door met een lekker nummer. Ik heb Levi Sylvana klaarstaan.
3: Hey.

0: Buzz FM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM.
2: Nou, we hebben tussendoor weer even een update. Bert, je hebt nieuws wat betreft de aardbeving.
3: Als je inderdaad op de website gaat van meteo.cw... Nou, dat geeft de meteorologische dienst aan, inderdaad. Er is een aardbeving geregistreerd om 6:10. Op dit moment is er nog niet echt bekend hoe zwaar het was. Er wordt in ieder geval wel aangegeven om voor te bereiden. Stel dat je in wat lager gelegen gebieden zit, zou er misschien een advies kunnen worden gegeven om wat hoger op te gaan zitten. Het is allemaal meer zo van, bereid je voor. Het is niks.
2: Just in case.
3: Er wordt wel in ieder geval aangegeven met deze code geel dat mensen die graag op zee willen, doe het eventjes niet. Dus wat dat betreft, er wordt inderdaad een code geel afgegeven, net door het meteorologische dienst van Curaçao.
2: Ja, dus eventjes extra voorzichtig zijn tot nader bericht.
3: Extra voorzichtig zijn. Nogmaals, het betekent niet per se dat er iets is, maar gewoon van, weet je, wees eventueel voorbereid op een, als er straks inderdaad door de meteodienst wordt aangekondigd dat er een melding is.
2: Ja, oké. Dan is dat wat het is. Jeetje Mina, het is another day in paradise, kun je wel zeggen. Blijft spannend. Phil Collins hier. Zometeen meer.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Hey, chi vuole i pone di Momanci? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa di Momanci. Per sale per un momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the special match. Compra tre o più e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi era facile bota partecipa. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoy e olla blu.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é promover página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
5: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: bij woningbrand in de John B. Gorsiraweg. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij een woningbrand aan de John B. Gorsiraweg is vanmorgen een bewoner gewond geraakt. De politie kreeg rond 8:30 ochtends de melding van de brand binnen. Toen de eerste politieauto ter plaatse kwam, bleek een deel van het interieur in brand te staan. Daarom werd met spoed de brandweer opgeroepen om het vuur te blussen. Een bewoner die probeerde de schade te beperken door een matras naar buiten te brengen, liep hierbij brandwonden op. Het slachtoffer is per ambulance naar de spoedeisende hulp van het CMC gebracht voor medische behandeling. De woning heeft door de brand gedeeltelijke schade opgelopen. De politie zet het onderzoek naar de oorzaak van de brand voort. En de tarieven voor brandstof, elektriciteit en water wijzigen volgende week. Dit heeft toezichthouder RAK bekendgemaakt. De prijzen aan de pomp dalen aanstaande dinsdag 30 juni. Benzine daalt met ruim 9 cent naar 2,66 per liter. Diesel daalt met ruim 32 cent. Aan de pomp gaat een liter diesel 2,16 kosten. De daling is het gevolg van lagere internationale aankoopprijzen en een forse negatieve correctiefactor voor diesel. Door sterke prijsschommelingen in de afgelopen maanden waren er verschillen ontstaan tussen de vooraf berekende inkoopprijzen en de uiteindelijke realisatie. Deze worden nu gecorrigeerd. De tarieven voor elektriciteit en water stijgen per woensdag 1 juli. De gemiddelde brandstofkosten voor de productie van elektriciteit zijn gestegen. Ondanks een daling van de correctiefactor voor de maand mei stijgt het stroomtarief met bijna 28 cent per kilowattuur. Het watertarief stijgt eveneens als gevolg van de hogere elektriciteitskosten voor de productie ervan en de verwerkte correctiefactor. Water stijgt met ruim 11 cent per kubieke meter. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw. Nou, dan ga ik toch even nog een extra momentje inlassen nog. Want we hebben weer wat meer nieuws van de meteo binnen, Bert.
1: Ja, we hebben inderdaad nieuws van de meteo binnen. Op dit moment wordt er aangegeven inderdaad dat er 4:06 plaatselijke tijd, 53 kilometer ten westen van Puerto Cabello, Venezuela, dat is ongeveer zo'n 200 kilometer ten zuiden van Curaçao, er een aardbeving is geregistreerd van 7.1 op de Richterschaal. Op dit moment is het zo van deze aardbeving helemaal geen potentieel heeft om een tsunami te genereren voor Curaçao. Dus ja, wees daar in ieder geval gerust op dat het niet komen. Voor mensen die hem hebben gevoeld, ja, het was eventjes schrikken, maar voor de rest, we are all clear.
0: Oké, dus dat is vanuit meteo officieel is dit gezegd?
1: Ja, dat klopt.
0: Maak je geen zorgen, dus dat, oké, nou dan hebben we daar weer wat meer rust over,
1: daar
0: toch?
1: Daar inderdaad meer rust over. Dus ja, you know, like I guess somebody said, you know, we're just getting ready for the blue wave, guys.
0: Ja, ik dacht ook eventjes, ik denk, ja, we hebben het. Kijk, ik geloof heel erg in manifesteren, hè. Dus ja, hoe harder je roept, die blue wave, die gaat alles overnemen. Ja, en,
1: we hebben wel heel hard aan manifesteren. Ja, ik dacht eerst, het is het glaasje wijn. Maar nee, dat was dus inderdaad.
0: Nou goed, helemaal goed. Dankjewel, Bert.
1: Graag gedaan.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

0: Race FM en je hoorde Janet Jackson met Escapade. Het is de hoogste tijd om iemand blij te maken met een lekker dinertje voor twee. Want we hebben natuurlijk de hele dag de muziekquiz gespeeld.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, en ik heb iemand aan de lijn. Een hele goede avond. Met wie spreek ik?
2: Met Sandra.
0: Hey Sandra. Hi, hoe is het met jou?
2: Ja, prima.
0: Nou, hartstikke goed. Waar tref ik jou? Want je zit toch niet, ik overval je toch niet in de auto, hè?
2: Ik zit in de auto, maar ik bel handsfree.
0: Oh, gelukkig. Oké. Okay. En wat ik zo leuk vind, dat valt mij dus gelijk op, dat je jouw naam schrijft met een Z. Sandra met een Z.
2: Ja, dat klopt.
0: Bijzonder.
2: Ja. Ja, best wel, hè?
0: Ja, vind ik wel. Dat vind ik wel leuk. Dat zie je niet zo vaak.
2: Nee. Dat komt omdat mijn oma Zwaantje heette.
0: Ja.
2: Ik kom uit Nederland en mijn moeder wou me niet Zwaantje noemen.
0: Ja.
2: Maar die wou toch wel iets vernoemen. En dat was dus de set van Zwaantje en Sandra.
0: Nou, wat een goed verhaal zeg. Leuk. Ja, je hoort het niet, maar het is toch wel heel erg leuk om het op die manier te schrijven, zeg maar. Hè? Het is toch net eventjes anders weer.
2: Ja, dat klopt.
0: Hey, je hebt meegespeeld met de muziekquiz vandaag. Voor een lekker diner voor twee bij Op is Op Café de Tijd. Ben je daar wel eens eerder geweest?
2: Nee, ik ben er nog nooit geweest.
0: Oké, dus dan...
2: En ik hoor hem heel vaak langskomen, maar ik ben er gewoon nog nooit geweest.
0: Nou, helemaal goed. Dan gaan we daar misschien verandering in brengen. Ik laat je nog één keer de opgave van vandaag horen en dan wil ik heel graag jouw antwoord. Goed?
2: Ja, prima.
0: Oké, komt ie aan.
1: Wat is hier weggepiept? You may say I'm a
0: but I'm not the only one. Ja, dit is toch wel een heel bekend, prachtig nummer, hè? Dit kennen we bijna allemaal wel.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik had ook niet verwacht dat je mij zou bellen, want... Er zou zo vaak het goede antwoord ingestuurd worden, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Er is heel veel gebeld. Maar ja, niet door andere Sandra's. Dus ik dacht ik wel Sandra.
2: Nou, helemaal leuk.
0: Ja, toch? Nou, vertel het maar. Wat moet er volgens jou op de plek van de piep? Sandra, wat mag er op de plek van de piep? Oh, je zei het al. Ik ben nog een beetje met mijn hoofd in de shock van de earthquake. Jij zei Dreamer. Ik verstond even prima. Maar het was inderdaad Dreamer. Eventjes luisteren of dat het goede antwoord is. Komt ie aan.
2: Ja.
0: Ja. Dat klopt inderdaad. Het was Dreamer. Ben je een beetje een dromer, Sandra?
2: Ik ben wel een dromer, ja.
0: En wat is je...
2: Vooral niet 's nachts.
0: Niet 's nachts? Hoezo niet?
2: Nou, dan droom ik dus niet. Dan leg ik veel wakker en ben ik... Maar overdag kan ik heel goed een dromer zijn, ja.
0: Oké, en dat zijn dan de mooie dagdromen?
2: Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja? En, allemaal plannen maken en zo.
0: En zou je met ons één mooie dagdroom willen delen? Iets wat je echt, waar je echt van droomt?
2: Nou... Waar ik nu van droom, dat heb ik niet zo paraat. Maar ik ben vorig jaar hier naar het eiland verhuisd.
0: Ja.
2: En dat was dus echt wel een droom. Daar zijn we een tijd mee bezig geweest.
0: Ja. Nou, fantastisch.
2: Maar, nu is het, maar nu is het dus bewaarheid. Ik ben vorig jaar in oktober gekomen wonen.
0: Nou, fantastisch. Ja, dan snap ik dat je verder geen andere dagdroom hebt. Want je leeft je droom.
2: Ik toch? Ja, echt.
0: Prachtig. Nou, en dan ook nog eens binnenkort lekker aanschuiven bij Op is Op Café de Tijd. Echt, mooier wordt het leven niet, denk ik.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nou, heerlijk. Ga er lekker van genieten, Sandra. Ik schrijf je naam bij deze op. En dan mag je langskomen hier bij de redactie om je dinerbon op te halen.
2: Helemaal leuk. Dank je wel.
0: Fijne avond.

0: Dat we allemaal vooral blijven luisteren naar deze boodschap. Deze prachtige boodschap van John Lennon hier op Paradise FM. Ik ga zo meteen het stokje doorgeven, want het is alweer 7:10 geworden. Woensdagavond de hoogste tijd voor Meindert en zijn gast. Een goede avond, Meindert.
1: Hey Vanessa, ja, ben je een beetje bijgekomen van de aardbeving?
0: Ja, ik ben wel een beetje geschokt, letterlijk en figuurlijk.
1: Het trilt nog een beetje, maar dat komt niet meer door die aardbeving.
0: Nee, maar dat is zo grappig, want het was een heel kort moment. En nee, goed, het was voor een aardbeving best hard, hè, best voelbaar. Maar uiteindelijk relatief gezien natuurlijk, bedoel, we zijn niet omgevallen. Maar toch zijn we dit al echt zeker een uur aan het analyseren. Hè? Wat voelde jij nou? Wat deed jij nou?
1: Nou, inderdaad, het was best spannend eigenlijk. En jullie renden naar buiten. En ik stond hier van, klopt het wel?
0: Jij was echt aan het, gewoon een beetje aan het inventariseren.
1: Ja. Voelen, wat trilt hier allemaal zo?
2: Ja, je ging echt met je hand zo tegen de raam. Het trilt. Ik kwam tot de conclusie dat er iets trilt. En Vanessa en ik waren zoiets van, see you later!
1: Nee, ik ben dan de wetenschapper. Ik ga de frequentie meten en dat soort dingen.
2: En rennen voor ons leven.
0: Want je hoorde hier, we hebben hier zo'n rolluik. Hè? Die luiken die gaan we dan voor het raam s'avonds als we weggaan. En die hoorde je trillen.
1: Echt flink trillen. En ik snapte dat het de wind was of weet ik veel.
0: Ja, jij bleef echt onderzoeken wat er gebeurde. En Bert en ik stonden onderaan de trap en op een gegeven moment ook op straat.
2: Ik dacht van...
0: Hij liet de Meindert ook gewoon achter.
1: Ik dacht, zal ik je show maar overnemen dan, Vanessa? Waar ga je heen?
2: Het was raar, want het bureau trilde ook heel erg. Alles trilde gewoon echt. En het was ook een, je hoorde een soort, alsof het gebouw bewoog. Dat geluid wat ermee gepaard ging, denk ik.
0: Heel gek. Maar uiteindelijk, als je het gewoon puur realistisch gezien, die ramen, die voelde je trillen.
1: Ja.
0: En je gaat er lekker bij staan en met je handjes zo er tegenaan. Ja. Maar voor hetzelfde geld explodeert dat.
1: Nee, daar ben ik niet bang voor. Als het trilt, dan is het goed. Hè? Want dan resoneert het. Dat is nou de wetenschap.
0: Oh ja, de spanning is juist als het onder druk komt. En pas in één keer. Oké. Nou ja, goed. We kunnen hier een uur over door. Wat hebben we meegemaakt?
1: Nou,
0: met
1: alles. 7 op de schaal van Richter, dus blijkbaar. En gelukkig geen tsunami-gevaar.
0: Nee, dat is fijn. Dat is de allerbelangrijkste boodschap. Mocht je nu pas luisteren en denken: ik ben alles aan het inpakken. Er is officieel geen tsunami-gevaar.
2: Nee, helemaal niet. 7.1 op de Richterschaal. Het is inderdaad 56 kilometer ten westen van Puerto Cabello. Dat is ongeveer 200 kilometer ten zuiden van Curaçao. Aan de noordkust van Venezuela.
0: Ja.
2: Dus ja, ik hoop gewoon dat het vooral in Venezuela allemaal oké is. Want je hebt toch wel heel veel van die bergen en wijken die tegen die bergen aanzitten. Ja. En dan hoop je gewoon dat het allemaal goed gaat.
0: Ja, maar daar is nog geen nieuws vandaan gekomen.
2: Daar is nog geen nieuws vandaan.
0: Nou ja, we houden het goed in de gaten. Goed, voor nu gaan wij lekker door met jullie gezellig.
1: Nou, we blijven gewoon live, daarom ook. Dus we geven gewoon updates over de aardbeving.
2: Ja, is goed.
1: Maar het zal wel meevallen. In de tussentijd gaan we een leuke alfabetshow doen, Vanessa. Dit onderwerp heeft Bert verzonnen, want morgen...

0: Wedstrijd, misschien wel van het jaar, misschien wel van de eeuw. Goed, maar en het gebeurt in Philadelphia.
1: Ja.
0: Toen zei Bert, dan gaan we Philadelphia-songs draaien. Liedjes uit van artiesten die uit Philadelphia komen.
2: Ja, niet alleen met artiesten, maar ook met Philadelphia in de naam. Of misschien ook bijvoorbeeld in films die over Philadelphia gaan. Noem maar even
0: af. Ja, die ken ik wel. De Streets of Philadelphia. Dat is de enige waar ik op kwam.
1: Ik ook.
0: Ik heb geen idee, Bert. Wat een raar onderwerp.
2: Echt niet. The City of Brotherly Love. Hoe mooi kan je het maken? En ik bedoel, denk aan bijvoorbeeld de Hall & Oates, die komen van Philadelphia.
0: Hall & Oates, ja.
2: Om even een voorbeeld te noemen.
0: Oh, ja.
2: Nou, volgens mij heeft Elton John het ook gehad over Philadelphia. Dus ja, er is genoeg te zeggen over Philadelphia.
0: Nou, als je googelt inderdaad, dan kom je op verschillende artiesten. Will Smith komt er vandaan.
2: Ja, precies.
0: Pink, Sister Sledge, yep. Jim Croce, Lou Rawls. Dus er komen heel veel goede artiesten uit Philadelphia.
1: Nou, leuk.
2: Maar er is ook de Philadelphia Sound, right? Er is ook een bepaalde muziekstroming. David Bowie bijvoorbeeld heeft er een keer een lied over opgenomen. Dus ja. de Philadelphia Sound, ja, dat bestaat ook. En dat mag ook met de
1: afgelopen. Ja, nou, wat mooi. Ik voel echt... Weet je wat ik voel, nou, mannen?
0: Een trilling? Of niet?
1: Nee. Ik voel gewoon dat ik wil niet weg. Ik wil bij jullie blijven. We hebben zoiets heftigs meegemaakt met z'n drieën net. Ja. En ik wil gewoon niet meer weg. En dan gaan we ook nog mooie muziek draaien. Zal ik nog heel even blijven?
0: Gezellig. Ja, hebben we snacks voor je?
2: Ja, we hebben snacks. We hebben ook een flesje opengetrokken van lekkere spaarblauw. Ja. Dus ik zou zeggen, blijf.
1: Nou, heel eventjes dan. Omdat jullie er zo op staan. Ja, oké, goed. Nou, dan zeg ik bij deze gedachte ga ik aan de andere kant van de tafel zitten. En ik wens je verder vanaf hier een hele fijne avond. Ga ervan genieten. De Alphabet Show komt eraan. En morgen spreken wij elkaar weer, want dan zit ik hier weer om 4. Ja, als je dan tenminste naar me luistert. Want het is morgen aan mij. Kijk maar aan. Ja, die denkt, nou, ik ben er niet hoor.
0: Morgen
1: nou goed, ik ben er in ieder geval wel. Okay, een fijne avond.
0: Fijne avond.

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles, sheer driving pleasure.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Chivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de John B. Gorsiraweg is vanmorgen een bewoner gewond geraakt. De brandweer werd om 8:30 opgeroepen om het vuur te blussen. Een bewoner raakte gewond toen hij een matras naar buiten probeerde te brengen. Hij is per ambulance naar het CMC gebracht voor behandeling. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. De tarieven voor brandstof, elektriciteit en water wijzigen volgende week. De prijzen aan de pomp dalen dinsdag 30 juni. Benzine kost dan 2,66 gulden per liter. Een daling van ruim 9 cent. Diesel daalt naar 2,16 gulden per liter. Een daling van meer dan 32 cent. Elektriciteit en water stijgen woensdag 1 juli. Het stroomtarief gaat met bijna 28 cent omhoog en water met ruim 11 cent per kubieke meter. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand opnieuw samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft aangegeven dat deze bijeenkomst op 29 of 30 juni plaatsvindt, waarschijnlijk in Zwitserland. Tijdens een eerdere ontmoeting spraken de delegaties af om werkgroepen op te richten voor onderhandelingen over nucleaire zaken en sancties. In Frankrijk is vandaag opnieuw de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947. Woensdag werd een gemiddelde temperatuur van circa 30 graden gemeten, waarmee het record van dinsdag is verbroken. In de helft van Frankrijk is het zelfs minstens 40 graden geweest. Code rood geldt voor een groot deel van het land. In Frankrijk geldt vandaag code rood wegens extreme hitte in 72 departementen. Dit betreft 14 meer dan woensdag. Meer dan 95% van de Franse bevolking, zo'n 51,1 miljoen mensen, wordt getroffen door deze waarschuwing. De hittegolf die het land sinds vorige week teistert, brengt recordhoge temperaturen met zich mee. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: Ja, en hier schudden we dan hoor. Met 12 op de schaal van Richter, hier zitten we dan. Meindert en Bert.
2: En Vanessa.
1: En Vanessa is er ook nog even.
3: Eventjes.
1: Even aan het naschudden nog van de aardbeving. Wat was dat toch? Nou, precies een uur geleden nu was dat.
4: Ja, dat klopt.
1: Ja. Hey, vanavond een Alphabet Show, de Philadelphia Edition.
2: Ja, nou, de Philadelphia Edition, dat moet toch gewoon. Want morgen gaan wij de jongens spelen, die gaan in Philadelphia spelen. Dus het moet gewoon, City of Brotherly Love. We moeten wat doen met Philadelphia.
1: Ik vond het een heel leuk idee van jou, Bert. Hartstikke leuk.
4: Je vond dat uitdagend, hè?
1: Uitdagend, maar ik had geen idee. Welke artiesten komen nou uit Philadelphia?
4: Nou, Hollow Oates bijvoorbeeld. McFadden en Whitehead bijvoorbeeld. Bill Conti bijvoorbeeld. Fresh Prince en DJ Jazzy Jeff bijvoorbeeld.
1: Ja, oké. Okay. Zo geef je wel wat tips voor de luisteraars.
4: Boyz II Men bijvoorbeeld. Ik kan er nog zoveel op noemen.
1: Pink komt er ook vandaan.
4: Nou, bedoel ik.
1: Ja, The Roots, The Tramps.
4: Hey, The Roots. The Roots voor diegenen die hem kennen van The Tonight Show met Jimmy Fallon. Ja. Die hebben ook een aantal hele mooie albums uit. Die hebben hier ooit een keer gespeeld op het North Sea Jazz Festival. Hartstikke leuk om te zien. Dus hebben jullie verzoekjes 6751031. Kom maar op met die verzoekjes. Iets wat te maken heeft met Philadelphia. Philadelphia in de titel. Artiesten uit Philadelphia. Misschien een film over Philadelphia. Kan bijvoorbeeld. Hint, hint, hint. Ik zou zeggen, er was zelfs een Live Aid in Philadelphia in de jaren 80, 85 geloof ik.
1: Oké. Okay.
4: Dus,
1: nou, alles wat met Philadelphia te maken heeft. Ja. En er is een bepaalde muziekstroming, dat heet Philly Soul of Philly Song.
4: Dat klopt.
1: En dat hoor je echt bijvoorbeeld in het eerste nummer.
0: De A van
2: Ain't No Stopping Us Now.

0: 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De B van
1: Bruce Springsteen van de soundtrack Philadelphia. Streets of Philadelphia speciaal voor Sabine en Marlene.

0: Vandaag is het blauw en vooral morgen blauw in de straten van Philadelphia. En daarom bij de letter B, de Bos. Want morgen gaat de Blue Wave geschiedenis schrijven in Philadelphia. En daarom vanavond de Alphabet Show Philadelphia Edition. Nou Bert, zoek maar liedjes met Philadelphia in de titel. Ik kwam alleen op deze hoor, dus dat is al heel moeilijk. Maar we gaan dus artiesten en bands zoeken uit Philadelphia vanavond in de show.
1: Dat klopt, we gaan het hebben. Waarom? Omdat natuurlijk onze mannen in blauw daar...
0: daar scoren morgen.
1: Curaçao... enorm gaan trots maken, denk ik, geloof ik.
0: Ja. En Bruce Springsteen komt trouwens niet uit Philadelphia. Hij is geboren in New Jersey, hè?
1: Nee, dat weet ik. Maar hij,
0: ja, nou ja, maar hij mocht meedoen.
1: Leven voor de soundtrack van Philadelphia.
0: Ja, ga niet vragen of ik de film gezien heb. Want dat vraag je dan altijd.
1: Heb je de film?
0: Nee, Bert. Ik heb,
1: Vanessa,
0: dus, ik heb
1: de film
0: films
1: gezien?
0: Die iedereen... Vanessa, heb jij de film gezien?
2: Ik heb hem volgens mij ook niet gezien.
0: Heb jij Philadelphia niet gezien?
2: Nee, ik heb het idee dat ik hem niet heb gezien.
0: Uit 1993, met Tom Hanks.
2: Ja, ik weet dat het met Tom Hanks is.
0: En Denzel Washington.
1: Ja, ja, nee, nu ben je gewoon iets aan het oproepen uit de Google, jij. Hallo.
0: Ja, ik ook niet. Wou ik net daar zeggen, ja. Nee, maar Bert, onze film kennen natuurlijk wel. Die film, ik heb wel gelezen, Bert. Ja, stom dat ik hem niet gezien heb. Maar het gaat over Tom Hanks. Ja, die speelt dan... een man die, zeg maar, van het herenteam. Advocaat is hij. En dan wordt hij ontslagen. En dan is Denzel Washington zijn advocaat. Maar eigenlijk is hij, las ik, homofoob. Ik snap dat dan niet. Hoe werkt dat?
1: Nou ja, in Philadelphia, het is inderdaad een film over een man die een heel succesvolle advocaat is bij een zeer bekende advocatenkantoor in Philadelphia.
0: Ja.
1: Maar een van de oudste advocatenkantoren en de meest prestigieuze advocatenkantoren van Philadelphia. En die wordt op een gegeven ogenblik ontslagen.
0: Ja.
1: Onder het mom van, hij levert niet het werk wat hij hoort te leveren.
0: Ja, ja.
1: Maar natuurlijk wordt hij eigenlijk ontslagen omdat hij homo is.
0: Ja, dat is het in die tijd, in 1993.
1: Ze komen erachter dat hij AIDS heeft. En dan, zodoende komen ze er dan achter dat hij homo is. Want hij is daar hij is daar niet geheimzinnig over, maar zijn privéleven is een privéleven.
0: Ja.
1: Dus dan gaat hij allerlei advocaten langs om te kijken of hij een zaak kan aanspannen tegen die advocatenkantoor van onrechtmatige arbeidsbeëindiging.
0: Ja.
1: Maar niemand durft dus die grote advocatenkantoor aan te gaan totdat hij komt bij, ze noemen dat een ambulance chaser. Dat is een advocaat in Amerika, want je kan voor alles suen in Amerika. Hè?
0: Ja, ja,
1: dus een ambulance chaser is een advocaat. Ja. Die gaat die gaat het ziekenhuis in en dan gaat hij allemaal mensen langs van, hey, waarom lig jij in het ziekenhuis?
0: Oh,
1: en die zegt ik ben gevallen op een trap. Oh ja, dit is mijn kaart, bel mij. En dan gaan wij dus een rechtszaak aanspannen.
0: Zo doen ze dat in Amerika.
1: Zo doen ze dat.
0: Ja. En dat was dus Denzel Washington.
1: Dat was Denzel Washington. En dan komt dus er komt dus de kerk gespeeld door Tom Hanks, waar hij trouwens overigens briljante rol.
0: Hij heeft een Oscar gekregen.
1: Gewonnen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan komt hij dus bij deze meneer terecht. Hij zegt, luister, ik heb jouw hulp nodig.
0: Ja.
1: En wil je mij vertegenwoordigen?
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan doet hij het dus toch.
1: En dat doet hij het en the rest is history.
0: Ah, oké. Hij zal het vast wel winnen, maar het is spoiler alert.
1: Nee, ik
2: wil hem zien.
0: Ja, we gaan nu wel kijken toch, Vanessa?
2: Ja.
1: Hij is briljant, maar ook dus de partner van Tom Hanks wordt gespeeld door Antonio Banderas. Wauw, briljant.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Briljant.
0: En Bruce Springsteen heeft ook een Oscar gekregen voor het vorige nummer.
1: Voor het vorige nummer.
0: Het is echt wel een Oscar-winnende film, ja.
1: Maar we zijn nu lekker 5 minuten, 10 minuten aan het praten.
0: Oh ja, sorry, over films.
1: We moeten het aanvragen. Ja. 675-1031. Vraag nummers aan over Philadelphia of misschien een artiest die van Philadelphia komt, of misschien wel, ik noemde net een voorbeeld van Live Aid Philadelphia 1985. Er zijn genoeg inspiratiebronnen, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: We hebben al een lijstje klaarstaan, dat heeft Meindert.
0: Je kan ook gewoon googlen wie er uit Philadelphia kwam, hoor. En je hebt dus de Philly Sound en de Philly Soul, en we hebben een beetje dus veel soulmuziek vanavond. Ik heb er helemaal zin in.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk ook onze vaste items, daar gaan we ook zo maar doen.
1: Ja, nee.
0: Ik verwacht ook wel een gedicht van je, Bert, om 7:45.
1: Dat krijg je van mij.
0: Ja, dan gaan we het doen.
1: Okay.
0: Maar we hebben ook de poll, de alfabattle. En Vanessa mag zo de eerste stem uitbrengen voor Kamp Bert versus Kamp Meindert. Het beste Philadelphia nummer. Dan hebben we beginnen met Bert. Dit is Kamp Bert. Komt ie? Dit is David Bowie. Volgens mij komt hij uit Engeland.
1: Bowie komt van Engeland, maar dit is Young American. Heeft hij opgenomen ik ben even de naam kwijt van een bekende studio in Philadelphia. Want hij wou een beetje de Philly sound hebben in zijn song.
0: Ja,
1: daar heeft een producent hem bij geholpen. Dus ik dacht, wel leuk. Maar veel mensen weten niet dat het eigenlijk geïnspireerd is door de Philly sound.
0: Philly sound van, David Bowie, dat is Campbell.
1: Ja, dat is Young Americans.
0: Young Americans. Maar dit is Kamp Meindert. Mr. Jones. Billy Paul, die komt echt uit Philadelphia. Geboren, getogen, gestorven. Nee, hij leeft nog. Hij leeft nog. Me and Mrs. Jones. Ja.
1: Nice.
0: Dat is dan een prachtig nummer.
1: Heb je hier herinneringen aan?
0: Nee, helemaal niet. Het is gewoon een mooi nummer. Vanessa, op wie stem je? En ja, niet omdat je Bert je beste vriend is, nu ineens
2: nee,
0: Bert
2: zegt. Nee. Ik ga echt puur af op de nummers. Dus ja, ook niet eens van het Philadelphia haakje meer of minder. Ik vind gewoon het nummer van jou, Meindert, dat doet me meer.
0: Yes.
2: Dat raakt me. En ik vind die van David Bowie, ik ben gek op David Bowie. Maar als ik nu echt die twee naast elkaar hoor, dan gaat mijn hart skips a beat bij me en Mrs. Jones.
0: Oké, nou, dat is één stem voor mij, maar mensen mogen thuis zeggen 675-1031. Wat wil je horen? David Bowie of Me and Mrs. Jones? Billy Paul, stuur maar in. En ook voor al je verzoekjes over artiesten die uit Philadelphia komen. Zoals, wist je dat deze er vandaan kwam?
3: De C van Chubby Checker.
0: Come on, everybody!

0: Zandvoort en Friends presenteren de Alphabet Show.
1: De day van
2: Dirty Old Man.

0: ja, het lijflied van Bert, dat was met letter D, Dirty Old Man.
1: Ja, dat is de reden waarom het erop zit. De 3 Degrees komen vanuit Philadelphia natuurlijk.
0: De 3 Degrees, hè? Ja, die komen dus uit Philadelphia. Een voorbeeld van een fantastische band. En ja, de nummer 1 hit in 1973?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik had het net even over Philadelphia bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld Trading Places, de eerste film van Eddie Murphy. Wat hij ook groot heeft gemaakt. Ja? Samen met Dan Aykroyd, ook een film opgenomen in Philadelphia. Er zijn genoeg voorbeelden van films, van muziek, van bands die uit Philadelphia komen. Jongens, laat jullie inspireren. 675-1031. We hebben aan een aantal verzoekjes binnen.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat het best een moeilijk onderwerp is dat mensen niet weten dat de band uit Philadelphia komt. Ik moest ook googlen.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar toen kwam ik op Will Smith, op Helen Oates. Die zei al, Jim Croce. Billie Holiday kwam uit Philadelphia.
1: Inderdaad, Billie Holiday kwam uit Philadelphia.
0: Patti LaBelle ook.
1: Yep.
0: Ja, klopt. Sister Sledge.
1: Ja, klopt, klopt.
0: Nou ja, Pink. We hebben het allemaal genoemd.
1: Er zijn genoeg voorbeelden.
0: Dus stuur maar in, hè. 675.
1: Teddy Pendergrass bijvoorbeeld.
0: Teddy Pendergrass, ja. Kunnen we ook nog even doen. Ah. Nou, en dan op alfabet zetten met jullie thuis. 675-1031. Stuur maar in. Jij hebt in Amerika gewoond, Bert.
1: Ik heb in Amerika.
0: Ook in Philadelphia?
1: Ik heb niet in Philadelphia gewoond. Maar ik ken wel iemand die in Philadelphia gewoond heeft. De moeder van mijn kinderen bijvoorbeeld.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: In Philadelphia gewoond en gestudeerd. Ik ben er wel een keer geweest. Hele leuke stad.
0: Ja, we weten er weinig van. Ik ben in New York geweest. Is Philadelphia nou net zo leuk? Of minder?
1: Het is natuurlijk wat kleiner dan New York. Het is natuurlijk een stuk kleiner dan New York. Maar het is heel erg goed te doen om met de trein naar New York, naar Philadelphia te gaan. Je bent er echt
0: gelukkig. Het is niet te ver vandaan.
1: Het is niet al ver vandaan. Je gaat naar Penn Station en dan pak je een trein. Een lekker trein. Je bent er zo snel. Philadelphia. Echt de moeite waard om het een keer te bekijken. The City of Brotherly Love heeft ook best wel veel geschiedenis bijvoorbeeld. Je hebt het oude historische gedeelte van Philadelphia waar je rond kan lopen. Ja. Je hebt de Liberty Bell. Dat is dus... in Philadelphia hebben ze ook de onafhankelijkheid gedeclareerd.
0: 1776, de onafhankelijkheid verklaard.
1: Het
0: is nu al 250 jaar geleden, dat gaat Trump nog vieren dit jaar.
1: Dat gaat hij inderdaad.
0: Volgende week.
1: Hey, trouwens, mag ik even een update geven over die aardbeving die we hebben gevoeld?
0: Nou, zeker. Om 4:05 vanavond was er een aardbeving voor de kust van Venezuela.
1: Nou,
0: Venezuela.
1: Op Venezuela, dat zat er wel aan de kust, ongeveer 52 kilometer ten westen van Puerto Cabello.
0: Ja?
1: Caracas heeft het gevoeld. Er zijn inderdaad wat gebouwen die hierdoor toch wel schade hebben opgelopen. Het is ook zelfs gevoeld in Colombia. Maar in ieder geval wordt er bevestigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er inderdaad schade is in Caracas en waarschijnlijk ook meerdere dorpen en steden buiten Caracas om. Er zijn nog geen aantallen over mensen die gewond zijn geraakt of helaas zijn overleden. Dat is er nog niet.
0: Dat weten we nog niet.
1: Dat weten we nog niet, maar dat wordt in ieder geval wel aangegeven dat er wel schade is waargenomen. Dus we zullen morgen denk ik wat meer weten over wat voor schade dat heeft voor.
0: Oh, ja, ik hoop geen slachtoffers. Nee. Daar gaan we niet voor. Venezuela heeft het al niet zo makkelijk. Och jee. Nou, en wij hebben dus vooral trillingen gevoeld. Het was langdurig en gelukkig is het hierover. En geen tsunami-gevaar. Laten we dat zo houden.
1: Ja, precies.
0: En morgen trouwens, dan hebben we natuurlijk een heel ander ding te beleven in Philadelphia. En dan gaan we feest vieren. Met dus, omdat Philadelphia is, met goede muziek. En als je dan leest over Philadelphia, komt deze band er ook zeker vandaan. Dan praat je niet meer over Philly Soul, wat we net een beetje gehoord hebben, maar iets nieuwer, jaren 90. Dit was echt een grote hit in 1993. Zullen we hem doen?
1: Doe hem.
0: Oh ja, en Dettie heeft hem aangevraagd.
2: Oh, leuk. De E van
0: End of the Road.
1: End of the Road.

0: de F van...
1: Ja, Bert?
2: Fresh Prince.
1: Nee, First Choice.
2: Oh, First Choice ja, of Love.
1: Verspinselen bij de weduwe van Will Smith. Zullen we dat doen?
2: Sorry, mijn excuses.
1: Maar dit gaat over mij.
2: Ja.
1: Dr. Love.

0: laten steengooien met een goede muziek komt uit Philadelphia, Bert.
1: Ja, toch? Dat zeg ik tegen je.
0: Oh, lekker. Maar dit is echt soul,
1: je
0: toch?
1: Je believe me, man.
0: Philly Soul, zo noem je dat dus.
1: Ja, klopt.
0: Soul uit Philadelphia.
1: Mag ik trouwens een beetje een update geven voor de wereldkampioenschap?
0: Ik dacht over de aardbevingen. Ga je nu weer iets anders doen? De WK. Is de WK bezig?
1: Ja, de WK is bezig.
0: Ja, maar geen Nederland of Curaçao.
1: Nee, maar we hebben het wel over een broedereiland, Haiti. Die heeft al die wereldkampioenschap, tenminste de laatste pool, al haar wedstrijden gespeeld op Curaçao. Wist je dat?
0: Ja, dat klopt, ja, hè? Want het was hier daar niet echt te doen op dat.
1: Dus ik voel me toch een beetje verbroederd met Haiti. Haiti staat op dit moment gelijk 2-2 met Marokko.
0: Zo?
1: Ja. Hey,
0: maar Marokko heeft de Afrika Cup gewonnen.
1: Dat bedoel ik.
0: Het is niet zomaar een landje.
1: Ja, en er zitten natuurlijk allemaal ook hele steengoede spelers in. Dus iedereen die denkt van Marokko wordt een beetje de dark horse van het toernooi.
0: Dat dacht ik.
1: 2-2. Dus Haiti heeft de eerste doelpuntjes gemaakt van dit WK.
0: Oké, maar Marokko moet dan wel. Ja, even kijken. Zijn ze al in de tweede helft?
1: En dan dat is al in de tweede helft, 74ste minuut. Brazil staat 3-0 voor tegen Schotland. Maar meneer waarop het nu gaat, gaan Brazil en Marokko wel gewoon door.
0: Oh ja, Brazilië natuurlijk terecht. En ja, ze gaan nu tegelijk, hè, want dit is de soort laatste wedstrijd van de pool.
1: Ja.
0: En dan mogen ze niet afkijken bij elkaar. Dat krijgen we morgen ook, hè. Als Curaçao speelt, dan is ook Duitsland bezig met...
1: Tegen Ecuador.
0: Ecuador, ja, natuurlijk. Ja, ja. En dan gaan ze af en toe de scores doorgeven aan elkaar.
1: Ja, dat is... En dan zie je dan de reacties. Het is allemaal heel erg spannend.
0: Ja, heel spannend. Ja,
1: kan je nagaan dat we dat in onze leven meemaken? Dat een Curaçao meedoet aan een wereldkampioenschap?
0: Ja, ik loop nog steeds te dromen. Het is toch ineens een droom voor het hele eiland.
1: Ja, tuurlijk.
0: En wat je al zei, het eiland is zo mooi versierd. We hebben allemaal nu ineens een vlaggetje op onze auto, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Heb jij een vlaggetje op je auto?
1: Ik heb zo'n vlaggetje op de motorkap.
0: Een hele doek.
1: Een hele doek.
0: Ah, fantastisch, ja, mooi. Ja, nee, natuurlijk. Intussen, de Alphabet Show met de Philadelphia Sound. En we gaan nog even één keer de fragmenten doen. Want wie staat er voor nu in de poll?
1: Ja, jij staat toch wel voor met een prachtig nummer, moet ik eerlijk toegeven.
0: Ja, hè? Ja, ik heb er één gevonden, hoor, die uit Philadelphia komt.
1: Ja.
0: Dan gaan we jouw nummer nog even goed draaien. Want het is David Bowie, dan zou je zeggen geen Philadelphia. Ja, maar hij was in Philadelphia voor het heel album in de jaren 70.
1: Ja, dat klopt. Hier is hij begonnen met die album. Even nagaan welke album het ook alweer was. Maar hij heeft het wel afgemaakt in New York. Maar hij is in Philadelphia begonnen, omdat hij toch wel een beetje die Philly sound wou hebben.
0: Hij wil dat voelen. En dat hoor je het best in dit nummer, Young Americans.

0: Kampert vanavond. We draaien bij de X. Wil je hem helemaal horen? Stem dan vanavond op Kampert op 675-1031. Dan gaan we nog even naar Kamp Meijnder. Ja, ook Billy Paul komt uit Philadelphia. En dit oerbekende nummer wil ik gewoon lekker helemaal draaien bij de letter X. Wil je hem ook horen? Stem dan op Kamp Meijnder vandaag.
1: Ja, of natuurlijk David Bowie, Kampert.
0: Ja.
1: Trouwens, ik heb net even opgezocht.
0: Ja?
1: Hij heeft opgenomen in de Sigma Sound Studios in 1974.
0: Oh, oké. Okay. Ja, perfect.
1: Ja, ken je de Sigma Sound Studios?
0: Nee, dat is in Philadelphia natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja. Hé, hey, de film Rocky speelt zich ook af in Philadelphia.
1: Ja, natuurlijk. En ik weet je wat heel erg leuk is? Je hebt dus de Philadelphia Museum of Art. Is dat Art?
0: Is Art of is het de library? Waar de, die trappen gaat rennen.
1: Het is dus de Museum of, ik geloof, Modern Art. Ik moet eventjes gaan nazoeken. Maar in ieder geval, daar heb je dus die trappen die dus naar dat gebouw gaat van het museum.
0: Ja.
1: En bovenaan die trappen hebben ze een standbeeld van Rocky geplaatst. Die hebben ze speciaal in Rocky 3 gemaakt, zo'n standbeeld.
0: Oh ja.
1: En ook voor een scène voor de film.
0: Ja.
1: Maar ze dachten, het heeft toch wat te maken met pop culture. We laten hem gewoon staan.
0: Oh, perfect.
1: Ja.
0: En dus, dit komt natuurlijk uit de film.
2: Hey. De G van...
0: Het heet Gonna Fly Now van Bill Conti. Uit Rocky 1.

think of you. How many roses

0: How much would I cry? How deep is the ocean? How much would I cry? How high is the sky?
1: Ja, lekker jazzy was dat. Met de letter H. How deep is the ocean? Billie Holiday. Zij kwam ook uit Philadelphia. Vanavond in de Alphabet Show alleen maar artiesten die uit Philadelphia kwamen. Of liedjes die over Philadelphia gaan. Mag natuurlijk ook.
2: Ja, of ze hebben natuurlijk ook een invloed vanuit Philadelphia. Dat kan ook. Zoals bijvoorbeeld David Bowie met mijn...
1: jouw keuze.
2: Met mijn keuze die echt op nul staat op dit moment.
1: Oh, oké. Okay. We gaan straks nog een keer oproep doen.
2: Oh my god, en jouw teller staat op iets van 5, man.
1: Nou ja, ik denk ook, men kent dat nummer natuurlijk wat beter. Maar ja, je kan ook denken van, nou, dat nummer ken ik al. Ik ben wel benieuwd naar dat nummer van Bert.
2: Ja, dat kan.
1: Ja, waar Bert ook goed in is trouwens, is in gedichten. Hè, Bert?
2: Maar daar ben ik heel goed in.
1: Het is 7:15. Tijd voor Bert's brave berichtje. Of Bert's bekoorlijke bedenksel.
2: Oh, dat kan ook.
1: Ik stoor je lekker, hè?
2: Dankjewel.
1: Ik was er helemaal klaar voor.
2: Ik was er helemaal klaar voor.
1: Ik moet nou, daar komt ie. Oké, wacht even. Geef me even 10 tellen, ja?
2: Ja, hoor.
1: Zoals de dennenbomen langs de kronkelende weg, heb ik een naam. Ik heb een naam. Zoals de zingende vogel en de kwakende pad, heb ik een naam. Ik heb een naam. En ik draag hem bij me, zoals mijn vader dat deed. Maar ik leef vooral de droom die hij verborgen hield.
3: De I van
1: I Got a Name.
2: Jim Croce.

0: Ze was hier hoor, in 2012, op het North Sea Jazz.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je er gezien, Jill Scott?
1: Ik heb het gezien.
0: Ik weet het niet meer. Ik was er wel in 2012, maar ik weet het niet meer. Ze was eenmalig. En ze komt uit Philadelphia en daarom mogen we draaien. Want morgen is de Blue Wave bezig in Philadelphia. Morgen gaan we 1-0 maken in Philadelphia. Bert, denk je niet? Of 2-1?
2: Ik denk dat wij 1-0 gaan maken.
0: Ja, hè? In de 89ste minuut.
2: Ik denk het ook. En dan daar gaat Thailand gewoon helemaal los.
0: Och, wat dat dan naar boven komt. Het was al mooi. Kijk, 0-0 afgelopen zaterdag.
2: Nee, daar ben ik ook. Ik ben samen met zoon ben ik gewoon even rond gaan rijden op het eiland met de vlag uit. Nou, dan wordt dat
0: zaterdag al.
2: Ja.
0: Nou, morgen gaat iedereen dan.
2: Iedereen
0: gaat het gewoon hopen.
2: Ja. Ja.
0: Hey,
2: ja,
0: je hebt nog wat tussenstanden. Marokko, Haiti 3-2 nu.
2: Ja, dat klopt. Marokko heet hier nog steeds 3-2.
0: En maar wat is er in Caracas gebeurd nu?
2: Nou, sorry. Het is inmiddels 4-2 Marokko-Haiti.
0: Oh, ja?
2: Ja, als je dat wil weten. Op de 89ste minuut Yassine heeft gescoord voor Marokko. Ja, in Caracas weten we verder. Oh, trouwens, Brazilië, Schotland, dat is 3-0 nog steeds, de stand daar.
0: Oh ja, ja, Brazilië is wel groepshoofd geworden. Ja, okay.
2: Ja, klopt. Net is er een vliegtuig geland op Curaçao die eigenlijk had moeten landen in Caracas. Namelijk de vlucht van Iberojet uit Madrid.
0: Echt waar? Die is helemaal afgeweken vanwege de aardbeving.
2: Dat klopt, dus ja. Ik lees hier een beetje dat er nog een aantal vluchten richting Caracas moeten gaan. Eentje bijvoorbeeld vanuit Istanbul, nog een andere vanuit Havana. Ja, de kans is groot dat er waarschijnlijk wat schade is aan de landingsbaan. En dat daarom deze vluchten aan het uitwijken zijn. Ja. Naar onder andere bijvoorbeeld in Curaçao.
0: Okay.
2: Dat weten we niet, het is niet officieel. Het enige wat we wel weten is dat er een vlucht die eigenlijk als eindbestemming Caracas had vanuit Madrid. Die is uitgeweken naar Curaçao en zojuist geland op internationale luchthaven. Hato van Curaçao.
0: Je hebt vliegtuigspotters als vrienden, dat je dat weet? Of,
2: Ik zit in een soort. Ja, ik ben zelf een beetje een vliegtuig-nerd.
0: Oh, ben je zelf een vliegtuigspotter? Ga je wel eens bij Hato hier zo met de auto staan?
2: Niet dat ik het ga spotten, maar ik vind het wel heel leuk als. Ik zit bijvoorbeeld wel in Facebook-groepen. Over de luchthaven bijvoorbeeld. En ook over de luchtvaartgeschiedenis van Curaçao.
0: Dat is heel interessant, hè?
2: Ja, absoluut. En die zetten dan soms dingen van. Hey jongens, er komt een leuk vliegtuig aan op Curaçao. Er komt een hele zeldzame vliegtuig aan of wat dan ook. Of in dit geval zeggen ze. Hey, er komt een vlucht van die eigenlijk had moeten landen op Caracas. Die landt nu op Curaçao. Dus dat zag ik toevallig. Dus ik dacht, ik laat het even weten. Nogmaals, het enige wat ik weet is dat er dus op BBC wordt gemeld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken van Venezuela heeft aangegeven dat er inderdaad gebouwen zijn in Caracas die schade hebben. Hoe erg de schade is, dat weten we nog niet. Maar we weten inderdaad wel dat er best wel wat schade is geconstateerd in Caracas. Hoe erg dat is, dat weten we nog niet. Maar het zal waarschijnlijk toch wel een bepaalde impact hebben gehad, die aardbeving die 53 kilometer ten westen van Puerto Cabello heeft plaatsgevonden. Dat is een kuststadje, ongeveer 200 kilometer ten zuiden hier vandaan.
0: Hoe heet het stadje nou precies?
2: Puerto Cabello.
0: Zeg het dan nog eens een keer.
2: Puerto Cabello.
0: Ja. Jij wilt het vaak zeggen. Een heerlijk nummer. Heerlijke plaats. Oh, kijk, we zoeken in de tussentijd liedjes en artiesten uit Philadelphia. Nou, deze kan niet ontbreken.
3: De K van Kiss.
2: On my list, Daryl Hall and John Oates. Unfortunately, they're no longer together.